0: Vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar met Oostenrijks kenteken van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het komt te staan op een geheime plek, dichtbij het front, en is bedoeld voor levensreddende operaties. En de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Het weer nog, het wordt vandaag droog en zonnig en de temperatuur loopt op tot zo'n 22 graden.

Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
1: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
0: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
2: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
0: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Dark South.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd met een Oostenrijkse touringcar waar scholieren in zaten. Die raakte van de weg na een botsing met een bestelbus. Er zouden minstens 20 gewonden zijn. De A28 tussen het Harde en Wezep blijft waarschijnlijk de hele dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio in Krasnodar is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Het weer in het noorden kan nog een bui vallen, verder zo goed als droog bij 20 tot 23 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanval.

0: uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
1: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
0: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na het zware ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend vroeg was er een aanrijding met een bestelbus. Die chauffeur moest naar het ziekenhuis, net als meerdere Duitse middelbare scholieren die in de touringcar zaten. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. De hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto of een elektrische of hybride auto. 5 fans van voetbalclub Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk uit het uitvak met Feyenoord-fans. De Friese fans hebben onder meer brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Het weer zo goed als droog en volop zon. Alleen vanmiddag wat hoge sluierbewolking. Door 20 tot 23 graden.
0: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken en we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste

0: De erfenisgolf ooit staat voor de deur en dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
1: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
0: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: not mine.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,5

0: 0,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Goedemorgen,
4: goedemorgen
3: Zandvoort.
4: Goedemorgen.
3: Op deze memorabele dag.
5: Het is ook niet de eerste keer, dus het zal zeker ook niet de laatste keer.
3: Nee, het is zeker niet de eerste keer.
4: En
3: het
4: dan ben je weer snel, hè?
3: Ja, ja, je moet snel zijn in het leven.
4: Maar
3: hoe is het, Hans?
4: Nou, prima. Waarom is het memorabele toch?
3: Nou, omdat het is het laatste Grand Prix.
4: Nou, die is pas morgen, toch?
3: Nou, het weekend, hè?
4: Memorabele dag.
3: Het laatste weekend, hè?
4: Het laatste weekend, ja, dat klopt wel. Dat klopt wel.
3: Hé, dus ja, onze uitzending staat een beetje in het teken van de GP.
4: Nou, het is helemaal raar natuurlijk, hè?
3: Dat is niet helemaal raar, want je komt het overal tegen.
4: Ja, je komt
3: het
4: overal tegen. Ja. Ik kwam net ook honderden mensen tegen, duizenden mensen op de fiets zijn lopen. Ja. Ik moest helemaal omrijden via de Metsestraat.
3: Ja.
4: Dus dat was even een dingetje.
3: Het is wel lekker, lekker tochtje.
4: Ja, heerlijk tochtje. Ja. Het was droog gelukkig, ja.
3: Nou, je kan het hebben.
4: Dankjewel. Ja, wat gaan we doen allemaal? We gaan een beetje dus de Grand Prix doen.
3: Ja.
4: We hebben straks een terugblik op de eerste Grand Prix, tenminste na 1985 dan. In
3: ja, van 81. Ja. Oh, 21, sorry.
4: Van 21, inderdaad.
3: Ja. En daar hebben we een klein verslag van.
4: Ja, leuk. Nou ja, wat we ook veel doen is Carina Veren.
3: Ja.
4: Ze zal ongetwijfeld misschien luisteren nu.
3: Ze komt regelmatig in de uitzending.
4: Zeer regelmatig in de uitzending, want ze loopt hier overal heen, geloof ik.
3: Ja, dus, ze loopt in het dorp en dan kan ze ons op de hoogte stellen van wat er allemaal gebeurt.
4: En tussendoor heb jij nog een leuk dingetje gemaakt bij Pole Position, dat nieuwe winkeltje in de Kerkstraat.
3: En niet alleen Pole Position, want er is een nieuwe winkel bijgekomen.
4: Ja, dat weet ik. Ja, leuk.
3: En daar ben ik ook naar binnen gelopen.
4: Hartstikke leuk. Ja, ik hoorde het, ik heb het al gehoord. Heel leuk. Nou ja, voor de rest, wat tweede uur zeg maar, Ger, wat gaan we
3: doen? Nou, tweede uur komen Carina natuurlijk weer regelmatig tegen. En ik heb een verslag van de fans die bij donderdag al bij de ingang van het circuit stonden.
4: Leuk.
3: En die hebben natuurlijk ook allemaal... Ja, daar staan mensen te wachten tot er een bekende coureur binnenkomt.
4: Ja, ja, ja.
3: Daarnaast heeft Carina samen met Roy van Buringen... Het zijn wel twee interviews met Tino Martin. Heb jij het nog gezien, Tino Martin?
4: Nee, ik heb helemaal niks gezien. Dat is toch die man die
3: zingt.
4: Soms te veel drinkt en zo. En,
3: ik kan je vertellen... Nou, laat ik het
4: ik hoef het niet te horen eigenlijk.
3: Het was droevig.
4: Droevig, oké. Nou ja.
3: Ik vond het heel droevig.
4: Nee, ik heb het niet gezien.
3: En wat we nog meer hebben is...
4: muziek, hè, van muziek. Maya Kop.
3: Maya Kop doet de muziek.
4: Techniek en de muziek. En die muziek is natuurlijk altijd goed, hè, die muziek van Maya.
3: En Stefan,
4: heb jij nog een speciale...
3: Stefan is er ook bij.
4: Ja, Stefan is er ook bij. Onze nieuwe... Onze nieuwe technicus. Heb je speciale muziek, of niet?
6: Alles met autootjes.
4: Ja, dat dacht ik al. De cars en zo. En
3: helemaal leuk.
4: Nou, maar misschien kun je iets laten horen dan.
3: Ja.
4: Muziek.

0: Born to be Wild. Van Steppenwolf. Ja, uit mijn hoofd, hè, Hans.
1: Ja, absoluut. Nee, dat is knap. Heel knap.
0: Born to be Wild, nou, dat kan je wel zeggen.
1: Maar jij hebt een plugger geweest, hè? Dus jij weet alles.
0: Ja, dat is ook weer waar.
1: Oké.
0: Hans, hoe is het allemaal tot stand gekomen hier in Zandvoort?
1: Nou ja, in 48 is de baan opengegaan, hè?
0: Ja.
1: Kan je nog de datum ook zeggen, 7 augustus.
0: Echt waar?
1: Maar dat was waren de eerste races. Nou ja, Zandvoorters weten natuurlijk wel hoe het circuit tot stand is gekomen.
0: Precies.
1: Door burgemeester destijds van Alphen.
0: Ja. En, weet je waar die woonde?
1: Dat weet ik niet.
0: Die woonde op de Brede Rode Straat.
1: Ja, Brede Rode Straat.
0: In het huis van, hoe heet hij ook weer? Die andere.
1: Nou, weet ik niet eigenlijk.
0: God, hoe heet hij nou? De Beeldhouwer.
1: Oké. Maar goed, hij was burgemeester tijdens de oorlog.
0: Hij was burgemeester tijdens de oorlog. En toen is hij afgezet.
1: Afgezet. Siegler kwam uit Bloemendaal, de NSB'er.
0: Precies. En die is toen...
1: Ja, zo komen we opeens bij de Tweede Wereldoorlog, zeg.
0: Ja, maar daar is het begonnen.
1: Daar is begonnen, inderdaad.
0: Daar is begonnen. En alle huizen werden afgebroken hier voor de Atlantische.
1: Ja, en het puin is gebruikt voor het rechte eind, zeg maar.
0: De basis van het circuit.
1: Nou, in 48 geopend, de eerste race, dat was de grote prijs van Zandvoort.
0: Prins
1: Bira.
0: Bira heeft gewonnen.
1: Siam, ja, inderdaad. Ja. En nou ja, toen zijn er nog een paar grote prijzen van Zandvoort gereden.
0: Mm-hmm.
1: Want de eerste keer dat de Grand Prix meetelde voor het via wereldkampioenschap was in 52.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En wie heeft dat gewonnen?
1: Alberto Ascari.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Die won hem ook trouwens in 53. Dus dat was een bekende Italiaanse coureur natuurlijk.
0: Jazeker.
1: En vooral de...
0: In een Ferrari?
1: In een Ferrari, ja. Ja.
0: Oké. Okay.
1: En nou ja, Ferrari en Maserati, dat waren natuurlijk de merken die toe deden toen.
0: Mm-hmm.
1: Die Britten kwamen een beetje op, maar die zijn pas eigenlijk later doorgebroken.
0: Lamborghini?
1: Zeg maar. Nou ja, BRM begon toen ook.
0: Ja, Brabham.
1: Brabham, inderdaad. Dus, maar goed, die Italianen die waren het beste eigenlijk in die tijd, weet je wel. Dus,
0: ja.
1: Nou, het waren allemaal ook Formule 2-auto's en zo, weet je wel. Dus het werd wel gezegd wereldkampioenschap, maar het stelde eigenlijk niet zo heel veel voor.
0: Nee, en uiteindelijk is het 35 jaar geen Grand Prix geweest hier in Zandvoort.
1: Nee, dat klopt.
0: En
1: volgens mij is dit ook de 35e Grand Prix, als je alles bij elkaar optelt.
0: Echt, oh ja?
1: Die meetelt voor het wereldkampioenschap Formule 1. Ja.
0: Oh, wat
1: grappig. Dus,
0: en toen in 2021, toen was het weer zover.
1: Ja, na 35 jaar, dat was leuk. Eerst zou het in 2020 al gereden worden.
0: Ja.
1: Nou ja, dat ging niet door die COVID-pandemie. Ik heb Erik Weijers erover gesproken. En eigenlijk waren ze wel, nou, niet zeggen blij mee, maar ze hadden meer tijd om al die veranderingen op
0: precies
1: goed door te voeren.
0: Ja.
1: Het had ook wel gelukt in 2020, maar nu hadden ze gewoon anderhalf jaar extra de tijd. Want dat zou toen in mei gebeuren.
0: Oh, natuurlijk, ja.
1: En toen werd het augustus 2021.
0: Ja, en daar hebben wij een verslag van.
1: Ja, leuk man, ja.
0: Nou, laat maar eens ervoor, Marja.
2: And it is double Dutch delight for Max Verstappen, who crosses the line to win the Dutch Grand Prix. Tiesto waves the flag. Turn up to the max. Listen to that roar.
3: Thank you very much, guys. Amazing strategy. We were really, really sharp today. And nice pushing 72 laps here. I love it. Great job, guys.
4: He's the only Dutch driver to win a Grand Prix. So he's going to have all the support from the fans. And
5: they've come here for a festival and a celebration. Have a listen to that.
4: I kind of wish we were out there right now.
5: Yeah. The Red Bull team wait to give him a hug as well. He's experiencing this at the age of 23. We forget how young Max Verstappen is and how well he's doing to cope with the huge pressure on him.

0: Ja, dat was 2021.
1: Dat waren nog eens tijden, hè?
0: Dat waren nog eens tijden. Oh, en het leuke is dat afgelopen week is in het nieuws gekomen dat Max heeft bijgetekend tot 2030.
1: Twee jaar tot 2030 inderdaad, bij Red Bull gelukkig.
0: Bij Red Bull, dus leuk.
1: Ja, dat was wel behoorlijk nieuws, hè? Want ja, dat natuurlijk heel lang gesproken over het feit of je misschien naar Mercedes zou gaan of McLaren.
0: Ja.
1: Maar toch Red Bull.
0: Ik denk dat het verstandig is.
1: Dat denk ik ook. Maar hij heeft dan toch fiducie erin. Dat ik denk van nog wel iets te kunnen doen.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar dat is dus nog drie jaar. Hè? Vier jaar, even kijken. 27, 28, 29, 30. Dus nog vier jaar.
0: Ja.
1: Nou, vier keer wereldkampioen. En dan staat hij ook op...
0: 3,5 jaar. Dit half jaar, dat maakt hij dan af.
1: Nee, maar 27 rijdt hij dan nog. 28, 29 en 30.
0: Oh ja, je hebt gelijk.
1: Dus dan kan hij ook op 8 komen. Net zoveel als, als Hamilton.
0: Ja, nee, meer. meer, want hij heeft er 7.
1: Ik dacht dat hij er 8 had. Maar,
0: nee, hij heeft er 7.
1: Ja, Hamilton is 7.
0: Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, nou goed.
0: Hey, zullen we Carina eens even vragen?
1: Oh ja, die wil naar 8 toe, ja, dat klopt.
0: Oh,
1: nou, ja.
0: Je kan er wel even bellen hoor.
1: Maar ja, Max die won natuurlijk ook nog in 22 en 23.
0: Ja, ja.
1: En daarna was het heel even afgelopen. Oh,
0: En heeft Norris nou 2 keer gewonnen?
1: McLaren heeft wel 2 keer gewonnen, maar 1 keer Piastri.
0: Oh ja.
1: En afgelopen jaar was het onze vriend Norris, de wereldkampioen. Hè?
0: De wereldkampioen.
1: Ja. En, heb je gisteren nog gekeken, de vrije training?
0: Zeker.
1: En uiteraard de kwalificatie sprint. Voor de sprintrace die straks om 12 uur begint.
0: Om 12 uur begint hij, ja.
1: En Max die ging niet zo geweldig. Hè? 8e plaats, geloof ik. Het was niet best.
0: 6e.
1: 6e, ja. Maar goed.
0: Maar ja, dan staat hij op de 3e rij.
1: Ja.
0: Ja,
1: Het
0: kan als het gaat regenen.
1: Maar ja, het is natuurlijk een korte race. Plus moeilijk inhalen.
0: Ja.
1: Zandvoort is wel de race met de meeste inhaal.
0: Ja, bijzonder, hè?
1: Heel bijzonder.
0: Ja,
1: maar dat kwam natuurlijk door die regen.
0: En iedereen zei van ja, dat gaat niet lukken in Zandvoort.
1: Nee, dat klopt, ja. Nou ja, ze hadden natuurlijk wat dat betreft het weer mee, 2023. Ja. En dat was wel een hele leuke race, hoor, met die regen.
0: Ja, was mooi, hè?
1: Ja, zeker. Het
0: was 23, hè?
1: Ja, het was 23, ja. Maar ik denk niet dat je dat nog een keer terugkrijgt, want morgen schijnt het droog te zijn.
0: Het schijnt droog te zijn morgen.
1: Wel leuk voor alle mensen die met de fiets komen en zo. En,
0: zeker.
1: Nou, er zijn er een hoop, hoor. Ik kwam ze net allemaal tegen, zo'n beetje. Dus,
0: ja, het zijn er een paar duizend, hè?
1: Ja, wel een paar duizend met de fiets, ja. En die treinen. Ik heb vanmorgen echt uur zitten kijken naar de webcams. Heb je die ook gezien of niet?
0: Nee, nog niet.
1: AltaVent doet dat. En,
0: oh ja, natuurlijk, ja.
1: Ja, dat is heel leuk. Eentje bij het station. Eentje bij de ingang van het circuit. En eentje bij
0: de boulevard.
1: De boulevard, inderdaad. Ja. Vanaf Bouwers Palace. Ja. Heel leuk om te zien.
0: Carina is nog aan het lopen. Oh, Carina is nog aan het lopen. Nou, dan gaan we... Doen we even een muziekje?
1: Even een muziekje, ja. Dat is prima.
0: En dan komen we er zo op terug.
1: Ja.

0: Golden Earring en Raid of Love. Ja.
1: Raid of Love, een van de grote hits. Hè? Ook in Amerika,
0: ja, ja, ja, zeker, ja, zeker. Ja. En dat gaat zeker over... Pardon? Hé, hey, Karin!
1: Is Carina er?
2: Oh.
0: Carina,
1: hé, hey, Carina! Goedemorgen!
2: Ik heb een menigte geworsteld.
1: Ja, liep je tegen de stroom in of zo, of niet?
2: Wat zeg je?
1: Liep je tegen de stroom in?
2: Ja, altijd, hè?
1: Oké. Okay.
2: Altijd goed.
1: Heel goed. Waar ben je nu, Carina?
2: Nou, ik sta hier heel gezellig in het zonnetje, Christy, bij Wijnzee.
1: Oh.
2: En ja, Christy heeft natuurlijk een perfect terras.
1: Ja, ja. Maar ik heb, dat, ja, ik heb, ja, dat vanmorgen gekeken op de webcams. Maar iedereen loopt daar met een boog omheen, lijkt het.
2: Nou, dat gaan we even vragen aan Christy, ja, hoe zij dat ervaart. Want Christy, elk jaar hebben jullie wel het terras hier open,
3: ja,
2: toch? En hebben jullie een speciale buitenbar?
3: Ja, een speciale buitenbar. Normaal zijn we natuurlijk een wijnbar. Nou, dat heeft deze dagen niet heel veel zin. Dus we kopen vooral koffie en bier 's middags. En de winkel is dicht vanaf 3 uur, zoals alle alcoholhoudende winkels.
2: Oh ja.
3: Maar ja, er lopen gewoon ontzettend veel mensen voorbij. En je bent wel heel erg afhankelijk van de verkeersleiders. Welke kant de stroom opgestuurd wordt. En er lopen er heel veel langs. Maar dan komen er toch altijd wel een aantal even koffie drinken of even schuilen voor de regen.
2: Blijven er toch een aantal kleven. Heel goed. En maar vind je het drukker dan andere jaren? Of vergeleken met vorig jaar bijvoorbeeld?
3: Nou, zeker de vrijdag. Vorig jaar was vrijdag heel erg rustig. En of dat nou met de Jumbo-dagen te maken heeft of dat het de laatste keer is, dat weet ik niet. Maar gisteren was het in ieder geval heel druk. Vandaag nog niet, maar dat komt wel, denk ik. Het weer ziet er iets beter uit dan gisteren. Alhoewel het ook wel weer een beetje waait. Maar de mensen zijn gezellig. Ja, de sfeer is altijd leuk. Het is heel gemoedelijk. Het is echt ja, heel prettig.
2: Daar staat het racepubliek wel onbekend ook, hè? Dat ze eigenlijk hier zijn voor gezelligheid, plezier maken en niks geen vervelende zaken om dat uit te voeren. Maar ga je zelf ook nog even naar het circuit of heb je daar absoluut geen tijd voor?
3: Nee, daar heb ik absoluut geen tijd voor. De kinderen zijn, en mijn man zijn gisteren wel even geweest, een paar uurtjes. Maar ja, die moesten op tijd terug zijn om weer te helpen.
2: Ja, ja, ja.
3: En ja, het is gewoon leuk, al die fans door elkaar. En of je nou voor Verstappen bent of voor Mercedes of Ferrari. Iedereen zit gemoedelijk naast elkaar en het is gezellig.
2: Merk je ook dat er veel meer mensen uit het buitenland zijn?
3: Nou, ik weet niet of er meer zijn, maar er zijn wel veel mensen uit het buitenland. Je hebt de Engelsen, Ieren, maar ook van ver weg, uit China, Korea. Ja, ze komen uit alle uithoeken van de wereld, ja.
2: Ik sprak gisteren ook een mevrouw uit Australië, die zei... Deze laatste keer in Nederland wil ik niet missen. Ik zei, zo, dat is nogal een reis. En een andere mevrouw, ook heel echt een hele oude mevrouw, die zei... hoe krakkemikkig ik ook ben... ik ben uit Engeland gekomen om deze laatste race mee te maken. Dus dat hangt er wel omheen, dat het de laatste keer is.
3: Heel veel families die ook elk jaar komen. Dus ik heb heel veel vaste gasten die al voor de zesde keer hier zijn. En die elke dag met de trein op en neer naar huis gaan. En hier dan ook dus een kopje koffie komen halen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja.
2: En het toilet is bij jou niet open, hè?
3: Nou, liever niet. Nee. Aan de overkant staan dicties. Ik heb wel een toilet voor de gasten natuurlijk. Maar ik heb maar één toiletje, dus er staat altijd een rij. Dus ja, hier aan de overkant staan dicties. Dus mannen sturen dan meestal maar naar de overkant. Dat gaat gewoon veel sneller.
2: Ja. Ja. En bij het station kun je heel goed naar het toilet. En daar is het ook allemaal goed geregeld. Nou, ik zie alleen maar vrolijkheid. Ik zie dat je man ook aan meewerken is.
3: Ja, die is vol ingeroosterd. Kinderen ook staan achter de tap.
2: Allemaal vol ingeroosterd. Eén groot familiebedrijf hier. En wie heb je nog meer om te helpen?
3: Ik heb Jeannette, een vriendin van de Rotary. Die komt elk jaar helpen. Ik heb Mark, die komt uit Weert. Die komt ook speciaal over. Die kan heel goed tappen. Die komt 3 dagen lang tappen.
2: Wauw.
3: En ja, mijn schoonzusje komt straks. En we hebben nog een paar vrienden die doen met de avond wat meer helpen. Dus zo komen we het weekend door.
2: Tot hoe laat ben je dan open?
3: Nou, in principe tot 1 uur of 10. Dan gaan we wel proberen wel een beetje af te bouwen.
2: En je slaapt ook nog wel ergens tussendoor?
3: Ja, ergens zo, ja. Maar om 6 uur zijn we hier om weer op te bouwen. Want vannacht is ook heel veel weggewaaid en stuk gewaaid. Dus alles staat nu weer. Dus ik hoop dat het niet al te hard gaat waaien zo. Maar dan...
1: Maar gisteren was het 6:00, 7:00, was het enorm druk voor het station. Heeft ze daar ook nog klanten van gekregen.
2: Dat heb ik ook gemerkt.
3: Ja, dat was
1: een enorme file, hè?
3: Ik weet niet of er nou treinen uitgevallen waren of dat het echt veel drukker was, maar toen stond het echt tot bij ons op het terras voor.
1: Ja, ja.
3: Helemaal vol. Ja.
2: Heb je daarvan kunnen profiteren?
3: Nee, mensen staan dan in de rij daar. Ja. Nee.
2: Ze denken niet, oh, dan gaan we maar wat drinken, want het duurt toch lang.
3: Nee, er zijn er wel die aankomen lopen die denken, oh, er is een rij, ik kom even een biertje halen. Maar de mensen die helemaal in die rij staan, die gaan er ook niet meer uit.
2: Ik heb het ook gehoord, vriendinnen van mijn dochter wilden naar mijn huis komen. Maar dat lukte zowat niet. Het meisje raakte zowat helemaal in paniek, want die werd overal tegengehouden. En toen zei ze, hoe moet ik dan toch... Oh ja, hier, Christy laat nu een foto zien van gisteren. Ja, ze zei, hoe moet ik nou toch naar je huis komen? En het is echt vol. Jeetje.
0: We kunnen live meekijken met jullie. En, dus ik zie je staan hier.
1: Ja, zwaai even.
0: Zwaai even.
2: We gaan even zwaaien.
3: Ik weet niet waar heen.
2: Waar?
0: Nou, zeg maar recht tegenover het station.
2: Jeetje. Hebben jullie gewoon overal camera's hangen?
1: Nee, ja. Dit is een webcam, webcam van
0: AltFM.
1: AltFM en ZFM en Zandvoort.
2: Oh, wat goed.
0: Inside.
2: Ja, wel heel leuk.
1: Ja, het is heel leuk om te zien, want je ziet de treinen aankomen en de enorme stoet van mensen die... En je ziet een camera vanaf Bouwers Palace, dan zie je de hele boulevard, zeg maar. Dat is ook leuk om te zien.
0: En de fietsers.
1: En de ingang van het circuit, dus dat is een enorme leuke webcam. Als je webcam Formule 1 Zandvoort, dan kom je er sowieso.
0: Ja.
2: Wat leuk.
1: Ja, zeker.
2: Dan had ik daar dus even moeten kijken.
1: Ja,
2: dat ik daardoor dus wat eerder vertrokken was vanuit.
1: Ja.
2: Oh, maar Christy die gaat lekker aan het werk.
1: Ja, perfect.
2: Die gaat koffie verkopen.
1: Ja, wens er enorm veel succes vandaag en morgen.
3: Veel succes.
2: Dankjewel.
1: Ja, en jij gaat zo een beetje lopen. Ja.
2: Ik ga lekker naar het volgende.
1: Ja, over een minuut of tien. Ja, over een minuut of tien gaan we je weer bellen. Is dat goed?
2: Heel goed.
1: Helemaal goed. Dank je, Carina. Hoi, dag.
0: Doei.

0: Oké, nou ja, wie hadden we nou?
1: Dit was Judas Priest.
0: Oh, ik denk... Het
1: begint steeds gezelliger te worden. Oh, dat is jouw telefoon. Word je gebeld?
0: Nee, helemaal niet.
1: Door een luisteraar.
0: Toevallig.
1: Door de luisteraar.
0: Door de luisteraar, ja. Oké, nou ja, goed. Ja, het is de laatste knopje hier, Gerrit. Het is heel jammer, hè?
1: Ja, denk het is jij zeker
0: dat,
1: jammer.
0: Want er was op een gegeven moment nog een vraag aan Robert van Overdijk. Door de geopolitieke toestand in de wereld. Als ze nou komen van, willen jullie het misschien nog één keer doen of zo? Denk je dat ze dat...
1: Ik denk het wel.
0: Nou, ik denk het niet.
1: Nee?
0: Nee. Ik denk het niet, omdat je...
1: Maar ja, als zij vragen, dan zal de prijs ook niet...
0: Ja, dan zullen ze geen 75 miljoen hoeven te betalen. Dan ben ik met je eens. Maar ja, nu Max doorgaat, in ieder geval 4 jaar...
1: Is de kans natuurlijk wel aanwezig,
0: het is natuurlijk, je moet alle sponsors weer op één lijn krijgen. Iedereen moet meewerken weer.
1: Ja, als je ziet wat ze in eerste instantie hebben gedaan.
0: Dit kun je niet in twee...
1: Heb jij het programma gezien bij Viaplay?
0: Ja, heb ik gezien, ja.
1: Ja, het is een hele goede documentaire.
0: Ja, het was een leuke documentaire, ja.
1: Hoe het allemaal voor elkaar gekomen is.
0: Dat was heel leuk om te zien.
1: Heel bijzonder.
0: Alles Kallers zit er veel in. Alles Jan Kallers, Lammers. Ja. Bernie Ecclestone zelfs.
1: Ja.
0: Hè, 94.
1: Ja, 94. Ja. Onvoorstelbaar.
0: Onvoorstelbaar, ja. Onvoorstelbaar. Ja. Maar wel de man die het ooit begonnen is. Hè. De huidige Formule 1.
1: Maar hij is ook de man die gezegd heeft... Wij komen nooit meer naar Zandvoort.
0: Ja, dat klopt, ja. Nou ja, goed. Ja. Ik heb in 85... Dat was de laatste jaar dat het hier was. Heb ik hem voor het Algemeen Dagblad geïnterviewd.
1: Oh, ja.
0: We zijn naar Londen geweest met een collega van mij... En we zitten daar in zijn kantoor. En dan kwam opeens Jim Vermeulen, de toenmalige directeur van het circuit, die kwam binnenlopen. En hi Jim, I just told these guys that you organizing your Formula One race like a club race. Maar je zag Jim helemaal bijna door de grond zakken.
1: Wat erg.
0: Hij had daarvoor al gezegd dat het gewoon een rommeltje was en... Toen dacht ik al, dat komt niet meer terug.
1: En daar had hij natuurlijk wel een beetje gelijk in.
0: Had hij ook een beetje gelijk in. Ja, daar kon hij daar maar een likje verf op, Gerrit.
1: Dat kan je zeggen.
0: Ja, dat is waar. Nou ja,
1: ik ben nog bij de... Want er is tussendoor in de 70 jaren nog een soort van upgrade geweest. Hè?
0: Ja.
1: Weet je dat nog?
0: Ja,
1: ook. Hebben ze de pits aangepast voor een deel.
0: Ja, klopt.
1: Ze hebben, en ik ben toen als klein ventje, ik was een jaar of 16, 17, heb ik daar ook nog gewerkt.
0: Oké.
1: Okay. Om de baan werd opnieuw geschilderd. En schilderen en weet ik veel. En er werden dan allemaal mensen...
0: Jij moest een finestreep schilderen, of niet?
1: Nee, dat dan niet.
0: maar
1: het is wel grappig als je de ingang... neemt. De
0: is
1: gewoon de
0: eigenlijk hetzelfde gebleven.
1: Die is eigenlijk hetzelfde gebleven. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. En de tunnel West. Hoe heette dat?
0: Tunnel Oost en je had tunnel de hoofdingang. Nou, die is er ook nog steeds, hè, aan het einde van de toegangsweg, zeg maar. Ja, die tunnel is er ook nog steeds.
1: Ja.
0: Maar ja, jaren 80 was het natuurlijk hele donkere tijden voor het circuit, want toen bleek het bijna failliet te gaan. Eigenlijk is het failliet gegaan toen.
1: Mm-hmm.
0: En de politieke Zandvoort, die wilde ook niet meer werken. De PvdA, met Gert Toner, een wethouder. Ja, die wilde er gewoon vanaf.
1: Ja.
0: Te veel herrie en we moeten woningen bouwen en dit en dat. Ja, en toen is zeg maar de Grand Orade toegekomen. Toen werd het een kleiner circuit, hè. Dat was ook noodzakelijk. Ja, en daarna is het eigenlijk weer een beetje opgekrabbeld. Ook door grote... medewerking van de inwoners van Zandvoort. Die zijn toen nog een keer door het dorp gegaan met honderden, misschien wel duizend.
1: Ja, er is een hele demonstratie geweest.
0: Ja, inderdaad. Heb je toen meegelopen of niet?
1: Nee, want volgens mij was ik toen al uit Zandvoort.
0: Oké. Okay.
1: En, maar ik heb een meneer die mij financiën regelde.
0: De boekhouder, zeg maar.
1: Nou ja, een soort van boekhouder. En
0: procureur.
1: Wilgehagen heette dat bedrijf.
0: Wilgehagen, ja.
1: En die heeft toen het circuit gekocht. En die kwam naar me toe.
0: Wilgehagen? Ja, ja, naam nooit gehoord.
1: Jerry Langelaar.
0: Oké, ja.
1: Jerry Langelaar, die had toen het circuit gekocht.
0: Ja, ja.
1: En die botste alleen maar tegen rechtszaken op van... Ja, hoe heet die man nog weer? Die azijnzeiker?
0: Vollenhoven.
1: Ja, Vollenhoven. En... En die heeft
0: Vollenberg, nee, ja, ik weet niet meer.
1: En die heeft
0: ja.
1: het toen verkocht aan de prins.
0: Ja, ja.
1: Uiteindelijk. Ja, want die zegt, ik kan hier helemaal niks mee. Want je bent alleen maar bezig met de rechtszaken.
0: Ja, maar die rechtszaken gingen wel door, hoor. Want,
1: ze hebben er 32 gewonnen, hè?
0: Ja, 37 had Robert van Overdijk erover, ja. Ja.
1: Dat is toch onvoorstelbaar.
0: Ja, daar hebben ze veel uren moeten steken, ja.
1: A,
0: ja.
1: uren. B, geld. Weggegooid
0: ja.
1: geld.
0: Ja.
1: Maar dat is de tegenpartij natuurlijk ook.
0: Absoluut. Ja, ja, nee, dat is waar. Maar goed, die worden gesubsidieerd en zo. Dus,
1: door wie?
0: Nou ja, door de provincie. En,
1: ja, meen je dat?
0: Ja, en, dat weet ik niet helemaal zeker, maar ze krijgen wel geld.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, dat weet ik bijna wel zeker, ja.
1: Nou, ik weet dat er geld uitgaat.
0: Nationale Postcode Loterij, die is ook altijd wel in voor dat soort zaken. Dus ja.
1: Heel bijzonder, heel bijzonder.
0: De rugstreeppad.
1: De rugstreeppad, ja.
0: Dan krijgen we volgend jaar, Ger, krijgen we de Formule E hier.
1: Vind ik ook niet.
0: Is leuk.
1: Maar, dat moet er maar bewezen worden.
0: Maar ze moeten het wel aankondigen, anders horen we het helemaal niet.
1: Nee. Nee, je hoort niks.
0: Nee, je hoort helemaal niet. Ja, gefluisterd.
1: Gefluister.
0: Daar gaan we ook fluisteren.
1: Gaan we even een fluisteruitzending
0: doen. Een fluisteruitzending. Hartstikke leuk.
1: Een fluister.
0: Nee, Carina is niet aan de lijn, zeg. Nou.
1: Nee, we doen nog even de maar ik ben
0: misschien een plaatje nog even. En dan,
2: Pole position, die is er op de een of andere manier niet op mijn sticky gekomen.
1: Hé, kan ik hem naar je toesturen? Heeft dat nut? Oh, je kan hem wel even...
2: Als je hem kan afspelen bij je microfoon.
1: Zeker.
0: Maar misschien dat we eerst even nog een muziekje doen. En dan kun jij rustig kijken.
1: Ja? Dat is goed.
0: Ja, doe eerst maar nog maar een muziekje.
2: Oké, 500 miles.
1: Heel goed.
0: 500 miles?
2: Ja.
0: Kom home.

0: 500 miles.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Dat kunnen we misschien volgend jaar wel draaien met de Formule 1. Dat is een rustig, rustig nummer.
1: Wie was dit, Marja?
2: Het is een oude jazzzangeres.
1: Oh, dat is gelukkig
2: die
1: niet te horen.
0: Er zat weinig jazz bij trouwens. Maar...
1: Ja. Hey, we hebben Carina weer in de lijn.
0: Ja, volgens mij ook. Carina.
3: Ja, ik vind het zo'n eer. Ik sta gewoon hier naast Max Verstappen.
0: Ach, oh, hey, vragen hoe het gaat met hem.
3: Hij heeft even tijd om mij te woord te staan. tussen alle fotografie door.
0: Helemaal goed.
3: Dus, maar heb je niet een beetje heet om de hele tijd met die helm op te staan hier, Max?
4: Ik heb het heet, maar het wordt koeler. Steeds koeler. Dus,
3: het wordt steeds koeler. Maar jij zegt, je doet dit al. Even uitleg voor de mensen. Want ja,
4: ik heb het al 3 jaar als mascottewerk voor de NS hier in die leuke bakjes staan. En het is echt fantastisch om te doen.
3: Ja, je krijgt alleen maar vrolijke mensen voor je neus. Want ja, je bent natuurlijk niet echt Max. Max heeft super druk op het circuit. Maar jij staat hier namens de NS om foto's te maken met de mensen voor een heel leuk bord. Alsof ze op de pit staan.
4: Ja.
3: En jij staat als coureur ertussen. Dat is natuurlijk een heel leuke herinnering aan deze dag.
1: Ik zie je
3: de
1: staan,
3: mensen
1: hoor.
3: Staan ook heel, zijn ook heel blij. Want ik zie ze nu wel. Deze mensen hebben hem net gekregen. Hij wordt dus direct uitgeprint en meegegeven. Dat is wel een groot cadeau van de NS eigenlijk.
4: Ja, dat doen we allemaal voor de glimlach. Uiteindelijk, als je dat mee naar huis neemt en je bent super blij, dan zijn wij ook heel blij.
3: Kijk.
0: Hey, dus, we zien je, Carina. Want die Max Verstappen die heeft een gele helm op.
3: Hij heeft een gele helm op. Even zwaaien.
0: Dat zien wij.
1: Nee, nou
0: weer net, ben je maar net wel, ja. Maar ga verder.
3: Gisteren heb ik ook een foto laten maken hier. En toen dacht ik, wat een leuk initiatief is dit. En ja, nu hoor ik dus gewoon dat jullie dit... jullie doen dit helemaal kosteloos. Om de mensen een glimlach te geven. En dan moeten ze ook wel lachen op de foto natuurlijk, hè?
4: Ik zelf ook onder het masker. Lach alleen maar door.
3: Oh ja, en wanneer heb jij ook wel... eventjes plaspauze en ja, want je hebt...
4: Hydrateren, vooral op de warme dagen zoals vandaag.
3: Ja. Ja, je moet goed hydrateren. Hij heeft natuurlijk ook een pak aan. Dus dat is niet zomaar even uit om naar het toilet te gaan. En, maar ja, ze krijgen gewoon heel de tijd. Kijk, nu ook weer. Misschien moet je er even bij gaan staan. Dan vraag ik je collega nog even wat. Dat is toch leuk? Ik loop even met je mee, want hier staat nu een groep vrienden. Oh, wacht even. Batterij op van de tussen... jullie zijn vrienden, neem ik aan?
5: Ja.
3: Ja? En kijk eens hoe leuk jullie allemaal... Jullie zijn hier op de radio trouwens, live.
5: Lekker man. En
3: waar komen jullie...
1: Lekker man.
3: Goedemorgen Zandvoort. Waar kom je vandaan?
5: IJsselstein.
3: IJsselstein. Nou, Max, hoor je dat? En een mooi IJsselstein. Ja. Ja, je hoort het. De sfeer zit er hier heel goed in. Ik loop even naar iemand die van de organisatie is. Goedemorgen. Je stond net op een hele andere plek.
5: Ja, klopt inderdaad.
3: Wat was je aan het doen?
5: Ik moest mensen naar de goede uitcheckplek wijzen.
3: Oh, de mensen moeten toch nog echt wel uitcheck geven? Ze kunnen niet lekker doorlopen.
5: Nee, je moet wel echt betaald worden.
3: Ja, je moet wel echt betaald worden. Want deze foto moet natuurlijk ook betaald worden. Dit is echt zo'n goed initiatief van de NS.
5: Ja.
3: Loopt het op rolletjes letterlijk met de trein?
5: Zeker, zeker. Iedere 5 minuten komt een nieuwe, dus het loopt lekker door.
3: Ja, want gisteren... Was het echt mega druk hier rond vertrektijd voor de mensen? Hoe kwam dat?
5: Ja, iedereen wil natuurlijk vanaf moment 1 erbij zijn. En iedereen kiest ervoor om vroeg te gaan. En hoe later op de dag, hoe minder mensen.
3: Ja, ja, en op een gegeven moment wil iedereen ook rond dezelfde tijd natuurlijk het dorp weer uit. De meesten slapen hier natuurlijk in Zandvoort. Maar het was even piektijd, hè, gisteren tussen 6 en 7. En nou, uiteindelijk is het goed gekomen, want ik was hier vanmorgen maar 7. En toen was er niemand meer. Dus het is goed gekomen.
5: Nee, om 6:30 was erg vroeg. Dus iedereen is keurig naar huis gegaan gisteren. Maar om 6:15 was het dan weer druk hier, hoor.
3: Ja, hè? Oh, ja. En jij staat hier ook gewoon de hele dag weer gezellig bij. Heb je nog überhaupt tijd om even het circuit op te gaan?
5: Helaas niet.
3: Nee.
5: Geen kaarten.
3: Geen kaarten, oh. Maar wat leuk is, je kan de hele dag op de foto.
5: Exact, daar doen we het voor.
3: Oh. Nou, je hoort het. Het is helemaal leuk hier. En de fotografe die maakt hartstikke mooie foto's. Hele mooie scherpe foto's. En wat ook leuk is, deze mannen zijn dus met z'n vieren. Ze krijgen er ook allemaal één. Dus dat is wel, dat is, ja, er wordt niet gespaard op fotokosten.
1: Nou, dat is wel heel mooi.
0: Hartstikke leuk, ja. Hoor. Perfect.
1: Goed initiatief,
3: de
1: hoor.
3: De mensen zijn ook niet schuw van... ze hoeven ook niet echt binnen te halen, want de mensen gaan gewoon zelf...
1: Ben jij op de foto geweest?
0: Ja, gisteren.
3: Ja, gisteren werd ik wel naar het bord gelokt. En, maar ik had een Albert Heijn tas in mijn handen. Ik dacht, dat is helemaal niet... fashionable. Maar,
0: dat zou Jumbo moeten zijn, hè?
3: Deze foto gaat in de koffiekamer op school hangen.
0: Hartstikke leuk.
3: Of in de klas.
0: Oké, we bellen je na 11 weer een keer. Is dat goed?
3: Helemaal leuk.
0: En dan horen we wel waar je staat. Heel goed, dankjewel.
3: Ik ga nu lopen richting...
0: Boulevard?
3: Ik ga lopen richting de golf, de dunes, waar de camping is.
1: Oké.
3: Dus geef me even de tijd.
0: Ja, dat is goed. Rond kort over 11 gaan we je bellen dan.
3: Helemaal goed. Ik ga nu. Go.
0: Succes. Oké, hoi.
1: Zet hem op. Doei. Ciao.
0: Ja.
1: Wat is trouwens muziek?
0: Nou ja, ik wil nog even wat zeggen over die drukte die we hadden. Gisteren. De drukte die we hadden gisteren rond de Noeberstreven.
1: Mm-hmm.
0: Vorig jaar hadden ze een brug nog over de Engelbertstraat geplaatst.
1: En
0: dat mensen naar het dorp zouden kunnen.
1: Is dat nog steeds?
0: Nee, die is er niet. Nee.
1: Ja, er is een brug en die loopt van het station over de Engelbertstraat naar de boulevard.
0: Ja, uiteraard. Nee, maar iets verder. Dus bij de Pakveldstraat in de buurt.
1: Ah, oké.
0: Daar hadden ze toen een brug gebouwd. Maar ze hebben nu het hele terrein daar helemaal afgesloten. Hè? Bij de Haltestraat en de Gasthuisplein. Je moet er echt door poortjes heen en zo.
1: Ja,
0: je
1: wordt gecontroleerd.
0: Dat is nog wat strenger dan vorig jaar eigenlijk.
1: Maar dat hebben ze natuurlijk gedaan om te zorgen dat...
0: Kinderen onder 18 jaar geen
1: alcohol krijgen.
0: Nee, dat klopt. Ja.
1: En dat is een hele goeie.
0: Nee, zeker. Maar goed, ik vroeg me wel af waarom die extra brug, zeg maar, om mensen naar het centrum te lopen. Mm-hmm. Waarom die er niet meer was. Maar daar heb je ook niks van gehoord.
1: Nee.
0: Maakt verder niet uit. Muziekje, dat kunnen we doen.
1: Kunnen we doen.

0: Kraftwerk.
1: Das war ja Kraftwerk.
0: Fahren auf die Autobahn.
1: Ja, auf der Autobahn.
0: Aber das ist nicht fahren auf der Autobahn, ne?
1: Nein. Also eine Rennstrecke.
0: Eine Rennstrecke. Okay, zijn we toch goed in het Duits, hè?
1: Ja.
0: Weet je waar ik het meeste Duits heb geleerd?
1: Nou.
0: Bij Strijder. Toen ik bij Strijder werkte.
1: Ben je dat? Ja, oké.
0: Dat was ook met de Grand Prix.
1: Ja.
0: En dan kwamen al die gasten.
1: Ja, dat was er kwamen veel Duitsers daar.
0: Ja, maar ook heel veel van de teams.
1: Hey, nou ja, goed, jij bent even in de Kerkstraat geweest. Vertel.
0: Ik ben even in de Kerkstraat geweest. En in de Kerkstraat staan tegenwoordig zijn twee verschillende winkeltjes. Ja,
1: Pole Position bestond al
0: natuurlijk. Van Ferry Wijster heet die.
1: Ja,
0: die heeft het verkocht aan een nieuwe
1: eigenaar.
0: Ja. En er is er nu een bijgekomen boven. En die verkoopt ook shirts.
1: Ja.
0: Maar voor minder geld.
1: Nou, het is goed dat er in ieder geval nieuwe winkels daar komen. Want er staat een hoop leeg. Dat is helemaal niet goed.
0: Nee, dus laten we even luisteren.
1: Ja, laten we luisteren.
2: Zet je radio op pole position. ZFM. Race Radio. Nou, ik sta hier in een nieuwe zaak in de Kerkstraat. En tegenover de bode. Het is wel heel snel gegaan, hè?
3: Ja, vorige week vrijdag hadden we nog geen idee dat we hier zouden zijn. En via... Timo van de gevenmakelaardij kwamen bij dit pandje. En maandag hebben we contract getekend en zijn we gaan inhuizen. En we zijn hier in ieder geval tot 1 november. En daarna gaan we kijken of we kunnen verlengen en de winter door kunnen komen. Zodat Zandvoort een winkel rijker is.
2: Ja, en een winkel samen met bijzonder veel racekleding en alles wat daarbij hoort. Hè?
3: Ja, we doen Formule 1 merchandise. En het meeste komt van de store. Dat is kledingsponsor Red Bull McLaren. Maar we doen ook golf. En ook fitnesskleding gaan we doen. Maar dat doen we na de Grand Prix. Gaan we dat allemaal inhuizen.
2: Ja, een betere tijd om te beginnen heb je niet kunnen kiezen natuurlijk.
3: Nee, de start is echt geweldig. Ja, het is hartstikke lekker druk in de Kerkstraat. En het is super gezellig. Dankjewel. En de buren zijn ook heel enthousiast dat we hier zijn. Dus dat is hartstikke leuk om te zien.
2: Wat verkoopt het best?
3: Nog steeds Max.
2: Ja?
4: Ja.
3: 10 euro, please. Ja, Max en Red Bull are the most famous. Ja.
2: Hey, en het is natuurlijk een hartstikke leuke zaak geworden. Dit is toch wel een hele avontuur, hè?
3: Ja, dat is heel leuk. En we doen dat vaker. We hebben in Beverwijk een winkel, in een Almelo. En we zitten ook in Dubai, in Kite Beach hebben we ook een winkel. En daarnaast staan we op circuit-evenementen uiteraard. En dit is een wat grotere pop-up. Ook voor een wat langere periode. En met als doel dat we eigenlijk kunnen blijven in de Kerkstraat. En gewoon een van de vaste winkeliers worden. Wat ik zeg, we hebben heel veel sportkleding, golf, fitness, leisure en atletiek. Goed spul van Castor, goede kwaliteit. En wat we wel doen, we doen clearance deals, kopen we op bij de fabrikanten. Waardoor we de prijzen onwijs laag kunnen houden. Zodat ook echt gezin... met 4 kinderen allemaal een Red Bull shirtje kunnen kopen. En niet zoals bij de andere mensen dan 80 euro voor een shirtje kwijt zijn, maar 25.
2: De belangrijkste vraag, hoe heet het bedrijf?
3: Wij zijn Vier Racing 2. En dat is geboren uit uit de racerij waar ik zelf vroeger reed met BMW in het DTCC op Zandvoort. En zo is de liefhebberij gekomen. En
2: uiteindelijk in de kleding beland.
3: Uiteindelijk in de merchandise beland. Dat gewoon... hartstikke interessante handel is.
2: Ja, het is hartstikke mooi. Het is een mooie zaak geworden, hoor. Echt, jullie hebben echt...

0: niet. De hele, hele...
1: 39 euro is ons duurste item.
0: En dat is de pet?
1: Ja, ja, ja. 2026 Miami is uit.
0: De pet van Max. Ja. Nou, het gaat dit weekend gebeuren natuurlijk. Ben je zelf niet op het circuit?
1: Nee, helaas. Het is hier te druk.
2: Ja, ja, ja. Ja. Maar ook niet kijken?
1: Nee, ook niet even kijken. Nee, nee, nee. We staan echt met 4 man de hele dag.
0: Ja. Nou, heel veel succes.
1: Super, dankjewel.
0: Oké. ZFM Race Radio. Nou, ik sta op dit moment op Pole Position. Nou, Pole Position is natuurlijk een bijzonder bekende naam in Zandvoort.
3: Ik zit onderhand hier al bijna 30 jaar. Want ik ben hier 5 jaar geleden komen werken.
0: Oké. Okay.
3: Maar toen was het tent of a ferry.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, hey, hoe gaan de zaken?
3: Heel erg goed. Ja, eigenlijk pas na de sprint kwalificatie werd het heel druk. En daarvoor is het gewoon, het is altijd gezellig hier in het dorp. Maar ja, de Formule 1 maakt het natuurlijk wel echt beter.
0: Ja. Ja. Wat verkoop je nou het meest hier?
3: Dat verschilt echt. Eigenlijk niet echt iets wat eruit springt. Ja, Verstappen misschien dan toch het meest. Maar voor de rest is het allemaal hetzelfde.
0: Maar zijn het petten of zijn het helmen of zijn het jasjes? Of, want jullie hebben ook allemaal modelauto's staan hier.
3: Nou, het is heel gevarieerd. Maar dit weekend zijn wel kledingstukken en petten dan het meest populair.
0: Ja, het is natuurlijk Max voor en Max na nu hier. Zijn het dan de petten of zijn het de shirts?
3: Van Max gaan eigenlijk de petjes het best. Maar van de rest van de teams gaan eigenlijk de jasjes. En ja, vandaag was het aan het regenen. Dus de regenjasjes en de polo's het best. Ja.
0: En volg je zelf ook de Grand Prix?
3: Ja, we hebben hier een scherm in de winkel. En ik ben zelf ook mega Formule 1 fan. En zondag zelf zit ik ook op het circuit, dus dat is superleuk.
0: Ja, dus jij bent een bofkont?
3: Ik ben zeker een bofkont.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws in Zandvoort. En start jij je zaterdagochtend standaard met het best beluisterde programma van de kust? Dan zoeken wij jou. Goedemorgen Zandvoort zoekt een enthousiaste redacteur. Bepaal de onderwerpen, regel de scherpste gasten en versterk ons gezellige radioteam. Pak je kans en word de stem achter de schermen. Mail nu naar info@zfmzandvoort.nl en word onze nieuwe redacteur.
1: Goedemorgen Zandvoort op ZFM.
2: Nou, oké. Hallo. Ik hoor niks. Ja, nu wel. Oh, dat lag ermee.
3: Hoorde je eigen stem niet?
2: Nee.
3: Ja, dat is heel vervelend, hè? Ja, dat is heel vervelend. Weet je ook niet wat je zegt, hè?
2: Nee, precies.
3: Nee.
2: Ja, dat weet ik überhaupt al niet. Hey Hans.
3: Vertel.
2: Wij hebben natuurlijk wel wat Grand Prix meegemaakt.
3: Dat kun je wel zeggen,
2: samen.
3: Ja.
2: En welk is jou het meest bijgebleven?
3: Mag je dat internationaal doen of niet?
2: Ja, voor mij wel.
3: De Grand Prix van Japan, dat vond ik wel heel apart om een keer mee te maken.
2: Ja.
3: En de leukste vond ik eigenlijk Melbourne, Australië. Ben ik ook twee keer geweest.
2: Ja.
3: Ook een hele gezellige Grand Prix. Met trammetje erheen, vanaf het hotel, dat was helemaal goed.
2: Oh ja?
3: Ja, dat was helemaal top. In Japan, dat was ook mooi om...
2: Wat was daar zo speciaal aan?
3: Nou, in ieder geval de treinreis, hè, in zo'n bullet. Die zat nogal ver van het circuit af.
2: Mm-hmm.
3: Maar die treinen daar, ben ik zeker dat die op tijd rijden.
2: Ja, die rijden 500.
3: Ja.
2: Die rijden harder dan Formule 1-auto.
3: Ja, zeker. En de Japanners, geweldig publiek.
2: Heb je dat verhaal nooit gehoord van Eddie Irvine? Eddie Irvine, die sliep in een hotel daar. Niet zo dichtbij bij het circuit. Maar die had een fiets. En die ging altijd op die fiets naar het circuit. Ja. En dan, dan ging hij naar het circuit. En ging hij racen. En was klaar. En dan pakte hij die fiets. Ging hij weer terug naar het hotel.
3: Was de fiets gestolen?
2: Nee, op een gegeven moment ging hij weer natuurlijk naar het volgende circuit.
3: Ja.
2: Weet je al, naar Maleisië of... Nee, niet met de fiets.
3: Okay.
2: Dus die fiets liet hij daar staan. Niet op slot.
3: Ja.
2: En toen kwam het jaar daarna. En toen was hij weer die fiets, want die stond er gewoon. Die mensen zitten nergens aan.
3: Ja, nee, dat is mooi.
2: Dat is in Amsterdam niet te doen, hoor.
3: Nou, nee. Is zover trouwens ook niet. Is zover ook niet, denk ik. Maar dat is wel een mooi verhaal, ja. Maar jij, kijk je het meeste bij van de Formule 1?
2: Ik denk de Grand Prix van China. Waar ik in de pits was met bij Minardi.
3: Ja,
2: en,
3: Robert Doornbos.
2: Ja, met Robert Doornbos. Ja. En met Christian Albert. En toen reed... hoe heet onze Schumacher? Die reed achterop in de opwarmronde.
3: Ja.
2: Die reed achterop Christian Albert.
3: Oh ja, oké. Okay.
2: Kan je het niet meer herinneren?
3: Dat was niet de race dat hij die benzineslang nog in zijn auto
2: was? Nee. Oh. Dit was zijn schuld ook niet. Dit was Schumacher die reed achterop hoe heet het?
3: Misschien had hij haast. Ik denk dat hij sneller was dan Albers.
2: En vroeger had je drie auto's in de pit staan. En toen kon hij de reservewagen
3: erin. Oké, ja. Dat was wel mooi, ja.
2: Dus dat vond ik wel heel de manier waarop zo'n heel team daarmee omging.
3: Absoluut.
2: Paniek in het, jongen.
3: Ja, mooi, hè?
2: Niet normaal. Ja,
3: dat is een leuke ding om meegemaakt te hebben.
2: Ja.
3: Ah, heel jammer dat we het volgend jaar niet meer hebben hier in Zandvoort. Ik bedoel, maar nu maken we ook herinneringen. Hè, over 10 jaar, over 20 jaar, 30 jaar, altijd 30 jaar nog wel. Dan denk je van, heb je het nog meegemaakt in 2026?
2: Die laatste. Maar ik denk toch dat er uiteindelijk toch nog wel één of twee live komen.
3: Nee,
2: jij niet,
3: ik denk het niet. Ja, misschien over 20 jaar of over 10 jaar als René Lammers doorbreekt. Of Rocky Coronel, hoe heet die gast allemaal?
2: Ja.
3: Dus dat zou kunnen, maar ik denk niet. Gaat
2: mij niet meer meemaken.
3: Nee, dat denk ik niet.
2: Je weet het niet, hè?
3: Nee, je weet het niet. Nee. Het is koffiedik kijken, hè?
2: Vaak kan je het ook niet weten, hè?
3: Nee, absoluut.
2: Nee.
3: Is Carina alweer paraat of niet? Nog niet zeker, hè?
2: Ik denk het nog niet. Nee, je moet helemaal naar de...
3: Want jij hebt nog een leuk onderwerpje. Jij bent donderdag bij de...
2: Ik ben donderdag bij...
3: fans geweest die bij het circuit al stonden.
2: Bij de ingang, die stonden er al. En die hadden het
3: die stonden te wachten op al die vrachtwagens.
2: Ja, precies. En het was wel erg grappig.
3: Ja, kun je eerst starten, dat onderwerp van...
4: Carina aan de telefoon.
3: Oh, toch? Nou ja, dat wisten we niet, dat wisten we niet. Dag Carina, ben je er wel?
4: Ja, ik heb geremd, hè?
3: Nou, volgens mij gewoon de fiets gepakt.
4: Het was wel echt een beproeving om van het station hier naartoe te komen.
3: Ja.
4: Het is echt heel, heel druk.
3: Ja, maar jij bent een hardloopster, hè? Dus,
4: ja, ik heb hard gelopen. Dus meen je dat?
3: Ja, ja. Want je staat om even te...
4: Ja, ik sta hier op een hele topplek bij Joost Luiten en Nigel Lancaster.
3: Op de camping bij de golfbaan de Dunes.
4: Ja, bij de camping. En Joost hangt op de bar, heel relaxed.
2: Joost hangt op de bar.
4: Hij heeft niet even pauze.
3: Vindt hij dat makkelijker dan golven zelf of tappen? Vindt hij dat leuker dan het golven?
4: Ik kan je niet verstaan.
3: Vindt hij dat leuker dan de golf spelen?
4: Oh, dan gaan we even vragen. Ja. Wat vind je leuker, Joost? Dat heb ik denk ik een jaar geleden ook gevraagd.
3: Okay.
4: Hier achter de bar staan of op de golfbaan?
5: Ja, dan vind ik hier achter de bar staan wel leuk. Maar vooral omdat ik gewoon de rest van het jaar... sta ik altijd op de golfbaan te trainen. Ja, nu staan we op een golfbaan met bier te tappen. En dat is voor de verandering wel heel leuk.
4: Ja, echt. En het is nog nooit zo druk geweest volgens mij, hè, Nigel?
6: Nee. Ook niet die tweede jaar. Dit is absurd. Zo, maar super geregeld. Iedereen een fantastische vrolijke stemming. En bij de ingang loopt het keurig netjes door. Niks aan de hand. Super.
4: Ja. En we hadden gisteren al eventjes elkaar ontmoet. Maar wat moeten we nou toch als de Formule 1... nu, ja, als die stopt, dat gaat gebeuren. Wat moeten we dan nou?
5: Ja, ik denk dat we allemaal in een zwart gat vallen komend jaar en de komende periode. Maar ja, we kunnen er niet zoveel aan doen, dus we moeten het accepteren. Maar het is heel jammer en zeker als je ziet hoe populair het nog steeds is en hoeveel mensen erop afkomen. Ja, en wie weet gaan we het zo missen dat er over 2 jaar toch weer iets is.
4: Ja, en we hadden het natuurlijk ook over dat het volgende grote evenement is natuurlijk de KLM Open. En daar ben jij ook weer te zien. Ja. Heel fijn. Dus misschien kan je schoonvader dan deze tent met deze mooie badjas meenemen naar dat evenement.
6: Nou, het is niet alleen de tent meenemen,
4: en
6: deze pas op.
4: Alle mensen.
6: Nee, maar als we alle die bezoekers meenemen,
5: ja. Ja, dan wordt het veel wel gezellig.
6: Nou, dan wordt het wel gezellig en dan vallen we niet in een gatje, maar we vallen in een heel groot groen veldje. Ja. En ik denk dat als we dat Zandvoort mee de schouders onder gaat zetten, samen met die organisatie van de KLM Open, ja, dit kunnen we ook doen.
4: Ja.
6: Alleen de golfers moeten iets sneller gaan spelen, denk ik.
5: Ja, het is een iets tragere sport.
4: Nee, we gaan gewoon de regels veranderen.
5: Precies, en als we dat deze mensen uitleggen dat dat ook leuk is om naar te kijken en dat er ook bier is, want we nemen de bar mee.
4: Dat is.
5: Dan komen ze vast allemaal.
6: Ja, natuurlijk.
4: Maar de coureurs vinden het heel jammer dat zij dit circuit moeten gaan missen. Maar voelen spelers van de golf dat ook, dat zij het hier ook zo ontzettend mooi vinden?
5: Ja, je hoort zeker ook, kijk, bij ons ook is de Kennemer is echt een traditionele golfbaan. Ja, en dat wordt gewoon gewaardeerd, ook bij ons onder de golfers. En dat is hier natuurlijk ook het circuit Zandvoort, is ook een hele traditionele ouderwetse baan. En ja, historie telt gewoon heel erg in de sport. En dat merk je bij golf, dat merk je bij de Formule 1. Ja, en dan hoor je ook bij ons dat het jammer is. En tegelijkertijd nu blij dat we weer terug mogen komen.
4: Ja, dat is toch zo... Ga jij iets met een golfbal doen dat je die ook in Delftblauw laat printen?
5: Nou ja, de beker van het KLM Open is natuurlijk de pleis op de Dam. En dat is ook van Delftblauw. Dus ik heb toevallig, was ik net hier in de paddock en heb ik met de beker gestaan van de Formule 1. Door dezelfde gemaakt van Delftblauw. En dat is wel een leuke connectie natuurlijk.
4: Geweldig. Oh, super. Ja. Dus jij verheugt je daar ook op. Om weer, en je moet binnenkort alweer naar Engeland, zag ik.
5: Ik ga dinsdag zeker in het vliegtuig naar Engeland. En ja, wij zitten natuurlijk volop in het seizoen. Maar dan is het fijn dat je als speler je eigen schema kan samenstellen. En dan zeg ik aan het begin van het jaar altijd een streep door de Formule 1 heen. Want dan wil ik je gewoon familie wil ik helpen.
6: De familie krijgen.
4: Ja, ja. En wil geen ruzie?
6: Nee, tuurlijk niet.
4: Ja, maar je hebt hem ook ingeroosterd.
6: Ja, tuurlijk. Hij kan niet omheen.
4: Het
5: is ook het leuke dat we het echt met een heel klein team en met de familie doen. Ja, en ik moet al zoveel missen in mijn leven. En dan is het leuk als ik daar hier wel bij heb kunnen zijn. En daar geniet ik wel echt van.
4: Ja.
3: Ik hoorde, Carina, ik hoorde dat er mensen zijn die alleen maar geholpen willen worden door Joost Luiten. Als die bij de bar komen. Klopt dat?
4: Ja, ja ik denk het. Ja, maar ik denk dat zijn schoonvader, Nigel, ook echt een trekpleister is, hoor. In zijn oranje bad jas. Maar iedereen zit te kijken, van, want het stopt ook letterlijk hier voor de bar. Er is gewoon file. Dat heeft natuurlijk met de controle te maken. Maar dan kijken ze allemaal van, zullen we uit de rij gaan en wat gaan drinken? Of gaan we doorlopen? Maar het loopt hier gewoon lekker door, hè? Hoe laat zijn jullie gestart vanmorgen?
5: Nou, om 7 uur zijn we gestart. En vanaf 10 uur mogen we ook wat bier schenken. Dus dan merk je dat het pas echt begint te lopen.
4: Om 10 uur al bier?
5: Ja,
7: ja, maar 10 uur. Ja, het zit tijdens de vergunningsprocessen. En waar de koffie staat, de koffiekraam draait volle toeren van 7 tot 10. En dan af en toe gaat het tapje nu open.
4: Wat goed zeg, wat goed. Nou, je hoort het. En binnen is Melanie, jouw vrouw, ook weer chudrange aan persen. Met iets erbij.
5: Met een beetje vodka voor de liefhebbers. Dus ja, zo proberen we elk jaar toch weer net even een tandje beter en leuker en anders te doen dan andere jaren. En ja, zo hebben we allemaal onze taak. En ik voel me veilig en comfortabel achter de tap.
4: Ja, nee, dat geloof ik. Het is ook echt een topplek. En de muziek staat lekker aan. De zon schijnt.
5: Dat is ook.
4: Ja, wat willen we eigenlijk nog meer? Vorig jaar stonden we in de wind, weet je nog?
7: Oh, niet alleen de wind, maar stootregen.
4: Ja.
7: Ja, dat was het wel. Het was wel maar natuurlijk, de weer heeft wel een invloed. Je ziet er iedereen van korte broeken, jasjes eruit. Heel veel oranje.
5: We hebben ook echt geluk gehad, want vannacht, wij slapen hier met z'n allen in het clubhuis en het heeft vannacht echt hard geregend. En precies om 6:30, 7:00 vanmorgen werd het droog.
4: Maar hadden jullie schade? Of want ik hoorde bij het station?
5: Schade, maar ik kan me wel voorstellen dat die mensen in de tentjes, dat er hier en daar wat lekkage is geweest. Dus die zullen het zwaarder hebben gehad dan wij hier in een goed gebouw.
4: Ja.
5: Maar ja, we mogen echt blij zijn met het weer. En toen ik vannacht wakker werd, dacht ik, oh jee, dat wordt een lange dag. Maar we hebben geluk.
4: Ja. Nou, vorig jaar waaiden gewoon tentjes helemaal tegen de hekken aan.
7: Ja, en tegen de bar ook aan, hoor.
4: En tegen de bar aan.
5: Ja, dus allemaal opgevangen.
7: Dus ik ben in een onderbroek komen zoeken, een tentje.
4: En de mensen lagen er nog in.
7: Nou, volgens mij hebben ze niks van gemerkt.
4: Nou, ik wens jullie een topdag.
5: Jullie ook.
4: En heel erg fijn dat ik jullie mocht spreken. Want ja,
5: en ik zou zeggen tot volgend jaar bij de KLM Open.
4: Ik ben er. En als ik erin mag, want ja, ik kan nu ook het circuit niet in. Natuurlijk.
2: Hij is open, hoor.
4: Maar als ik de KLM Open in mag en jullie weer mag zien.
5: Dat moeten we wel regelen.
4: Maar dan heb jij.
5: Kunnen wij niet zoveel regelen, maar daar misschien wel.
4: Oké, dan is dat een deal. En dan moet je gewoon even wachten met slaan. Want dan kom ik er weer aan. En dan. Oké, super. Ja, dit wordt uw traditie, hè?
5: Tuurlijk, 100%.
4: Dit is traditie. Oké,
5: dankjewel.
4: Dankjewel, fijne dag.
3: Doei. Nou, mooi.
2: Nou, leuk hoor, leuk, Carina. Hartstikke goed. Ja, leuk, hartstikke leuk. Jij gaat straks nog een keer optreden, hè, bij ons. Moet je nou weer helemaal terug naar het centrum, of niet? Nee, toch?
4: Ik ga even kijken wat ik doe. Want het is echt nu. Ik hoop dat ik er doorheen kan.
2: Ja, of anders kun je.
4: Heel veel mensen, heel veel.
2: Ja, ik weet het. Ja. Anders kun je op de camping misschien nog wat mensen spreken. Ook
4: het,
2: leuk,
4: is,
2: toch?
4: Het is wel echt super voor Zandvoort dat er zoveel mensen zijn. En ik zie ook echt zoveel oranje.
2: Ja.
4: Niet normaal leuk.
2: Ja, ja. Nou, we kunnen je straks nog een keer bellen, neem ik aan. Hè? Over een kwartiertje, 20 minuten.
4: Hoe
2: hartstikke
4: laat?
2: Goed. Nou, zeg maar 11:55 of zo.
4: Ja, want dan moet ik even gaan lopen.
2: Ja, oké. Okay.
4: Dan ga ik weer. In de pas.
2: Prima.
8: Je kan het.
2: Goed zo. Okay, tot straks.
8: Okay.
2: Hoi,
8: bye.
2: Dag.
8: Bye.
2: Dag.

0: Ja, ja, Super Supermax, dat zullen we vanavond in de Halle staan ook weer horen, denk ik. Hè?
1: Dat denk ik zeker, ja.
0: Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Hé, luister, jij bent afgelopen donderdag naar het circuit geweest.
1: Klopt.
0: En daar heb je mensen gesproken die stonden te wachten op al die grote vrachtwagens allemaal die binnenkwamen.
1: Nou, niet alleen vrachtwagens, maar ook busjes.
0: En, ja, busjes.
1: En die zitten dan te wachten, vanaf donderdag al, of er een coureur binnenkomt.
0: Ja, maar die zitten allemaal in geblindeerde busjes volgens mij.
1: Ja, maar waarschijnlijk wel, ja.
0: Maar misschien heb je ze gevraagd, of niet?
1: Zeker.
0: Oké, nou laten we naar luisteren. Leuk.
2: Zet je radio op pole position. Pole position. ZFM. Race Radio.
3: Nou, ik sta hier in een nieuwe zaak in de Kerkstraat. En tegenover de bode.
0: Dat is hem dus niet.
1: Dat was hem dus niet.
0: Nee, want die hadden we al gehad. Maar... Ja, ik weet niet of je het überhaupt klaar hebt staan. Anders moeten we even nog iets anders gaan doen. Ja. Had je een andere naam gegeven?
4: Nee, dat is dat ding zelf gedaan.
0: Oh, dat ding zelf? Ja, die computers tegenwoordig, je kunt ze ook niet meer vertrouwen.
1: Klerendingen.
0: AI is dat allemaal? Of
1: niet? Ja,
0: dat
1: is allemaal AI. Je doet het allemaal zelf. Dan denk je, oh ja.
4: Deze is...
0: Ja. Nog 35 minuten, dan gaat de sprintrace al beginnen.
1: Ja, dus...
0: Dus iedereen moest eigenlijk vroeg naar het circuit, want anders ben je te laat natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk heel vervelend.
1: Ja, en daarom wordt het nu in het dorp steeds rustig.
0: Ja, want wij hebben de beelden van Viaplay hier aanstaan. En de tribunes zitten gewoon barstens vol, hè, volgens mij.
1: Ja,
0: behalve de hoofdtribune nog. Ja, die zitten allemaal nog te lunchen, gratis lunchen zo natuurlijk. Hè. Dus die zitten allemaal lekker...
1: waarschijnlijk wel.
0: Aan hun
1: Max staat zich nu aan te kleden.
0: Ja, dat is wel heel vroeg.
1: Ze moeten natuurlijk op de grid staan.
0: Ja, inderdaad. Dat is
1: en
0: waar,
1: het is nog 36 minuten en dan doen ze een rondje. En dan, kijk, want hoe heet het, staan er al? De monteurs
0: staan
1: op de grid. En dan...
0: Nou, geen regenbanden in ieder geval. Dat is wel
1: geen regenbanden, dat is jammer. Iedereen had verwacht dat het ging regenen, maar...
0: Eén klein buitje had leuk geweest. Want dan,
1: had leuk geweest. Maar ja, je kan niet alles hebben.
0: Je kan niet alles hebben, nee, dat is waar, ja. Waar is de regen als je hem nodig hebt, hè, toch?
1: Waar is de regen als je hem nodig hebt?
0: Ja, even kijken, maar heb je het al gevonden?
4: Ik weet het niet. Heb twee bestanden dezelfde naam gegeven, dus het is even gokken.
0: Dus dan
4: het
0: andere bestanden.
1: Laat eens
0: laten we,
4: of het is Tino Martino, Tino Martin, of het is...
2: FM Race Radio.
5: Rob Langenberg, het racefestival is net geopend. Had je er lang naar uitgekeken?
6: Ja, officieel is het antwoord natuurlijk een jaar. Maar goed, we hebben natuurlijk een moment van bezinning, evaluatie en rustig voorbereiding. Maar dit vind ik altijd wel het mooiste moment. Weet je, daar ben je heel lang mee bezig geweest. En nu wordt het reëel, wordt het tastbaar, hè? Met de auto van Max. Je ziet de aankleding, je hoort de muziek. Ja, ik heb wel een kippenvel momentje nu.
5: Want morgen is de zeepkisten race. Is dat de laatste keer? Of hoop je
6: het? Ja, dat weet je nooit. Hè? Ik bedoel, vorig jaar was ook niet de eerste keer. Dus het zal zeker ook niet de laatste keer zijn. Hoe en in welke vorm gaan we zien? Wat ik super leuk vind is dat jullie natuurlijk het voor iedereen mogelijk maken om te laten zien. En ja, het feit dat we nu twee keer zoveel inschrijvingen hebben als het jaar ervoor. Ja, misschien moeten we er straks wel nog een langere en misschien wel tweedaagse race van maken.
5: Hoe kijk je naar de komende dagen? Wat staat er allemaal te gebeuren?
6: Nou ja, vol verwachting klopt ook mijn hart. We hebben heel veel leuke activiteiten voor heel veel verschillende doelgroepen. Hier op het Gasthuisplein als Kloppend Hart. Maar natuurlijk ook in de steeg bij de Kosterstraat, bij de jongens van Buitenspel. In de Haltestraat, waar het traditioneel natuurlijk groot feest is. Die combinatie met de boulevard, met de kermis die nog twee dagen is, een aantal activiteiten hier. Ja, weet je, voor iedereen is er wat te doen en dat de hele week lang.
5: Nou, ik denk dat we je morgen wel weer spreken en ik wens je gewoon heel veel succes komende dagen.
6: Dankjewel.
7: We gaan de feestweek van het Zandvoort Racefestival van 2026 gaan we officieel openen. Oké, wethouder, staan er hier ook. Wij staan bij het boek. Hou samen vast. Ja, aan de voorkant. Dames en heren, we gaan aftellen. Bent u zo klaar voor? 5, 4, 3, 2, 1, go! En dat betekent, dames en heren, dat het Zandvoort Racefestival officieel is. Open!
5: Mevrouw, is de foto mooi geworden?
8: Jazeker, ja. Heel mooi geworden, ja hoor. Kijk eens.
5: Ah, wat super. Komt u uit Zandvoort?
8: Nee.
5: U bent speciaal voor deze middag hierheen gekomen?
8: Ja, ja, zeker.
5: Gaat u vanavond ook nog een feestje bouwen hier?
8: Oh, we gaan nog wel even straks, ja.
5: Ja, veel plezier.
8: Dankjewel.
5: Ees, heb je je foto al gemaakt?
9: Nee, ga ik nu doen.
5: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat die lukt.
9: Ja, even ellebogen gebruiken.
5: De komende dagen ga je zeker genieten van de muziek en zo?
9: Ja, ik denk het wel. Het is wel groots opgezet. Dat er echt een festivalsfeer is. En met Tino Martin toch als grote kanjer.
5: Dus je hebt je agenda erop aangepast?
9: Zeker. Ja. Ik hou er wel rekening mee met alle.
5: Mevrouw de wethouder, maar hoe was het nou om voor de eerste keer die Formule 1 en waarschijnlijk ook de laatste keer te openen?
8: Ja, heel bijzonder. Echt heel bijzonder.
5: En had u het zo verwacht dat het er zo uitzag?
8: Ik had hem wel eens gezien, maar niet van zo dichtbij. Maar in het echt is het natuurlijk nog veel mooier.
2: Zet je radio op pole position. Pole position. ZFM Race Radio.
1: Ja, dit was de opening van het festival.
0: Oké, okay, ja.
1: Van het racefestival. Ja. En ik denk, als we nou alles elke keer stoppen, dan wordt het wel een heel groot...
0: Nee, daar ben ik met je eens. Ja, we hoorden Roy van Buring, hè. Roy van Buring, met Rob Langenberg, de directeur van het racefestival, zullen we maar zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En, nou ja, dat is een volle gang. Ik sprak hem gisteren nog heel even op de fiets. En we waren bijna in gesprek. Sorry, ik heb een telefoontje. Dus hij was nogal druk.
1: Ja, ik kan me er niets bij voorstellen.
0: Ik kan me er ook niet bij voorstellen. Ja. Want dit was niet het interview met Tino Martin. Dat is weer een apart...
1: Verhaal.
0: Maar ik kan bijna niet wachten.
1: Martin is sowieso...
0: Ja, vond ik geweldig, hè?
1: Maar niet heus.
0: Nee.
1: Maar niet heus.
0: Nee,
1: ik vond het een... ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik vond het wel een aanfluiting.
0: Ja?
1: Ja. Ik vind het zo'n non-artiest. Die staat er een beetje en die doet helemaal niks.
0: Ja, nou,
1: het publiek was ook niet echt heel enthousiast.
0: Hij zou een borrel moeten lusten.
1: Ja, dat is misschien een goed idee. Dan zal ik even een mailtje aan hem sturen.
0: Ja, misschien ja.
1: Dus je moet eens een borreltje nemen.
0: Een biertje, dat je wat losser wordt. het is niet mijn muziek ook. Dus,
1: De muziek vind ik wel op zich wel leuk.
0: Ja,
1: Maar het zijn best hits.
0: Inderdaad. Nou ja, we gaan nu een muziekje draaien nog maar even, denk ik. Heb je nog wat leuks in de aanbieding, Maya?
4: Ik heb Queen met Don't Stop Me Now.
0: Oh. Zo! Nou worden we verwend.
1: Yeah.

0: Ja, dat was Queen, Ger. Dat was een van de grote hits van de jongens, hè?
1: Ja, dat zeker. En, ja.
0: Mooi nummer, mooi nummer.
1: Mooi, goeie band.
0: Ja, nou nog 26 minuten en 48 seconden, dan begint de sprintrace.
1: Ja, maar, je kan het terugzien volgens mij op 4Play en gratis.
0: Je kan het ook rechtstreeks zien natuurlijk.
1: Rechtstreeks?
0: Nou ja, live kun je het ook kijken, toch?
1: Ja, maar dan moet je nog even naar het circuit.
0: Live op tv, dat bedoel ik eigenlijk. Live op tv. Ja, als je nu thuis zit en je denkt van ik ga even hardlopen, dan kun je ook naar het circuit gaan, dan kun je het live zien.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat kan nog.
1: Dan moet je even een kaartje kopen.
0: Als je in Maastricht zit, dan lukt dat niet meer.
1: Gaat dat niet werken, nee. Nee, wat dat betreft. En Max is nu zeg maar naar de pit,
0: naar de grid aan het rijden. En, hij is er nog niet uitgegaan, dus dat is wel mooi.
1: Gaat toch.
0: Het is wel gebeurd, hè. Dat is in de ronde naar de pit toe eruit te vlogen.
1: Moet je kijken, publiek.
0: Ja, mooi.
1: Ja, het moment dat je langskomt, jongen, ja, nou, het is echt onvoorstelbaar.
0: Zeker.
1: Duizenden mensen.
0: Warm zijn bonden nog even op. En
1: het leuke, ik vind het leuk.
0: Door de A3-Luivendijkbocht.
1: Ja, ik vind het leuke van autosport, dat de fans zo aardig voor elkaar zijn.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
1: Weet je al, ja, de een is voor Ferrari, en de ander is voor McLaren, en de ander is voor Max. Ja, ja, en daar en die zitten allemaal naast elkaar. En dat is altijd zo geweest.
0: Nou, maar ja, dat is prima toch. Nee, het is niet zoals bij voetbalfans.
1: Nee, ik zag vanochtend een voetbalwedstrijd in Duitsland.
0: In Duitsland, een bekerwedstrijd. Ja. Helemaal uit de klauw gelopen. Hè? Paarden op het veld.
1: Het is toch niet te geloven.
0: Ja, maar ja, dat is ongelooflijk.
1: Ja.
0: Dat hebben we gelukkig niet bij het autoracen. Dat is wel lekker natuurlijk.
1: Dat is wel lekker. Hebben we nog een instart?
2: Ik heb nog die Tino Martini.
0: Nou, laat maar eens horen.
1: Ja. Zullen we dat doen, Tino Martini?
0: Ja,
1: want die was vrijdag, heeft hier opgetreden op het Gasthuisplein.
0: Ik heb het gelukkig niet gehoord, maar... Nee.
1: Ja, het is maar... De liedjes zijn wel leuk, hoor, die doet.
0: Ja, dat is wel best.
1: Maar ik vind de man, zeg maar, een soort van... hij is vrij chagrijnig, vind ik.
0: Ja, dat is
1: beetje een azijnpisser.
0: Ja. Ja, we zullen niet zeggen hoeveel hij voor het optreden kreeg. Hè?
1: Nee, dat zeggen we niet.
0: Nee. Wat was het nou? 15 of 20.000?
1: Nee, ik ga het niet zeggen.
0: Nou, mogen we niet zeggen. Oké, laat maar horen.
1: Laat maar horen.
3: Zet je radio op pole position. Pole position. ZFM. Race Radio.
4: Oh, Tino, welkom in Zandvoort, man. Heb je er zin in je optreden? Ja, klopt je hart ook van Zandvoort?
5: Ja? Zeker. Ik vind het heel leuk om hier weer te zijn. En ik heb de afgelopen twee jaar heb ik natuurlijk ook heel veel in Zandvoort tijdens de Grand Prix opgetreden. Hè? Zelfs op de baan. Bij de fanzone. Twee jaar achter elkaar.
4: Dus was dat?
5: Nu, ja, geweldig.
4: Ja?
5: Maar nu gaat het even hierom.
4: Ja, vind je het niet jammer dat Formule 1 stopt?
5: Nou, die stopt toch niet?
4: Ja, is al in Nederland wel.
5: Ja, maar ik heb daar niet zoveel verstand van. Hoe dat precies in elkaar zit.
4: Nee, Formule 1 stopt gewoon in Zandvoort.
5: Voor altijd?
4: Ja.
5: Nou, dat is kut. Dus, maar ik weet echt bij God niet hoe dat in elkaar zit. Maar als jij tegen mij zegt, het komt nooit meer terug, vind ik wel heel verdrietig.
4: Ja, zeker. Ja. Tino, wat ga je allemaal zingen mooi op het Zandvoortse podium?
5: Jongen, ik zing al mijn hits. En ik heb momenteel zit ik in zo'n luxe positie dat eigenlijk bijna te veel is om op te noemen.
4: Ja.
5: Maar ik zing allemaal liedjes. Van... Jij liet me vallen tot zij weet het. Hartslag van de stad. Hey, help me even. De
4: cameraman gaat helpen. Vrouw. Yves Berendsen is natuurlijk... ooit stond je hier ook te kijken naar zijn optreden in de Haltestraat. Ben je trots op hem, op onze Zandvoorter?
5: Op mijn vriend natuurlijk.
4: Ja.
5: En we wonen ook, hij is ook bij ons in Vinkeveen komen wonen.
4: Ja.
5: En... dus dat maakt het ook weer een stuk gezelliger in Vinkeveen. Maar die lange mag ik heel graag. Ik vind het geweldig dat hij is toch iemand die iets toevoegt aan de hele Nederlandse muziekindustrie. Hij heeft zijn eigen sound. En ik heb hem nog nooit op een valse noot kunnen betrappen. De man zingt zo goed. Yves is echt een topper.
3: Zet je radio op pole position. Pole position. ZFM. Race Radio.
0: Dat was Tino Martin, jouw grote favoriet.
1: Mijn grote favoriet. Ik heb al zijn platen.
0: Nou ja, gelukkig is het achter de rug. Nou, we gaan hem niet helemaal afmaken hier.
1: Nee. Maar hij doet zijn best,
0: Oké. Hey, als het goed is, hebben we Carina weer aan de lijn.
2: Ja, zeker. Ik voel mijn hartslag.
0: Hoezo?
1: Ja, dat is een nummer van
2: de... Van de golf. Hier nu weer sta ik weer bijna bij het station.
1: Je meent
0: het? Meen je dat nou?
2: Bij de Van Spijkstraat.
0: Ja, je hebt gewoon een brommer of een fiets, of niet?
2: Nee, zeker niet.
0: Nou, dat vind ik wel knap.
1: Ik vind het wel heel knap, ja.
2: Ja, ja. Maar. Ik sta hier met hele ondernemende meiden in de Van Spijkstraat. En ik had ze ook eigenlijk wel beloofd om hier naartoe te komen. Maar ik heb hier Abigail, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Abigail, wat heb je allemaal te koop? Hebben jullie allemaal te koop?
6: Koekjes, koffie, armbandjes met een fijne lepper op, met vlaggetjes, water,
2: poncho's,
6: maar er zit nog maar één over.
2: Wat? Jullie bent nu al bijna uitverkocht?
6: Ja, er is nog maar eentje over. Zo. En nog sleutelhangers.
2: Sleutelhangers. En Jill, wat verkoopt nou het allerbeste?
7: De poncho's en de armbanden.
2: Oh, de armbanden, want er staat opgedrukt de Final Lab. Dat hebben jullie speciaal zelf zo gemaakt?
7: Ja.
2: Oké, dus de mensen die voelen het gewoon. Het is ook de Final Lab en dan willen ze mooi aandenken. Dat is heel slim van jullie. Jullie zien er ook allemaal heel erg leuk uit. Oranje sjaaltjes. Ik zag net een ketting met de vorm van een circuit erop. Ik zie hier een t-shirt, de Final Lab. En, maar als je nu al uitverkocht bent met de ponchos, wat moet je dan doen? Hoe ga je dat morgen doen?
6: Nou, morgen wordt het lekker weer, dus dan is niet echt veel regen.
2: Oh, je bent een echte ondernemer. jij speelt gewoon in op het weer, op wat nodig is. En wat verkoopt nou op dit moment het minste?
6: Ik denk de gevulde koeken.
2: Oké. Zijn die te duur misschien?
6: Nou, ik denk dat mensen niet ze zo lekker vinden.
2: Maar hebben jullie het wel een beetje omgeroepen? Want ik loop heel even naar je zus. Oh, dan moet ik heel even om een auto heen. En ik loop even naar de zus van Abigail, want zij heeft een megafoon. Maar die megafoon, waar is die voor bedoeld?
7: Om gewoon dingen om te roepen en dan dat gewoon iedereen een soort... En ja,
2: naar jullie toe komen.
7: Ja.
2: Niet doorlopen, maar bij jullie gevulde koeken komen aan. Kun je het eens even één keer proberen?
7: Voor de gevulde koeken?
2: Ja, doe maar.
7: Oh, ik zal niet mensen op.
2: Ze gaat het pas op. Nee. Ze gaat het even laten horen.
7: Gevulde koeken, €1.
2: Oh, nou, kijk, daar komen ze allemaal. Ja. Gevulde koeken, dames en heren. Maar ja, weet je wat het ook is? Gevulde koeken. Ja, heel veel mensen komen hier natuurlijk helemaal niet uit Nederland. Dus die kennen dat helemaal misschien niet, gevulde koeken.
7: Nee, ja, dat kan.
2: Cookies with almond filling, ladies and gentlemen. Maar jullie gaan hier om tourbeurt staan of gaan jullie gewoon de hele dag lekker werken? Want dat is het ook wel een beetje.
7: De hele dag.
2: De hele dag. Gisteren ook al?
7: Ja, gisteren ook al.
2: En hebben jullie toen een goede omzet gehaald?
7: Ja. Zeker.
2: En hoeveel ongeveer?
7: Iets meer dan €200.
2: Wauw, en dat verdelen jullie dan mooi?
7: Ja, met z'n vieren.
2: Ja. Maar jullie hebben ook inkoop gedaan. Wie heeft dat betaald?
7: De ouders.
2: De ouders, aha. Dus het is pure winst voor jullie.
7: Ja.
2: Oh, dat is wel heel leuk. En jullie kunnen goed samenwerken?
7: Ja.
2: Ja, ik zie je. Ja. Jill, jij staat hier met je nichtje.
7: Ja.
2: Met je nicht. En twee zussen, dat moet haast wel goed gaan, hè?
7: Ja.
6: Nou...
2: Nou,
6: en we hebben ook een mascotte, Sharky, en daar sta ik in.
2: Ja.
6: En Celeste deed het vroeger.
2: Oh, maar waar is die mascotte dan?
7: Binnen.
2: Oh, binnen. En daar sta jij dan in. Oké. Okay. Kijk, de mensen gaan nu rennen. Het lijkt wel die reclame van...
7: Er is nog een watertje erbij van alles.
2: Ja, juist. Heel goed. Inspelen op... hydration. You need water. You need water, I think. Ja, get hydrated, please. Nou, ik ga wel meedoen hoor. Ik vind het helemaal niet erg. Ik hou van verkopen. Ja. Oh, maar de ponchos zijn dus eigenlijk op. Ze hebben nog maar één. Wie gaat er vandaag nog nieuw halen? Of houden jullie het erbij?
7: Houden het erbij.
2: Ja, want je komt Zandvoort eigenlijk niet meer uit.
7: Ja,
2: hè?
7: Nee. Zeg maar, wel dus ingehoord met buurman. Alleen, als we nu nieuw zullen kopen, zouden we er meer voor gaan vragen.
2: Oh, dan moet de buurman gaan lopen.
7: Nee, ze gaan met mijn buurman.
8: Oh ja.
7: Alleen als we meer zouden halen, zou het telkens duurder worden. Waardoor we dus gewoon nu gezegd van, als het nu op is, is het goed. En dan, morgen wordt het een goede dag. Dus dan hoeft het ook niet meer te hebben. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Ik weet niet waarom opeens iedereen gaat rennen. Volgens mij zijn daar gratis borrelnootjes.
0: Nou, ik weet het wel, want over 16 minuut 40 begint de sprintrace. Dus die willen ze graag zien, denk ik.
7: Oh,
0: dat is een van de grote evenementen op het circuit. Dus,
7: ja,
0: willen ze
7: maar
0: graag.
7: Dat is natuurlijk niet goed voor de verkoop als ze nu allemaal gaan rennen.
0: Nee, dat begrijp ik, ja. Maar
7: ze rennen gewoon voorbij.
0: Ja, als je 100 euro voor een kaartje betaalt, dan wil je graag ook zien wat er op het circuit gebeurt natuurlijk.
7: Ja, dat is waar.
0: Dus,
7: nou, ik ben heel blij dat ik heb net al langs de weg met rennen heel veel kinderen zien verkopen.
0: Leuk.
7: Allemaal ondernemers hier in Zandvoort.
0: Leuk hoor.
7: En wat gaan jullie nou volgend jaar doen? Wanneer, hebben jullie al een idee? Ja, Koningsdag kun je gaan verkopen, maar wat moet er nou verder?
9: Ik heb nog geen idee.
7: Nog geen idee. Goed opletten wat voor evenementen er allemaal zijn, want dit is wel echt uniek hè, dat jullie hier in de straat zo kunnen staan met een kraampje. Want heb je al een groepsfoto gemaakt ook?
9: Ja.
7: Ja, want het is een hele mooie herinnering voor later, hè? De final lap.
9: De Ierse vlag.
7: Wat zeg je?
9: Ook met een
7: vlag uit Ierland. De vlag uit Ierland?
9: Ja, er is er een man en die wilde ons kopen. En toen vroegen wij met onze foto wilden met de vlag van Ierland.
7: Oh ja? Kijk dan, nou.
9: Soms geven ze ook geld en dan hoeven ze niks alleen. Dan stoppen we gewoon iets in een jaszak en dan krijgen ze toch al wat.
7: Oh, zo doen jullie dat. Aha.
9: Ook al door RTL vandaag op tv.
0: Leuk.
7: Kijk, jullie gaan gewoon nationaal.
9: Ja.
7: Heel goed, meiden.
0: Nou,
7: van deze bijzondere dag.
0: Ik hoop dat ze goede afspraken met de Belastingdienst hebben gemaakt. Maar
7: ja,
0: nee, dat is een grapje.
7: Ik wil je wel vertellen wat je
0: doet. Ja, dat bedoel ik. Maar ik geef er één tip voor volgend jaar. Iedereen die naar de golf gaat en met de auto komt, die parkeert zijn auto bij het circuit. En dan gaan ze met bussen, naar de baan toe. Dus als ze nou op die parkeerplaats gaan staan, dat is misschien wel interessant.
7: Je krijgt een tip van de radio. Volgend jaar is er KLM open en dan gaan ze bij het circuit allemaal parkeren.
9: Hey.
7: Dus dan moet je daar je kraampje naar
0: zetten.
1: Wat een goede tip wel.
0: Ja, dat zijn
7: Hans. Dank u wel.
0: Ja, graag gedaan.
7: Ik zal het wel doen.
0: Kom ik in juni volgend jaar even een koffie halen. Heerlijk.
7: Oh, hoor je dat? Je hebt al één klant.
0: Ja.
7: Nou, stop. Ik zou de prijs voor Hans even omhoog doen, hè?
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Hey Carina, was een heel leuk
7: verslag.
0: Heel leuk verslag, dankjewel. Moeten wij straks nog even bellen of zeg je van nou, het is nu 11:45. We kunnen je zo nog één keer bellen. Over een minuut of 8 heb je dan iemand bij de microfoon, denk je?
7: Ja, ik ga kijken of het lukt.
0: Oké, dan bellen we je 7:45 of zo, zoiets.
7: Ja, is goed.
0: Dan gaan wij helemaal goed draaien. Dankjewel. Hoi.
1: Muzika!

0: Boomtown Rats en Don't Like Mondays hier bij ZFM. Bijna 10 voor 12, dames en heren. Nog 10 minuten en dan begint de sprintrace. En donderdag ben ik bij het circuit gaan staan. En was ik wel benieuwd wat er allemaal gebeurde. En waarom die mensen allemaal daar in grote getalen stonden te wachten op hun fans of hun idolen die daar zouden binnenkomen.
1: We laten een klein stukje horen.
0: Ja.
2: Zet je radio op pole position. ZFM Race Radio.
3: Nou, ik sta hier bij de ingang van het circuit en het is ongelooflijk zo druk. Het is donderdag om 4:30 en er staan hier allemaal mensen te wachten tot er waarschijnlijk iemand langskomt die wat betekent. En het is ongelooflijk. Ik ga even naar een suppost. Mag ik jou wat vragen? Ik ben van ZFM, de radio hier in Zandvoort. Wat is er allemaal aan de hand? Waarom staan die mensen hier?
4: U kan het beter niet van mij vragen, maar misschien kan u het aan die man met die bril daar vragen. Die weet er misschien meer over.
3: Oh, jij weet er niks van?
4: Nee, ik ben hier voor de eerste keer.
3: U bent hier voor de eerste keer?
4: Ja.
3: Heb je al bekende mensen gezien?
4: Nee, eigenlijk tot nu toe niet.
3: Nee, wanneer komen die?
4: Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
3: Nee, dus we moeten even afwachten.
4: Even afwachten, misschien zo meteen wel.
3: Dankjewel. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Daar ga je van de mensen vragen die hier... Mag ik jou wat vragen? Want je staat in een heel mooi oranje shirt. En het is geen Max Verstappen shirt volgens mij, hè?
4: Nee, dat klopt. Lando Norris shirt.
3: Lando Norris shirt. Dus heb je hem al gezien?
4: Nee, nog niet helaas. Maar misschien dadelijk als hij naar buiten komt rijden.
3: Maar is hij er al?
4: Ja, hij is wel op een screen, maar ik denk dat hij misschien daar hier nog naar buiten komt rijden.
3: En wat is dan de truc? Een foto maken of een handtekening?
4: Ja, filmen en misschien als hij zijn raam open doet, handtekening vragen.
3: En, maar je bent geen Max-fan dan?
4: Ja, ook wel een klein beetje natuurlijk, omdat hij Nederlands is. Maar,
3: ja. En oranje.
4: Ja.
3: Ja, heel veel succes zo.
4: Dankjewel.
3: Is dit hem niet? Is dit hem niet?
4: Nee.
3: Ja, misschien zitten ze verstopt, hè? Dan komt een busje aan. Een grote Mercedes-bus. Het is hier echt knaldruk, jongen. Het is onvoorstelbaar. Ik ga eens even kijken of de dames... Dames, mag ik jullie wat vragen? Wat staan jullie... Oh, er gaat een hek open. Wacht even, hoor. Ik sta er bijna tussen. Hey, jullie staan hiervoor?
5: Justin Bieber.
3: Wat zeg je?
5: Sorry,
3: Justin Bieber?
5: Ja.
3: Hey, vertel eens.
5: Ja, die hopen we te zien vandaag.
3: Komt die?
5: Ik weet het niet.
3: Nee, Justin Bieber komt toch niet. Nee. En jij, waar sta je op te wachten?
5: Ja, gewoon een beetje kijken.
3: Jullie zijn zusjes, hè?
5: Nee.
3: Lijkt wel een beetje.
5: Die heb ik nog niet eerder gehoord.
3: Maar wat voor ben jij racefan?
5: Ja.
3: En wat voor wie?
5: Ja, voor Mercedes en Red Bull.
3: Ja, toch?
5: Ja.
3: En jij?
5: Voor iedereen.
3: Oh, kijk, dat is nou eens een goede fan.
5: Ja.
3: Is voor iedereen. Nou, heel veel succes. En wie hoop je zo te zien?
5: Nou, gewoon iedereen een beetje.
3: Ja?
5: Ja. We nog zien.
3: Die is wel leuk, hè?
5: Ja. Ja, leuke jongen.
3: Ja, leuke jongen.
5: We dachten net dat we Charles Leclerc al zagen rondrijden.
3: Echt waar?
5: Ja, maar niet hier voorbij. Dus niet.
3: Ja, jammer, hè?
5: Ja.
3: Is hij best groot?
5: Ja.
0: Zo, ja, dat gaat nog even door. We zijn eigenlijk nu weer toe aan Carina.
6: Hebben ze nog iemand gezien of niet?
0: Hebben ze nog iemand gezien?
6: Ja, bij het
0: circuit. Nee, ze hebben niemand gezien.
6: Niemand gezien, dat
0: nee, nee, er was helemaal niemand.
6: Ja, het is nog 7 minuten inderdaad. We gaan nog één keer naar Carina. Carina, ben je er?
7: Ja, zeker.
6: En misschien dat je hebt nog een paar minuten. Bij wie sta je?
7: Nou ja, ik ben net eventjes de trappen overgegaan richting Boulevard.
6: Oh. Mm-hmm.
7: En ik heb even net met de jongens van Chris Floor gesproken.
6: Ja.
7: En zij hebben echt hele goede zaken gedaan.
6: Ze zijn, mooi.
7: Het is echt als zoete broodjes over de toonbank gegaan.
6: Haring als zoete broodjes.
7: Ja, zoete broodjes.
6: De haring als zoete broodjes, lekker, lekker.
7: Ja, maar nee, ze wilden liever niet live.
6: Oké.
7: Okay. Even tijd, want ze zeiden ja, nu is iedereen gewoon echt aan het rennen om naar die, wat je zegt ook, naar die sprintrace te gaan.
6: Ja.
7: En, dus we hebben nu ook even pauze.
6: Oké.
7: Okay. En ze zeiden, we hebben echt non-stop.
6: Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik.
7: En wat die ook goede zaken doet, is een meneer die... ja, al die blikjes uit de kullenbakken haalt op dit moment.
6: Ja.
7: En hij heeft echt al 3 vuilniszakken vol. Zo. En hij is nu nog steeds aan het rapen. Ik ga hem niet storen.
6: Uh-huh.
7: Maar hij is met hele gedreven ogen is die blikjes eruit aan het halen. Dus die gaat vandaag denk ik ook wel iets van €80 binnenhalen.
6: Ook een verdienmodel, hè? Ja.
7: Echt een verdien. En meteen opruimen. Ja. Dus dat scheelt. Dan raken die bakken ook niet
6: Dat is ook waar. Dat is ook, ja, tuurlijk. Nee, heel top.
7: En aan de overkant zat ook een meneer. Ik denk dat hij voor zichzelf even pauze had. Want die had dus echt 5 vuilniszakken om zich heen liggen. Vol met blikjes. En hij kwam me wel bekend voor uit het dorp, maar die was even, denk ik, pauze aan het houden.
6: Oké.
7: Okay. En hier sta ik bij een stand. Mm-hmm. En hij heeft ook even rustig, maar hij verkoopt mini-helmets.
6: Oh.
7: En ja, echt heel
6: erg leuk. Ja, precies staan, ja. Mini-helmets, ja.
7: Mag je wat vragen? Want is dit populair om een mini-helmet te hebben?
1: Als souvenirtje.
7: Ja?
1: Ja, ja,
7: ja. Ja? En welke helmet wordt nu het meest verkocht? Van Verstappen?
1: Ja, Verstappen en Hamilton best wel veel. Maar er zijn deze kleintjes.
7: Ja.
1: En deze is iets goedkoper. Deze is 60, de andere zijn 70.
7: Oh, dus zo'n hele kleine is €60. En die grote zijn 200. Maar ik denk je zelf ook niet dat de mensen straks als ze terugkomen dat gaan kopen? Oh, ze zeggen het.
1: Blijf op de paard.
7: Oh ja, je blijft tot 10 uur open.
1: Op de terugweg kom ik bij je terug.
7: Ja, dus je hebt er nu heel veel onder de toonbank liggen, want die worden allemaal straks verkocht. Hamilton, ja, ligt ook aan wie er wint, hè?
1: Ja.
7: Dus heb jij daarop ingespeeld, als bijvoorbeeld Hamilton wint, dat je er genoeg hebt?
1: Dit zijn allemaal meerdere winkels. Zijn niet alleen per se van mij.
7: Ja.
1: Dus ik doe de inkoop en zo niet.
7: Oh,
1: maar,
7: ja. Maar je ziet wel?
1: Ja.
7: Oh, wauw. En het is wel heel erg mooi. Hebben jullie ook de helm van Verstappen met dat mooie Delft blauw?
1: Ik weet niks van de Formule 1.
7: Oh, hoor je dat, jongens?
6: Ja,
7: ik
6: mooi.
7: Ik weet niks van Formule 1, zegt hij.
0: Ja, dat kan gebeuren.
7: Het gewoon.
6: Nou ja,
7: maar,
6: als er maar een goede verkoper is.
7: Heel veel komen dus straks zo'n helm halen. En ik denk dat als degene die 1, 2 en 3 zijn geworden...

0: Hamilton, 180 euro is. Dus voor degene die zo'n leuk aandenken willen en echt racefanaat zijn. Want ik zie er ook een paar in het roze. Van Liam Lawson. Maar oh, die zien er wel leuk uit.
1: Ja.
0: Heel leuk zien er eruit.
1: Oké, Carina, ik ga je onderbreken. Want we hebben nog anderhalf minuut. Nog niet eens. Want we gaan er zo uit. Mag ik jou hartelijk danken voor jouw bijdrage.
2: Je zeker.
1: Was heel erg leuk. Ben jij vanmiddag nog te horen toevallig? In het programma van Rob?
0: Ja. Nou, nee, dat niet. Ik ga nu richting Cosmico.
1: Oh, oké, daar is ook een...
0: Dan ga ik even kijken of ik daar nog iets kan betekenen.
1: Oké, hartstikke
2: nou, helemaal gezellig.
1: Maar, nou, hartstikke bedankt voor je bijdrage. En ik wens jou ook nog
0: een... kilometer lopen.
1: Ja.
2: Fijne dag.
1: Oké, fijn weekend nog, hè. Dankjewel. Dag, wij gaan er bijna uit, Ger.
2: Wij gaan er zeker bijna uit.
1: De sprintrace begint en we worden eruit gezet door... door het nieuws straks. Hey, Rob Harms die gaat straks een programma maken.
2: Zeker.
1: Zover op zaterdag.
2: Ja.
1: 2:05.
2: Met ook allemaal...
1: allemaal Formule 1 onderwerpen.
2: Ja, helemaal leuk.
1: En,
2: helemaal
1: leuk. Bij Cosmico is er ook nog iets van Zover Inside. Maar dat weet ik niet helemaal precies wat dat is. Maar,
2: dat is een live uitzending.
1: Live
2: komt
1: uitzending,
2: ook op ZFM te zien.
1: Oké. Okay.
2: Op tv.
1: Ja, maar de tv en, doet het niet.
2: Ja, hij doet het weer.
1: Hij doet het weer, oké. Okay.
2: Ja, die is weer gemaakt. Ziggo-probleem.
1: Ja, nou, perfect. Ja, helemaal top. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. Maar ook onze technieken.
2: Ja, Steven en Marja.
1: Steven, ja, hartstikke bedankt. Goed gedaan. En, maar ja, ik hoop dat iedereen een hele fijn weekend heeft.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de...

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, vindt Avro Tros. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling in Amerika verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan de verwachte waarde van 8,5 miljoen. Het weer, het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de midden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7 uur was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.
3: Zet je radio op pole position.
0: Pole position.
3: ZFM. Race Radio.

0: aflevering van Zandvoort op zaterdag. Jazeker, met Phil Veer en Dimma zonder Galaxy. En I Can Prove It. Goedemiddag, Richard.
1: Goedemiddag, Rob.
0: Ja, mijn stem is een beetje stuk. Dat hoor je waarschijnlijk wel.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, nou ja, een beetje op het circuit geweest. Dus ja, en dan op een gegeven moment komt de Porsche Cup. En die maken toch wel heel veel herrie.
1: Ja.
0: Dus als je dan gezellig aan het babbelen bent, dan, dan krijg je dat uiteindelijk. Hè?
1: Ja.
0: Dus ik laat jou lekker veel babbelen vandaag.
1: Oké, nou prima. Begin ik even met het programma. We beginnen met Zandvoort Nieuws. Dan om 2:30 het weerbericht. Vorige week hadden we Marjolein aan de lijn voor de voorbereidende acties. Marjolein is teamleider bij de ticketing. En die gaan we vandaag weer bellen om te kijken hoe het nu is op het circuit. Dan hebben we nog een interview van Benno Veugen met Carola Belderbos. En dan daarna nog een interview van Jaap Koper met Robert Langeberg. Dat is van het Racefestival. En een interview van Jaap met Robert Overdijk. Natuurlijk de directeur van het circuit. En natuurlijk 4:15 weer de Pit Report met Randall Lawson. En om 4:30 Dier van de Week. En als laatste hebben we nog een interview van Benno met Michel Bleekmolen, opgenomen in zijn villa in Aardenhout.
0: Zeker weten. Nou, een mooie uitzending weer van ZFM Race Radio. Tot aan 5:00 vanmiddag gaan we er een feestje van maken. En blijf vooral lekker luisteren.

0: begin van deze week, Richard. Voorspellen ze nog een hele hoop regen voor de vrijdag. Maar gelukkig bleef dat uit. En hebben we een toch wel redelijk zonnige dag op het circuit gehad.
1: Ja, lekker.
0: Lekker.
1: Hey, en hoe was het verder gisteren?
0: Nou, feestje. Dat moet je gewoon meebeleven. En de tent zat echt helemaal vol, hè? 100.000 mensen. Dus, en dat op de vrijdag.
1: Ja, dat is schijnbaar heel bijzonder, hè? Als je dat vergelijkt met andere circuits.
0: Ja, klopt. En andere jaren hier ook, hoor. Want verleden jaar hadden we 80.000 mensen op vrijdag.
1: Mm.
0: En nu dus 20.000 meer.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk omdat dit de last lap is.
1: Ja, ze hebben ook heel veel aanbiedingen gedaan. Hè. Wat ik zei, op het laatste moment kreeg ik nog van de organisatie nog mailtjes dat ik voor 50% op vrijdag kon. Nou, dat had ik vorige week, was mijn laatste mailtje. Dus ze hebben er echt heel veel werk
0: zeker
1: van gemaakt.
0: Alles verkopen.
1: Ja, ja, precies. Hey, en vond je het niet hard, het geluid?
0: Nee, nee, ik mis juist dat gegil van die oude Formule 1-auto's.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat had ik veel liever gehad. De Porsches die maken wel heel veel geluid. Weet je wel, maar de Formule 1 vond ik een beetje tegenvallen.
1: Mm.
0: Verleden jaar was ik daar ook en toen maakten ze nog meer lawaai. Ik kan wel een klein stukje laten horen hoe dat vroeger een beetje klonk. Zeg maar, had je zoiets.
1: Toen had je V12?
0: Ja, de V8 en de V10.
1: Oh,
0: dus,
1: V10 toen?
0: Ja, dus dat is dit geluid, zeg maar. Nou, dat hoor je niet meer tegenwoordig, hoor.
1: Nee.
0: Dus het is een beetje brommend geluid wat ze nu maken, zeg maar, de auto's.
1: Ja, de helft van het vermogen komt natuurlijk sowieso uit een elektromotor, hè?
0: Zeker weten, ja. Heb jij trouwens Zandvoorts nieuws voor ons?
1: Ja, heb ik. We beginnen even met de Koninklijke Luchtmacht. Elk jaar vliegen ze dan over het circuit heen, hè? En dat doen ze dit jaar ook weer.
0: Mag het?
1: Het mag.
0: Oké, okay, gelukkig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat die lijntjes heel kort zijn, hoor, gok ik.
0: Ja, nou ja, er werd wel moeilijk gedaan daarover. Dus het verbaast me dat het mag. Dus,
1: door wie?
0: De actiegroep had een proces weer ingediend tegen dat overvliegen.
1: Want? Welke gronden?
0: Geluidsoverlast.
1: Hmm. Nou, ik denk dat vergelijken met die Porsche Cup. Maar goed.
0: Nou, de F35 kunnen er ook wat van.
1: Ja, oké, dus, maar dat is maar 5 minuutjes, hè?
0: Ja.
1: Nou, morgen een kwartier voor de Dutch Grand Prix voert de Koninklijke Luchtmacht een flyby uit als onderdeel van de pre-race show. Deze bijzondere luchtmachtgroet boven het circuit van Zandvoort is een traditie. Tijdens de flyby vliegen een Chinook transporthelikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een C-130 Hercules transportvliegtuig over het circuit. De militaire groet maakt deel uit van het programma voorafgaand aan de race. Ook het orkest Koninklijke Luchtmacht levert een bijdrage aan de show, samen met verschillende artiesten. Dutch Grand Prix-directeur Robert van Overdijk spreekt van een bijzondere samenwerking. Volgens hem voegen de flyby en de muzikale bijdrage van het luchtmachtorkest opnieuw iets unieks toe aan het programma voor de bezoekers en vormen zij een passend onderdeel van de Final Lap. Een opvallend onderdeel is de inzet van de Chinook tijdens het Wilhelmus. Onder de helikopter wappert dan een Nederlandse vlag van ongeveer 13 bij 20 meter met een contragewicht van meer dan 500 kilo. Volgens Defensie staat de vlag symbool voor de vrijheid en veiligheid die de krijgsmacht beschermt. Defensie benadrukt dat de inzet zorgvuldig wordt voorbereid in overleg met de organisatie van de Dutch Grand Prix en betrokken luchtvaartautoriteiten. Veiligheid daarop staat voorop.
0: Zeker voorop, of niet?
1: Ja, hij is ook voorop. Alleen maar voorop.
0: Oké, nou ja, dankjewel. Dus die flyover die gaat lekker door. En ook met de Chinooks, ja, dat was verleden jaar ook. Dat blijft gewoon een mooie heli natuurlijk om te zien. En heel veel lawaai maken ze ook, die Chinooks. Ja.
1: Hele zware bom.
0: Hele zware, precies. Dat was verleden jaar ook. En ook toen hing er een vlag aan. Mooi dat het weer terugkomt. En de F-35's, want die hadden we niet verleden jaar volgens mij. Dus dat ze dan weer...
1: Zou kunnen, ja, want het was natuurlijk nog een beetje een overgangsfase.
0: Een overgangsfase. En ook vonden ze het een beetje moeilijk met de oorlog natuurlijk. Ja. Met Oekraïne en Rusland.
1: Ja,
0: dat heeft ook een rol gespeeld.
1: Ja. Dus. Heb jij nog met vlaggetjes gezwaaid?
0: Nee, ze hadden geen vlag aan ons gegeven. Had ik zo gehoopt, hè, dat we dat we vlag zouden hebben. Had ik een witte gehad trouwens, maar goed.
1: Maar dan misschien zondag wel?
0: Zondag zullen ze weer vlaggen, neem ik aan.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, hartstikke mooi. Heb je nog een ander nieuwtje?
1: Ik heb nog wel eentje, ja. Ik ga het even over milieu doen, maar als tegenhanger tegen de F-35's. De Boskalis Beach Cleanup Tour is zaterdag 15 augustus afgesloten in Zandvoort. Tijdens de jaarlijkse opruimactie van Stichting de Noordzee maakten ruim 2000 vrijwilligers de volledige Nederlandse Noordzeekust schoon. In totaal werd ruim 4000 kilo afval ingezameld, waaronder opvallend veel sigarettenpeuken. De actie vraagt aandacht voor de hardnekkige vervuiling van stranden en zee. Vooral klein plastic blijft volgens de Stichting de Noordzee een groot probleem. Denk aan de draadjes van visnetten, plastic pallets en sigarettenfilters, die moeilijk op te ruimen zijn en gemakkelijk in het ecosysteem terechtkomen. Opvallend is het aantal sigarettenpeuk dat dit jaar van de stranden werd gehaald. 80.000 ruim. Dat is 53% meer dan tijdens de vorige editie. Volgens de stichting bestaan sigarettenfilters voor het grootste deel plastic en vallen ze uiteindelijk uiteen in microplastics. Naast de duizenden peuken vonden vrijwilligers ook opvallende oude afvalresten, zoals de verpakking van een chocoladereep uit 1991.
0: Jeetje.
1: Ja. Plastic flesjes uit China en Maleisië en een oude videoband. De vondsten laten volgens de Stichting de Noordzee zien hoe lang plastic afval blijft bestaan en hoe ver het zich over de wereld kan verspreiden.
0: Hebben ze ook gezegd wat er op de videoband staat of dat nog net niet?
1: Ik denk persoonlijk dat, dat je niks meer kan zien, maar dat vermeldt de geschiedenis niet.
0: Wat trouwens belangrijk is tijdens de Formule 1, Richard, is dat er een medische dienst aanwezig is op het circuit. En dat is uiteraard ook dit jaar bij de race het geval. En wij gaan ze dadelijk even iemand bellen die daarbij betrokken is in de ambulance. En dat is Marc Buchel en die gaan we zo meteen even bellen. Kijken hoe hij het daar ervaart op het circuit en hoe het allemaal gaat. En hoe ze zich voorbereiden op zoiets eigenlijk. Dus,
1: leuk. Hoe actueel is het? Want het 2 minuten geleden wisten we dat nog niet.
0: Nee, dus nou ja, we zijn helemaal up-to-date.
1: Ja.
0: Zeker weten. Nou, straks meer daarover. Blijf lekker luisteren. Dit is ZFM Race Radio.

0: Gisteren Bruno Mars. En Just The Way You Are. En erachteraan Denise Williams. En Let's Hear It For The Boys. Nou, we kijken naar buiten. Het zonnetje schijnt weer. Maar blijft dat zo? Of gaat dat veranderen? Je hoort dat uiteraard hier.
1: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Ja, want verlos ons. Krijgen we mooi weer?
2: Ja.
0: Ja?
2: We krijgen helaas geen regen.
0: Oh, nee, vind je dat lekker dan, regen?
2: Ja, want ik vind het wel spannend om 3 uur morgenmiddag.
0: Oh, dat bedoel je, ja. Ja. Voor of, de race is het leuker.
2: Of vanmiddag om, wat is het?
0: 4 uur.
2: 4 uur?
0: Ja. Oké. Nee, dan doe ik ook een regendansje.
2: Vandaag komt het nog steeds tot buien, dat wel. Maar goed, dat hebben we ook gezien op het circuit.
0: Ja.
2: Maar de buien worden wel minder intens. En later vandaag wordt het vanuit het westen droog. En waait een matige, aan zee vrij krachtige noordwestenwind. En het wordt 20 graden. Morgen tot en met dinsdag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt ook geleidelijk warmer, met morgen 20 graden en dinsdag ongeveer 24 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Ook krijgen we te maken met warme en vochtige lucht. En dat betekent dat het ook drukkend warm of benauwd kan aanvoelen. Woensdag en donderdag is het 25 tot 27 graden.
0: Oeh, lekker.
2: Ja, wel, schiet wel lekker op, hè? Maar vanaf vrijdag koelt het weer vrij snel af. Nou, en dan de weersverwachting voor de Formule 1. De Formule 1 van Zandvoort dit weekend treft het met het weer. Gisteren kon al van een droge sprintkwalificatie worden genoten. En ook vandaag ziet het er goed uit. Nou, om 12 is de sprintrace. En de buien zijn dan naar het oosten weggetrokken. Nou, behalve dan een hele kleine.
0: Aan het eind.
2: Aan het einde. Ja, net te laat. Hè,
0: net te laat. Eén rondje te laat.
2: Eén rondje te laat, ja. Ook om 4 uur is het droog. Als de kwalificatie voor de race van morgen wordt verreden. Het is vandaag een graad of 19. Morgen is om 3 uur de race. Dan schijnt de zon geregeld en is het droog. De temperatuur ligt rond 19 graden.
0: Nou, lekker voor iedereen die in tentjes zit hè, bij 538 en bij de golfclub, zeg maar. Dus ja, dan moet je wel een beetje droog weer hebben. Dat je lekker kan genieten van autosport, gewoon helemaal droog. Dat je geen poncho nodig hebt en zo, weet je wel.
2: Ja.
0: Paraplu's mogen trouwens niet.
2: Nee.
0: Dus mocht je denken van, ik neem een paraplu mee, mocht er toch een buitje vallen. Ja, vergeet dat maar, want die worden meteen afgepakt en weggegooid.
2: Ja, nou ja, dan werkt een poncho natuurlijk ook prima.
0: Ja, uiteraard.
2: Maar het is wel grappig dat als je dan bij de gate komt, 2 uurtjes nadat dat die open gaat, dan zie je dus een enorme ladingen paraplu's daar staan, hè, want die worden allemaal ingenomen.
0: Oké, dan zijn er ook shoppers waarschijnlijk die even gaan shoppen of er nog leuk tussen zit.
2: Ja, dat weet ik niet. Ik weet ook eerlijk gezegd niet als mensen dan weggaan of ze dan een paraplu weer mee mogen nemen. Dat,
0: volgens mij niet hoor.
2: Dat vermeld. Dat zal ik nog even vragen aan die dame die we gaan bellen.
0: Ja, oké, Marjolein, hè? Ja, is dat? Ja want nee, ik denk het niet, want waarom denk ik het niet? Dat zou weer heel veel werk geven extra aan de security, want je moet wel weten van wie is die paraplu dan? Hè? Iedereen kan dat zeggen en zo. Dan moet je eerst een foto maken dat jouw paraplu is of
2: ja,
0: zo.
2: Ja, of een bonnetje uitgeven.
0: Bonnetje, ja. Nou ja, wordt een beetje rommelig. Maar we gaan het vragen zo dadelijk aan Marjolein. Dankjewel weer voor het weer. We hebben weer heel veel lekkere muziek onderweg hier bij ZFM Radio. Hier is Paul Simon.

0: Ja, Richard, je zei het geheel terecht. Dit is net even een andere uitvoering van Diamonds on the Soles of Her Shoes.
1: Ja, ik vind hem wel, wel lekker. Je kan ook zeggen, fantaseren van nou, de andere instrumenten zijn weggevallen. Hè? Dat alleen de basgitaar nog draait. Maar goed, zo is hij niet, die opleiding, opname. Maar ik vind hem wel lekker. Ik bedoel, ja. Als je goed bas speelt, is het ook een heel mooi instrument.
0: Het is een beetje een Afrikaanse versie, zou je zeggen. Ja. In de jungle.
1: Ja, je hebt nog net geen drums erbij van die bongo's.
0: Nee, klinkt lekker in ieder geval. En vandaar gedraaid hier bij Race Radio. Wij hebben vandaag heel veel mensen die we in de uitzending kunnen halen, Richard. En één daarvan, dat is Marjolein. En Marjolein, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo, goedemiddag. Leuk dat je even tijd voor ons vrij kan maken. Want ja, we hebben het vorige keer ook van jou gehoord toen we je in de uitzending hadden. Jij bent vrijwilliger bij het circuit.
2: Ik was vanmorgen om 5 uur aanwezig.
0: Zo.
2: Dat was nodig omdat om 7 uur de poorten open gingen.
0: Ja, want het heeft met de sprintrace te maken, die om 12 uur was.
2: Ja, nou denk ik dat er het eerste uur niet heel veel mensen binnen zijn gekomen. Een stuk of 100, maar we gaan er dus klaar voor.
0: Ja, nee, er waren er toch al die ruim op tijd waren. Ik merkte het ook in het dorp en zo. Heel veel mensen die al aanwezig waren en richting circuit gingen. Hé, hey, ja, de vorige keer hadden we het met je uiteraard over de beveiliging, zeg maar. En de kaartencontrole. En ja, gisteren was ik zelf op het circuit. Even heel kort hoor, het is geen verwijt. Maar ik zat bij keten 2... En ik heb daar enorm lang met een hele grote groep mensen moeten staan. En toen waren we eindelijk door de keten heen. En toen kwamen we op het tweede gedeelte. Op de weg naar beneden. En daar stond het ook helemaal vast.
2: Ja, klopt. Het stond gisteren zo vast bij gate 2. En dat was vandaag weer het geval. Dat ze uiteindelijk ook gate 2 eventjes gesloten hebben.
0: Ja.
2: Dat is de hoofdingang. Dus toen kregen wij extra veel bezoekers.
0: Oh jee.
2: En, want ik sta langs de boulevard aan die ingang. En daar kwamen de bezoekers meteen achter de hoofdtribune terecht. Maar wij kregen dus extra veel bezoekers te verwerken omdat het op het circuit helemaal vastliep.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, ik had dat gisteren ook. Er kwam geen einde aan. En ik heb ook de vrije training heb ik gewoon gemist gisteren trouwens. Dus die hebben op een scherm moeten kijken in de fanzone.
2: Nou ja, is ook gezellig.
0: Ja, toch. Ja, drankje erbij. Helemaal goed.
1: Maar waarom, Marjolein, is dat zo dat het helemaal ophoopt daar? Want het is toch al voor de zesde keer wordt het georganiseerd?
2: Klopt, ja. Het is elk jaar wel een beetje dat het ophoopt, maar het is gewoon te krap eigenlijk daar. Al die duizenden mensen die er doorheen willen. En er kwamen gewoon heel veel mensen op dezelfde tijd binnen. En dan lukt het gewoon niet.
0: Nee, want ja, gisteren dus inderdaad Super Friday, zoals dat genoemd wordt. En verleden jaar waren daar 80.000 bezoekers. En gisteren hebben we vernomen vanuit de persorganisatie van het circuit, waren er 100.000 mensen, dus 20.000 meer dan verleden jaar. En daarmee de drukst bezochte vrijdag van alle 6 edities.
2: Klopt, het was heel druk gisteren.
0: Ja.
2: Voor een vrijdag.
0: Zeker. Nou, heb jij ook gemerkt bij Kate 1 dan. Hoe is het vandaag verder bij Kate 1 verlopen?
2: Ja, het ging goed. Het kwam dus heel rustig op gang. Maar op een gegeven moment was het weer heel druk. En toen stond het helemaal tot bovenaan weer vast. En er staan mensen op een heel schuin stuk moeten ze wachten. Dus dat is ook best wel vervelend.
0: Ja.
2: Maar op zich ging het vrij soepel bij ons. Dus we konden heel snel weer doorlopen.
0: Oké, okay, nou gelukkig maar.
2: En, rond de 12 uur toen kwamen heel veel mensen toch wel rennend aan. Want die wilden dan toch voor 12 uur nog wel graag binnen zijn.
0: Ik zag ze ook door de straat heen rennen. Toen, vijf minuten voordat de race zou beginnen waren ze nog aan het rennen richting circuit. Ik denk nou dat heeft geen enkele zin meer natuurlijk. Hè? Dat haal je helemaal niet meer.
2: Nee klopt en dan ben je binnen maar dan ben je nog niet op je plek.
0: Nee inderdaad. Moeten al die mensen opzij. Dat is ook zo leuk de hele tijd. Van waar zit je? En er zitten er net weer andere mensen op je plek. Hadden wij gisteren ook hoor. Helemaal niet erg. Maar dan doe je dat even in overleg. En dan komt het allemaal weer goed. Want het is wel heel gezellig publiek hè, wat er op de race afkomt.
2: Zeker. Het is één groot feest. En dan zie je ook de shirtjes van al die verschillende teams door elkaar heen lopen. En die hebben het gewoon gezellig met elkaar.
0: Het maakt helemaal niet uit inderdaad. Iedereen viert het op zijn manier en voor zijn team en coureur.
2: Ja, klopt. En iedereen is gewoon op zoek naar een gezellige dag.
0: Zeker weten. Nou, dat was het gisteren ook, vandaag ook weer. En er kwam nog regen bij aan. Hoe heb jij dat ervaren?
2: Ja, nou ja, toen we vanmorgen begonnen, toen regende het eerst ook. Maar die bui die inderdaad, ik begreep dat de sprintrace net afgelopen was.
0: Klopt.
2: Maar bij ons was het inderdaad ook die bui, dus toen kwamen mensen ook heel hard aangerend om naar binnen te kunnen.
0: Ja.
1: En we hadden nog een vraag over de paraplu, want die nemen jullie in, hè?
2: De beveiliging neemt ze in, ja.
1: Ja, mogen die mensen als ze naar buiten gaan hun eigen paraplu weer meenemen naar huis?
2: Nee, die zit in de vuilnisbak.
1: Oh, wat gebeurt er dan? Die wordt allemaal weggegooid?
2: Die worden allemaal weggegooid. Ja, sommige mensen hebben hem onder het hek verstopt. Nou, of die er nog lag, toen ze terugkwamen, konden ze hem weer pakken. Maar...
1: Oh ja, dat is wel een tip, misschien.
2: Ja, tot er beveiligers langs lopen en ze allemaal weghalen. Maar...
1: Oh ja, ja, ja. Dus het gaat niet naar het goede doel of zo?
2: Nee. Er kwamen ook allemaal mensen met stoelen aan. Ja, die mochten ook niet mee naar binnen.
1: Ja.
0: Nou ja, je hebt het trouwens over een goed doel. Dat vond ik wel heel mooi gisteren. En die meneer heeft ook in de dagbladen gestaan en dergelijke. Een hartpatiënt die toch op het circuit kon komen door inderdaad de wens... hoe heet dat? Wensambulance.
2: Ja.
0: En daar wordt er echt helemaal uitgebreid door het hele team... en ook vanuit zeg maar de organisatie van Dutch GP... wordt er heel veel aandacht aan besteed aan dat soort mensen. En dat vind ik wel heel mooi.
2: Ja, dat is echt mooi dat die erbij kunnen zijn.
0: Zeker weten. Nou, waar ben je nou trouwens?
2: Ik zit nu in de duinen.
0: In de duinen?
2: Dat is de General Admission en ik zit nu aan het einde van het rechte eind, bij de Tarzanbocht.
0: Oké, en wat is er nou te zien voor de mensen die er niet zijn?
2: Er is die F1 Academy een race.
0: Oh, dat is wel leuk. Doen ook aan Nederlandse dames aan mee, weet je dat?
2: Ja. Ja, daar doen ook Nederlandse dames mee.
1: Ja, die doen het best goed.
0: Oké.
1: Ja. Nou, heb je nog een beetje rouwgevoelens, Marjolein?
2: Ja, het is wel de laatste editie. Dus dat vinden we op zich best wel jammer. Ook als de vrijwilligers onder de link. Want we zien elkaar 1 keer per jaar. Dus er is altijd weer een feestje om elkaar weer te zien. Dus we zijn nu ook wel aan het denken of we volgend jaar niet een reunie moeten organiseren.
1: Hm.
2: En dan huurden we gewoon wat vrijwilligers in die dan met een QR-code langskomen. Dat we toch kunnen scannen, denk ik.
1: Oh ja.
0: Oh, dat is wel grappig. Goed idee. En vanuit de organisatie kan je heel kort nog even, daar sluiten we dan mee af. Voor de luisteraars vertellen van, hoe ben je nou vrijwilliger geworden daar? En staat daar nog wat tegenover? Of krijgen jullie een feest en een afloop aangeboden? Waar worden de medewerkers of de vrijwilligers mee verleid om het te doen?
2: Nou ja, we krijgen allemaal 2 t-shirts en een trui. En we hebben dit jaar ook de jas gekregen, omdat het laatste jaar is. En die hadden andere jaren in bruikleen. En we mogen na onze shift het circuit in. De algemene zones mogen we komen. En we mogen ook naar de optredens die er zijn, s'avonds. En zondagavond staat er nog een vrijwilligersfeestje gepland.
0: Ah, gezellig.
2: Ja.
0: Nou, Marjolein, dank je wel even voor je tijd. En heel veel plezier nog natuurlijk. Zometeen krijgen we nog de kwalificatie voor de echte race.
2: Ja.
0: Die ga je ook volgen?
2: Die blijf ik ook nog even volgen.
0: Die hebben helemaal gelijk. Oké, dankjewel Marjolein. Dankjewel. En tot de volgende keer.
1: Veel plezier.
0: Oké. Okay.

0: Lekkere Dashing Moving to the Sun. En het is ook een beetje zonnig hier, dus geheel terecht uiteraard. Nu gedraaid bij ZFM Race Radio. Nou is een van de belangrijkste manieren om op Zandvoort te komen, de trein. En de trein die heeft een enorme operatie door al die 50.000 mensen per dag te vervoeren naar Zandvoort. En dat is met name vandaag een operationeel of een militaire operatie geweest. Omdat het al heel vroeg begon vanwege die sprintrace natuurlijk. Nou is Carola Beldenbos, zij is van de persvoorlichting van de NS. En je hebt haar waarschijnlijk vast al een keer deze week op tv gezien. En ja, Benno, jij bent bij Carola als het goed is.
1: Haat hierop. De Nederlandse spoorwegen beleven nu een bijzonder weekend. 50.000 mensen per dag namen gisteren, vandaag en nemen morgen de trein naar Zandvoort. Met 12 treinen per uur worden er 1000 reizigers vervoerd. Vanaf Amsterdam richting onze badplaats. Het is een enorme logistieke operatie en ik vroeg aan woordvoerder Carola Beldenbos naar de voorbereiding hiervan.
2: Nou, we zijn echt al bijna een jaar van tevoren bezig met de voorbereiding van deze dienstregeling. Het vraagt natuurlijk ook wel wat van NS. We moeten ervoor zorgen dat we zeg maar 12 hele lange sprinters tot onze beschikking hebben. En daar plannen we dan vervolgens 2 machinisten op. Om reden dat je maar heel kort eigenlijk op Zandvoort kan wachten.
1: Ja.
2: Want dan komt namelijk de volgende trein er alweer aan. En we zouden te veel tijd verliezen als de machinist van voor op de trein naar de andere kant van de trein zou moeten lopen.
1: Zo lang is die trein dus?
2: Zo lang is de trein, want we benutten echt het hele lange
1: perron
2: ja. van Zandvoort. Hm. En we moeten natuurlijk rekening mee houden dat de dikke stroom stapt uit. Maar we bieden ook de gelegenheid van mensen die Zandvoort willen verlaten om ook de trein weer terug richting Amsterdam te nemen.
1: Ja.
2: Dus die mensen stappen aan de extra perrons, aan de zijkanten
1: oh ja.
2: van het middenperron, zeg maar, weer in.
1: Ja. Dus die mensen die Zandvoort willen verlaten, hebben daar eigenlijk alle mogelijkheden voor.
2: Ja, zeker.
1: Die elke 5 minuten.
2: Iedere 5 minuten ja. de mogelijkheid om Zandvoort te verlaten als ze zeggen, nou deze drukte laat ik aan mij voorbij gaan.
1: Ja, precies. Ja, wil je vluchten, dan biedt de NS alle mogelijkheden daarvoor. Maar die lange sprinters, hè, die rijden niet op reguliere lijnen, denk ik. Die halen jullie die zeg maar uit heel Nederland overal vandaan?
2: Ja, dat moet wel. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de rest van de dienstregeling.
1: Oeps.
2: In de rest van Nederland.
1: Ja.
2: Want ja, die hebben we niet allemaal zomaar reserve staan. Dus die komen uit de dienstregeling en die worden samengesteld. En ja, en daar wordt speciaal ook de machinisten extra op gepland.
1: Ja.
2: En dat betekent dat het wel in de rest van Nederland, daar waar we veel minder reizigers verwachten, soms 1 keer per uur maar een trein kan rijden.
1: Ja. Maar het is niet zo dat partners van het spoor, zoals Arriva en dat soort Keolissen, bijspringen met...
2: Nee, dit doet de NS gewoon zelfstandig. Hè. Wij hebben ook...
1: Zoveel treinen hebben jullie?
2: Ja, wij hebben dus zoveel treinen. Maar goed, dit is echt wel een huzare stukje. En dit moet je gewoon... Dit kan niet zonder gevolgen voor de rest van de dienstregeling.
1: Nee. Zijn jullie blij dat het straks voorbij is eigenlijk, de GP?
2: Nou, blij. We vinden het een prachtig evenement. We merken ook dat er ongelooflijk veel mensen de trein nemen naar het evenement. Die krijgen ook allemaal... Ja, we krijgen veel complimenten. Dus reizigers hebben een fijne reiservaring. Daardoor nemen ze ook buiten het evenement om vaker de trein. En dat is voor ons natuurlijk ook belangrijk. Echter, we vinden het ook belangrijk dat we onze huidige reizigers ook weer gewoon een normale dienstregeling kunnen geven. Dus ja, het is een beetje van beide.
1: Ja, het ligt ik voel een licht spanningsveld hierin.
2: Ja, het is natuurlijk voor NS echt wel een dilemma.
1: Ja.
2: Maar wat we ook weten is, als er zoveel mensen op de been komen voor een evenement, zeker op een trajectsporig traject als Zandvoort, ja, dan moet je gewoon meer acties ondernemen om het veilig te kunnen doen. En als het niet veilig gaat, dan hebben we daarna een probleem.
3: Ja.
2: Dus we weten dat we ons hier op de
3: hoe bedoel je dat? Hoe bedoel je dat?
2: Nou, als je minder treinen rijdt, maar er komen heel veel mensen op af.
3: Oh ja.
2: Dan gaan mensen komen in de verdrukking. Ja. Het wordt te druk op de perrons.
3: Overvolle treinen.
2: Overvolle treinen. Dus we weten ook dat het. Wij staan ook aan de lat om het te organiseren. Dat het veilig kan. Hmm. Zo veilig mogelijk.
3: Ja, ja.
2: En daarom betekent het ook dat we daar enorm op moeten inzetten.
3: Hmm.
2: En niet alleen met het rijden van 12 treinen per uur, maar ook met allerlei crowdmanagement maatregelen die we treffen.
3: En dat, wat is dat, crowdmanagement?
2: Nou, het is eigenlijk om het aantal reizigers dat op het perron komt en de trein instapt te doseren. Zodat mensen niet in de verdrukking komen. Dat er geen onveilige situaties plaatsvinden. En dus je moet je voorstellen, hier op Amsterdam Centraal zetten we toegangspoortjes neer. En barriers, zodat reizigers gedoseerd de trein in kunnen. Zoveel als er de trein in passen.
3: Ja, ja.
2: We houden altijd speling, omdat er ook op Sloterdijk en op de tussengelegen stations. Zoals Spaarnwoude, Sloterdijk en Haarlem. Ook nog mensen in kunnen stappen. En we houden contact onderling op de stations. Zodat we zo optimaal mogelijk en zo veilig mogelijk op alle stations reizigers mee kunnen nemen.
3: Ja. Ik heb ook begrepen dat bij station Haarlem zelfs een trap wordt neergezet. Een extra trap.
2: Ja, dat klopt. Er wordt aan zeg maar, spoor 1 wordt een extra trap gezet.
3: Oh ja.
2: En dat heeft ermee te maken dat, dat we veilige loopstromen creëren. Ook dat we ervoor zorgen dat er geen kruisende loopstromen zijn. Dus dat er niet mensen zeg maar, elkaar tegemoet lopen. Dus iedereen loopt dezelfde richting op en wordt op die manier naar zijn of haar trein geleid.
3: Ja, ja. Carola, de treinen zijn techniek. En techniek gaan altijd een keer stuk. Het is een gewoon of gegeven. Dus dat kan met die 12 treinen van jullie ook gebeuren. Hoe gaan jullie dat oplossen?
2: Nou ja, daar hebben we ook op ingezet. Er staan zowel van NS voor de treinen zelf als bij ProRail, die eigenlijk verantwoordelijk is voor de sporen en de infrastructuur, staan er extra monteurs gereed die heel snel ter plaatse kunnen zijn om als er een probleem zich voordoet, dat ook weer snel te verhelpen. Daarnaast hebben we hele goede afspraken met de hulpdiensten. Want er zijn ook wel eens dingen die natuurlijk buiten onze invloedssfeer liggen.
3: Iemand kan onwel raken in de trein.
2: Dat kan. Daar moeten we ook op voorbereid zijn. Dus eigenlijk is het die 3 dagen er volledig op gericht. Dat we zo snel mogelijk alle treinen weer kunnen rijden.
3: Ja. Ik heb begrepen dat jullie donderdag voor het evenement al treinen naar Zandvoort brengen. Ja, hoe gaat dat 's nachts? Dat zat ik me eigenlijk een beetje af te vragen voor de mensen die licht slapen in Zandvoort.
2: Ja, er zijn natuurlijk altijd rangeerbewegingen. Treinen worden sowieso altijd in de nacht eigenlijk op de juiste plek gezet voor de dienstregeling van de volgende dag. En dat gaat de komende, natuurlijk voor het weekend van de Formule 1 ook gebeuren.
3: Hmm.
2: Ja, dus er zal zeker rangeerverkeer zijn. En ja, het is wellicht ook wel wat meer dan mensen gewend zijn.
3: Ja, ja, ja. Want hoeveel treinen, weet je dat toevallig? Hoeveel treinen gaan jullie op Zandvoort neerzetten op donderdagavond, nacht?
2: Nou ja, zoveel mogelijk. Kijk, gaan er een aantal op Zandvoort staan. Maar dan staan er ook natuurlijk op Amsterdam.
3: Hmm.
2: Ja, want ze vertrekken uiteindelijk allemaal vanaf Amsterdam.
3: Ja, precies, precies, precies.
2: En voor 8 uur 's morgens rijden we 6 treinen per uur. En na 8 gaan we dat verdubbelen naar 12.
3: Want hoe vroeg beginnen jullie te rijden?
2: Nou, we rijden al hele vroege treinen. Hè. Om 7:00, 6:30 rijden er al treinen. We raden mensen aan om de reisplanner daarvoor te raadplegen.
3: Ja.
2: Maar om 8:00 gaan we zeg maar de 12 treinen per uur rijden.
3: Oké, dan begint het.
2: Dan begint het echt. En die rijden we door tot 10:00 s'avonds. En dat is ook goed voor reizigers om te weten. Dat ze niet meteen terug hoeven naar huis. Dus als ze de drukte een beetje willen vermijden, dan kunnen ze ook wat later op de avond terugreizen.
3: Ja, want waar liggen de druktes? Wat zijn de hoogtepunten of de dieptepunten? Het is maar net hoe je het ziet natuurlijk.
2: Nou, weet je, over het algemeen is het zo tussen 10 en 12 heel druk.
3: Hmm.
2: In de ochtend, in de aanvoer. Toen naar 10 en 1. En in de avond begint het al om 1:05. En dan duurt het zeker wel tot 7:30, 8:30. En dan heb je eigenlijk wel de hoogtepunten te pakken.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, we hopen natuurlijk op mooi weer. En dat alles mooi en vlotjes zal verlopen. Want afgelopen jaar is het eigenlijk prima gegaan, toch?
2: Ja, eigenlijk afgelopen jaar is het heel goed gegaan. We hebben weekenden gehad dat we prachtig weer hadden. Dat Max gewonnen heeft. Maar we hebben ook dagen gehad dat het regende. En toen zagen we ook echt wel dat er meer mensen de trein pakken.
3: Okay.
2: Want ja, weet je, mensen pakken de fiets als het mooi weer is.
3: Ja, maar, dat is waar.
2: Ja, als het regent, denken mensen toch sneller van, nou, dan laat ik de fiets staan en dan pak ik toch maar de trein.
3: Ja.
2: Maar ja, ook dan moeten mensen zich wel realiseren dat het nog drukker is in de trein. En als je dus op in die hoogtepunten, zeg maar, van de ochtend- en de avondspits reist. Ja, dan moet je gewoon rekening houden met dat je langer moet wachten.
3: Hoeveel personeel zetten jullie eigenlijk in? Want het is natuurlijk twee machinisten op een trein. Dat gebeurt nooit. En hebben jullie conducteurs die ook nog meegaan?
2: Ja, we hebben eigenlijk op alle treinen 2 machinisten en 1 conducteur. Omdat het om lange treinen gaat. En eigenlijk een van de machinisten fungeert een beetje als conducteur op de route dat hij eigenlijk in het achterste stuurcabine zit. Dus dan kijkt hij mee dat het vertrek veilig kan zijn van de trein. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, dat is vrij uniek. Hè? Dus dat betekent dus dat we extra machinisten inzetten op deze dagen. Maar daarnaast zetten we ook extra crowd management mensen in. Dus veiligheid en service.
3: Ja, ja,
2: die mensen helpen en die bij de deuren staan van de treinen. Dat als de trein vol is, dat ze de deuren veilig kunnen laten sluiten. En ook reizigers weer even kunnen manen om rustig te wachten tot de volgende trein komt. En dat is iedere 5 minuten. Dus mensen hoeven nooit lang te wachten.
3: Nee.
2: Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook heel veel personeel, servicepersoneel, wat mensen gewoon extra informatie geeft.
3: Ja.
2: Van looproutes, waar moet je naartoe, waar moet je zijn, heb je het juiste kaartje al in je bezit, zijn er andere vragen die je hebt, weet je, willen mensen gewoon zo goed mogelijk op weg helpen.
3: Tot zover perswoordvoerder van de NS, Carola Belderbos. Terug naar de studio in Zandvoort.
0: Dankjewel, Benno. Ja, en er zijn weer op de hoogte hoe ze dat allemaal doen. Echt een topprestatie van de NS en alle mensen die daaraan mee moeten werken. Morgen uiteraard ook weer heel veel drukte met de race richting Zandvoort. En vandaag zit het er, we hebben ze de terugreis uiteraard. Maar volgens mij is de heenreis altijd wat hectischer dan de terugreis. Maar dat weet ik niet.

0: Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Lekker, een beetje racefeer ook in het tweede uur van deze race-editie van Zandvoort op zaterdag. Wij zijn blij dat je erbij bent en wij zijn blij met ons tweede uur, want daarin gaan we weer heel veel interessante dingen doen, Richard.
1: Zeker, we gaan straks een broeder van de ambulance interviewen die op het circuit is. Dan hebben we Jaap Koper, die wordt heel actief, want die gaat eerst Robert Langeberg van het racefestival interviewen en daarna ook nog Robert van Overdijk, de directeur van het circuit. Verder hebben we nog evenementagenda. Sorry. En we hebben natuurlijk Pit Report, Dier van de Week en nog een interview van Benno met Michel Blekemolen.
0: Kijk eens aan, weer een vol uur race radio hier bij ZFM. Leuk dat jullie allemaal luisteren en zo dadelijk gaan we dus schakelen naar het circuit. Naar Mark Buchel, die daar de ambulance dienst heeft tijdens dit raceweekend. Dus horen straks alles van Mark Buchel over. Eerst meer muziek.

0: ja, komt deze plaat nou? Ik dacht eerst eind jaren 60 of zo. Maar toen zei hij iets van 77 of iets in die buurt. Nou, we hebben het even opgezocht. Kerry Brooker en No More Fear of Flying uit 1979. Wij gaan heel snel naar inderdaad een heel snel spektakel op het circuit. En daarbij is aanwezig Mark Buchel. Goedemiddag, Mark.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Fijn je in de uitzending te hebben. En eigenlijk moet ik bij jou zeggen, zonder er verder heel veel over te vertellen, wie kent hem niet?
1: Ja, dat zou je zeggen.
0: Ja.
1: Maar, dat zou ongetwijfeld iemand zijn die het niet kent.
0: Nou ja, je weet het maar nooit.
1: Dus.
0: Maar één keer in de jaar kennen ze je dan wel natuurlijk.
1: Ja, dat zal gerust.
0: Zeker. Nou Mark, we bellen jou omdat wij vernomen hebben dat jij dit weekend dienst hebt met de ambulance op het circuit.
1: Ja, dat is helemaal correct. Dat is 3 dagen lang. Vrijdag, zaterdag en zondag. En nou ja, dat zijn mooie, lange dagen.
0: Ja, wat gebeurt er op zo'n dag?
1: Nou ja, buiten de evenementen om zijn we eigenlijk 's ochtends vroeg al aanwezig met een ja, toch wel een dik 50 man. We hebben zo'n 6 ambulances staan langs de baan. Wij zijn ook echt puur voor de rijders op de baan en eventueel bij de teams. Maar voornamelijk de coureurs op de baan en zodra wat op de baan gebeurt, dan is het zo dat er eerst een middelke kart ter plaatse gaat. Dat is dus een... En de coureur die heeft een dokter mee en een verpleegkundige, ambulanceverpleegkundige. Die gaan als eerste ter plaatse en die gaan dan creëren wat er gaande is. En of er eigenlijk opgeschaald moet worden. Of er een ambulance team bij moet komen. En wat wij ook hier in Zandvoort hebben, een van de beste extrication teams van de wereld. En dat wordt begeleid door Björn Vos. En dat proces gaat dan van start zodra die met elkaar te plaats is. Want die kan goed beoordelen of het wel of niet nodig is. En dan hebben we een aantal processen lopen. En dan kunnen we op die manier op gaan schalen.
0: Oké, is het een ambulanceorganisatie trouwens die niet direct verbonden staat met bijvoorbeeld het Spaarne Gasthuis hier?
1: Nou, wij staan zeker wel verbonden. Wij hebben ook op de Melkor Cars hebben wij C2000. Dus dat wil zeggen dat wij direct verbinding kunnen maken met de meldkamer in Haarlem. En zodra er echt hoge spoed is, kunnen wij ook direct opschalen via die portofoon. En dan kunnen we via Haarlem eigenlijk extra assistentie krijgen. Denk bijvoorbeeld aan... meerdere ambulances te plaatsen en ook voor vervoer naar buiten toe, want wij vervoeren niet naar het medical center. We hebben een heel prachtig medical center, dat is een, een klein hospitaal op het circuit zelf. Daar kunnen we naartoe, maar mocht het zo zijn dat we echt ter plaatse al mensen moeten vervoeren, dan moet er toch een ambulance van buiten afkomen. En dan hebben we zelfs ook met name met de Grand Prix hebben we de helikopter hier staan, het MMT, het medisch mobiele team.
0: Zo.
1: En die kunnen ook natuurlijk snel vervoeren daar waar nodig is. En we hopen natuurlijk altijd dat het niet nodig is. Maar als het nodig is, dan kunnen we zeker direct toeslaan.
0: Ja, bij het uitgebreide medical center waar jij het over hebt. Is dat er gekomen eigenlijk omdat de Formule 1 terugkwam? Of was dat er altijd zo'n uitgebreid?
1: Nee. Ja, ik weet nog, ik ben als klein jochie hier opgegroeid en opgevoed op het circuit. En je had vroeger oma Arie Loos al en had je een heel oud Volkswagentje rijden. Dus eigenlijk was het eigenlijk nog meer het Rode Kruis. Het is natuurlijk in de loop der jaren enorm veranderd. Het is een heel dynamisch proces geworden. En er is natuurlijk het een en ander verbeterd, gelukkig en veranderd. En alles wat verandert hoeft niet altijd beter te zijn. Maar ik had toch wel zeggen in de medische zorg dat er enorme verbeteringen plaats hebben gevonden. En het medisch centrum is eigenlijk al zolang het circuit bestaat. Alleen ja, het is allemaal wat gemoderniseerd. Wij hebben bijvoorbeeld ook op het medisch centrum nu... meerdere apparaturen staan waar we meer mee uit de voeten kunnen bij een groot trauma. Denk aan de hoge snelheid van de Formule 1 die toch dit 300 km per uur over het circuit razen. Ja, dan heb je als apparatuur nodig waar je in de standaard normaal niet zo direct naartoe komt.
2: Hey, en waarom mogen jullie niet zieken vervoeren naar het Spaarne ziekenhuis?
1: Nou, wij, je moet het eigenlijk zo zien. Zodra er races zijn, en vandaar dat ik ook niet kon bellen tijdens een race-evenement, dan moeten wij stand-by zijn. Zodra een ambulance niet stand-by is, dan wordt het programma stilgelegd.
2: Oh. Dus
1: zodra wij de zorg hebben verleend, dan wordt de zorg overgedragen. Vaak is het zo dat de patiënt al eerst meegaat, of de coureur in dit geval, naar het medisch center. En daar vandaan daar komt er een ambulancedienst vanaf buiten, vanuit Kennemerland. En die wordt dan weer aangestuurd door de meldkamer in Haarlem. En die zorgt ervoor dat de coureur dan naar het desbetreffende ziekenhuis komt. Het algemeen is dat inderdaad Kennemer gasthuis Haarlem, moet ik zeggen. Maar het kan ook zijn dat het trauma dusdanig ernstig is dat het vervoerd moet worden naar het AMC, bijvoorbeeld naar een level 1 ziekenhuis. En daar staan we allemaal mee in contact. En uiteindelijk zal de ambulancedienst regionaal ook contact leggen met het ziekenhuis waar de coureur naar vervoerd wordt.
2: Hey, maar stel nou hè, dat iemand ligt half op sterven. En dat de aanrijdtijd van die ambulance van buiten is nog 10 minuten. Ik neem aan dat er dan een uitzondering komt en dat je dan meteen naar het ziekenhuis rijdt.
1: Nee, dat is niet het geval. Kijk, nu met de Formule 1 heb je natuurlijk de heli staan die natuurlijk direct kan vervoeren. Het MMT, medisch mobile team. En ja, weet je, zodra wij een ernstig ongeval hebben en wij vermoeden dat het dusdanig ernstig is dat we meteen hulp nodig hebben, dan gaat er een noodknop in op de portofoon naar de meldkamer Haarlem en dan worden we eigenlijk per direct meteen ambulance of meerdere zelfs naar het circuit gestuurd. En die kunnen meteen ons assisteren en ervoor zorgen dat de coureur vervoerd gaat worden.
0: Ja, Mark, jullie staan dus goed in contact. Dat wel, maar
1: ja,
0: je moet het
1: ja,
0: wel een beetje loszien en ik begrijp ook van ja, als jullie op dat moment met de patiënten bezig zijn of iets dergelijks, dan is het team niet compleet op het circuit en dan mag er even niet gereisd worden.
1: Nee, dan ligt het programma stil en dan zullen we eerst voor de toestand van de patiënt moeten gaan. En dan zodra wij weer vrij zijn en onze handen vrij zijn en wij kunnen weer ingezet worden, dan geven we dat door aan racecontrol hier op Zandvoort. Dat is ook een zeer professioneel team wat daar zit en actief is. En dan geven wij door dat we weer inzetbaar zijn. En dan kan het programma weer opgestart worden.
0: Ja, jullie doen heel belangrijk en goed werk, Mark. Dus daar mogen jullie zeker trots op zijn dat je ook daar onderdeel van bent. En helemaal met de Formule 1. Maar ja, ja, we zitten wel met de last lap natuurlijk, hè?
1: Ja, ik heb het er net met mijn collega over. Dat is Annemarie Kemp, die woont toevallig ook in Zandvoort. En daar zit ik vandaag mee op de ambulance, hier op het circuit. En ja, eigenlijk staan de tranen in onze ogen, want het is zo'n happening. Het is zo'n ongelooflijk groot evenement. Het zit zo stampvol rondom de baan. De duinen zitten vol, de tribunes zitten vol. Ja, ik wil toch wel een fantastisch groot compliment geven aan de DGP, de organisatie van dit evenement. Want het is niet alleen op het circuit fantastisch geregeld, maar ik denk ook al in heel Zandvoort.
0: Ja, zeker weten. Alle festiviteiten eromheen en aandacht. Ja. En gisteren waren er zowaar maar liefst 20.000 mensen meer dan alle andere Super Fridays. Dus dat zegt toch wat, dat het toch nog echt leeft. En je hoort ook mensen van, die komen van heel ver hier naartoe, de fans. En die vinden het echt verschrikkelijk dat het afgelopen is.
1: Ja, ik denk, er zijn altijd mensen natuurlijk die er ook weer vrolijk van worden. Die bestaan ook. En ieder zijn ding natuurlijk. En ieder zijn interesse. Maar ik denk dat vele Zandvoorters, maar ook mensen buiten Zandvoort, zelfs vanuit het buitenland waar heel veel mensen hierop afkomen met circuit Zandvoort. Ik denk dat het menig traantjes ook al gelaten gaan worden.
0: Ja, en we zitten met Zandvoort zitten we natuurlijk op een hele mooie plek aan zee. En je zit eigenlijk tegen dorp aan. En dat heb je bij heel veel circuits natuurlijk niet. Die liggen ergens in de woestijn of zo. En voor de rest is er niks te bekennen. Maar je merkt dus ook echt aan de Zandvoorters, over het algemeen, hè, de meeste Zandvoorters, dat ben jij en dat ben ik. Dat die gewoon het heel jammer vinden dat het de laatste keer is dat de Formule 1 wordt gehouden.
1: Ja, dat dat is jammer. En ja, in 1985, toen was ik 15 jaar, toen was ook de laatste Grand Prix. Toen zou het eigenlijk nooit meer terugkomen. Uiteindelijk zoveel jaar later is, ik geloof 35 jaar later, is toch de Grand Prix alsnog teruggekomen in Zandvoort. Dus ja, we kunnen gaan treuren, maar we kunnen ook stiekem de hoop houden dat het ooit weer, van de baan gaat komen. En dat het weer een groot spektakel gaat worden.
0: En de meeste mensen dachten toen, 6 jaar geleden, van nou, dat gaat hem niet worden hoor. Dat gaat nooit lukken. En toch is het gelukt. Dus ja, dan mogen de eigenaren en de organisatie van het circuit ook heel erg trots op zijn. En ja, die zeggen ook van een hoogtepunt, met Max erbij. Ja, dit is toch wel het moment dat we zeggen van ja, hoe lang kunnen we er nog mee doorgaan? Ook door het ontbreken van de steun van uiteraard Nederland zelf, de regering.
1: Ja, de overheid zou meer kunnen doen. Inderdaad, landelijk zou er meer gedaan kunnen worden. Ja, het is een hele organisatie. Als ik dus kijk, wij hebben een hoofdmedische dienst. De naam is Erik Kolen, die, als je ziet wat die man een tijd en aandacht besteedt aan het hele gebeuren. En dat is, dat is wel zowat een half jaar werk. En ja, er komt heel veel bekijken als je ziet hoeveel ambulances we rijden, als je ziet hoeveel personeel er is en wat er allemaal omheen georganiseerd moet worden. Dat is gigantisch.
0: Ja, Erik Kolen, is dat ook de schilder, zeg maar?
1: Nee, dat is niet de schilder. Dat is Erik Kolen. Dit is een arts. En die doet het al jaren. En het is een hele jong persoon. Die vol energie zit. En dat laat hij blijken uit alles. En dat werkt ook terug in ons team. En dat doet hij samen. Wordt hij geassisteerd door Linda Wagenberg. En daarbij het team. Ieder heeft zo zijn taak. Wij worden altijd heel vrolijk als we elkaar zien. Het leeft als we elkaar zien, leeft het. En wat ik al eerder vertelde, Björn Vos, die verantwoordelijk is voor het Extrication Team. Dat is kort samengevat een team die een coureur snel kan bevrijden. Het zij uit een kooiconstructie, het zij uit een formuleauto. Die zijn daar zo gespecialiseerd in. Die doen ook elke donderdag voor de kampie doen ze examen. En dan gaan ze dat hele proces in, want dat is ook een en al techniek en een hele grote organisatie om zo'n persoon snel maar ook verantwoord uit een auto, uit een voertuig te krijgen.
0: Ja, het zou ook veranderd zijn waarschijnlijk toen het voor de 50% elektrisch werd. Dat betekent ook weer andere dingen waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, dat is leuk dat je dat aanhaalt. Wij trainen ook één keer per jaar het hele team hier op Zandvoort. We hebben 2 dagen voor en dan gaan we inderdaad alle scenario's gaan we trainen. Waaronder dus ook elektrische auto's. Nou, dat is natuurlijk ook de toekomst. Straks ook hier op Zandvoort met de Formule E die hier naartoe gaat komen. En ook daar hebben we hele speciale technieken voor en protocollen voor om in op de veiligheid uit een elektrische auto te krijgen. Ja, en ook, het moet ook veilig voor ons zijn, want dat is toch altijd wel, zitten echt letterlijk haken en ogen aan om iemand veilig eruit te krijgen. Dus dat is wel een specialisatie op zich, ja.
2: En hoe lang doe jij het al bij het circuit?
1: Nou ja, ik ben ooit begonnen bij de anti-slipschool op Zandvoort. Ben ik instructeur geweest, 12 jaar. Toen ben ik overgestapt in de ambulance. Die is in 2007 geweest.
2: Je dacht van nou, ik heb leren slippen, dan lukt mijn ambulance rij ook wel.
1: Ja, dat is net iets anders gegaan. Maar vanuit de slipschool is het inderdaad wel ontstaan. Dat een collega freelance kwam werken bij ons. En op een of andere manier wilde ik van jongs af aan altijd al bij de ambulance terechtkomen. Nou, dat is gelukt. Ik zit er nu al in bijna 20 jaar op de ambulance. Ik heb Benno Veugen ook heel goed gekend.
2: Oh, oké. Okay.
1: En zelfs nog mee samengewerkt. En 20 jaar die vliegt om. En dus zo lang ging ik op de auto, op de ambulance. Maar op het circuit is het denk ik, even kijken, moet ik terug vanuit 2018, meen ik.
2: Ah, oké, dus dat is 8 jaar. Hey, en hoe, vertel eens, even insight, luistert verder toch niemand. Hoe is Benno als collega?
1: Benno! Ja, Benno vind ik een hele fijne vent. Benno is echt Benno. Benno is rustig, sociaal. En Benno ja, die maak je niet zo snel gek.
0: Nee, ik zie hem nog helemaal glunderen nu, die toch stiekem aan het luisteren is waarschijnlijk.
1: Ja, dat denk ik ook. En ja, Benno was gewoon een hele fijne collega. En ja, het was echt een oude rot in het vak. Want ja, ik kwam als rookie binnen. En Benno was natuurlijk al eentje met heel veel vliegtuigen op de ambulance.
0: Zeker.
1: Dus ja, tegen de oude rotten keek je altijd op natuurlijk. En daar leer je ook veel van. Hè? Zeker als je daar zelf geïnteresseerd in bent en je vraagt veel... Word je steeds wijzer.
0: Ja, Mark, tot slot. Hè. Zo dadelijk krijgen we de kwalificatie. Niet heel onbelangrijk natuurlijk voor de race van morgen. De Formule 1 kwalificatie. Welk plekje heb jij op het circuit?
1: Nou ja, vandaag sta ik toevallig in bocht 3, zo zou je dat noemen. Dat is bij de kombocht. En dus je zit hier het rechte eind en ja, als je stiekem uitstapt en je loopt even naar boven, kan je ook in de kom even meegluren. Maar het wordt wel verwacht dat wij tijdens de kwalificatie, tijdens de race, gewoon in de Alu standby zitten. Zodra er wat is, dat we zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Ook dat zijn weer protocollen en afspraken die we hebben. Maar ik probeer toch stiekem altijd wel een glim mee te pikken.
2: Ja, maar je kan toch kijken uit je raam?
1: Jazeker, zeker, absoluut.
2: Ik heb nog een kleine nabrander, want je zei van er moet dan een ambulance worden opgeroepen uit Haarlem. Maar er staan toch ook gewoon twee ambulances op de boulevard klaar?
1: Dat kan, ja. Je hebt ook de Zandvoort-auto, zoals ze dat noemen. Dat is een ambulance die standby staat in Zandvoort, maar ja, die is niet altijd ter plaatse. Dus wat de meldkamer altijd probeert, zodra er een ambulance weg is uit het dorp, uit Zandvoort zelf... dat er altijd weer een andere weer doorgeschoven wordt die hier weer standby komt te staan.
2: Ja, maar
1: en de taak van de meldkamer uit Haarlem.
2: Als die beschikbaar is uit van de boulevard, dan wordt die opgeroepen, want die is natuurlijk zo te plekken.
1: De dichtstbijzijnde, sterker nog de dichtstbijzijnde, die moet zelfs opgeroepen worden.
2: Ja.
1: En hoe eerder die er is, hoe beter het voor de patiënt is, maar natuurlijk ook voor ons.
2: Ja.
1: Dus de dichtstbijzijnde die moet zo snel mogelijk ter plaatse komen.
0: Mark, we hebben nog heel veel vragen aan je, maar de show must go on eventjes met andere interviews die wij nog hebben bij Race Radio. Dus we moeten het hierbij laten, maar we spreken je graag nog een andere keer. En dat regelen we even voor jouw fijne oud-collega Benno Veugen. Is dat goed?
1: Ja, ik wil één ding nog even toevoegen aan het verhaal. We hebben nog een metalcarchauffeur hier op Zandvoort, die is 80 jaar. En die man die is niet stuk te krijgen, dat is Gerrit Smit. En die is geëerd, want die zit heel wat jaartjes hier in Zandvoort. Die verdient eigenlijk een standbeeld. Dus ik wil toch even Gerrit toch even aanhalen voor al zijn diensten die hij hier op Zandvoort gedaan heeft.
0: Nou, geld terecht, Mark.
1: Zijn laatste campagne, dus ik vind wel dat zijn naam heeft genoemd.
0: Zeker 80 jaar, ja, inderdaad. Dan verdient hij wel iets speciaals.
1: Ja, die moet een mooi standbeeld krijgen.
0: Ja. Zeker weten, gewoon midden op het circuit, zeg maar, ongeveer.
1: Ja, dat ze eromheen moeten rijden.
0: Ja, precies. Dankjewel Mark Buchel en tot een andere keer, dan spreken we weer.
1: Ja, tot horen.
0: En een goede dienst, hè?
1: Ja, dankjewel.
2: Okay, dankjewel Mark.
0: Hoi.
1: Ja. Dag.

0: Leuk hè, die oude disco uit de jaren 80. ABC en Be Near Me. En erachter de System en This Is For You. Het is al lang al 4 geweest. Dat betekent hoog tijd voor de evenementenagenda. Wat kunnen we allemaal gaan doen, Richard?
1: Ja, of je komt voor een gezellige borrel of de optredens van leuke artiesten. Het Gasthuisplein is the place to be. Er zijn optredens van onder andere Soul Diva's, Van Kessel Live, Serious Fun, Mauro Freiters, Yeah, Serious Fun, DJ Mick en DJ Raimundo. En dat is elke dag van 7 uur tot 12 uur 's avonds. Dus zowel vandaag als morgen.
0: Ja, in het weekend dus.
1: Ja, alleen dit weekend.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Tijdens het raceweekend verandert de Haltestraat van een aantrekkelijk winkelgebied en gezellige voetgangerszone in het bruisende hart van de Heineken Pit Party. Overdag geniet je van de gastvrije horeca, sfeervolle terrassen en een ontspannen sfeer. Zodra de avond valt, maakt de plaats voor een groot feest. Tijdens de Heineken Pit Party staan onder andere de volgende artiesten op het podium. Kali, mijn liefste Kali, is de allergrootste hit van volkszanger en publiekslieveling Django Wagner. Django weet als geen ander het publiek binnen no time aan het zingen en dansen te krijgen. Iemand die niet op de Heineken Pit Party van het Zandvoort Race Festival mag ontbreken. Django treedt tijdens het Heineken Pit Party in de Haltestraat vanavond op tussen 8 en 9. En uiteraard is de entree gratis. Morgen hebben we om 7:30 Justin de Wild. En over Justin kunnen we kort zijn. Hij is de man die de zomer en nummer 1 hit van 2026 op zijn naam heeft staan. Cheerio!
0: Cheerio, leuke plaat.
1: Nou, en mocht je nou helemaal denken van nou, dat is me allemaal te massaal, dan kun je ook naar de Buitenspel, de Steeg Edition. Dat is vanavond en morgen. Dansen op de klinkers en feest tussen de muren. Buitenspel, de Steeg Edition wordt een leuk jaarlijks terugkerend evenement waar DJ's en live acts op een podium in de hoogte spelen. En deze muzikale klanken door de steeg heen laten galmen. Tijdens het Formule 1 weekend verandert de steeg naast café Buitenspel in een broeinest van beats. Elke dag is er gratis entree. Het gaat dan over café Buitenspel Kosterstraat 9. En dat is zowel vandaag als morgen van 4 tot 11 uur.
0: Ja, de Vebo en de frituur Danver, dat steeg je in en daar zit het. Dus dan kan je ook lekker genieten bij Buitenspel. Dankjewel weer voor de evenementen. En vanavond dus, ja, daar komt hij aan, Django Wagner. En Kali is inderdaad zijn grootste hit die hij gemaakt heeft. We gaan even lekker meedoen hier in de studio aan de Tolweg 10A. En wil je meekijken trouwens in de studio, zfm-live.nl. Kijk je live mee tot aan 5 uur. ZFM Race Radio.

0: Komen we alvast in de stemming voor vanavond. Met Django Wagner en Kali, echt zijn allergrootste hit. En die zal hij vanavond op de Halterstraat tijdens de Heineken Pit Party ook zeker weer gaan zingen. En dan kan je lekker allemaal meegedoen met dat feestnummer. En de andere feestnummers natuurlijk die verder gaan komen. Waar het ook feest was, was afgelopen maandag, Richard, bij Pluspunt. Want dan hadden ze samen eten en dan hebben ze altijd een mystery guest. En dit keer, ook vanwege uiteraard de Formule 1, de race van dit weekend, was dat de circuit-directeur Robert van Overdijk. Jaap Koper was ook ter plekke.
1: Robert van Overdijk die heeft vandaag bij Pluspunt als mystery guest mogen aanschuiven. Hoe was dat?
2: Nee, dat was fantastisch. Hè? Ja. Dus je ziet een groep Zandvoorters voor je van een bepaalde leeftijd. Dus die kunnen de oude periode ook nog herinneren. En die maken nu dit mee. En ik merk nog steeds de trots die zij vroeger hadden voor het circuit. Ah, dat krijg ik ook bevestigd. Die hebben we de afgelopen jaren weer aangewakkerd. Dus dat, ook daar zijn wij heel blij mee.
1: Ja, nu wordt er al gezegd, wat gaat Robert van Overdijk doen op 24 augustus? Nou, niet vakantie vieren in een of andere luie stoel. Nee, dat doet hij niet.
2: Dat komt wat later. Hè, maar dat ga ik wel doen na deze periode. Nee, kijk, iedereen gaat er maar vanuit dat ik vanaf aanstaande maandag niet meer ben. Hè, want dat Formule 1 avontuur is voorbij. Het is natuurlijk onzin. Ik denk dat we hier aan het bouwen zijn aan een nieuw circuit. Een nieuwe organisatie vanaf 2018. Wat meer is dan alleen maar een circuit. En ja, door Formule 1 hebben we die iconische status weten terug te brengen. Dus ik denk dat wij door die zakelijke markt naar het circuit te halen, in al die gebouwen die we daar hebben, door het terugbrengen van die iconische status, waar Formule 1 natuurlijk een enorme katalysator in is geweest, hebben we denk ik in 5-6 jaar zaken voor elkaar gekregen die misschien anders wel 15 of 20 jaar hadden gekost. En die bouwen we uit. We willen nog steeds een boutique hotel bouwen op Burnies Beach. Wat best wel ingewikkeld is qua regelgeving, maar die ambitie hebben we nog steeds. En onze ambities reiken nog steeds verder dan stoppen na aanstaande maandag.
1: Ja, dan is het natuurlijk ook, want dat zei je ook, van Zandvoort is best uniek. Dat hoor ik je ook zeggen. In de zin van, nou, wat hebben wij? We hebben een strand, we hebben een duinen, we hebben een station met een treinverbinding. Wat hebben we eigenlijk niet?
2: Nou, veel meer dan alle andere badplaatsen bij elkaar. Ja. Hè? En daarom denk ik dat er nog zoveel ontwikkelpotentieel ligt in Zandvoort. Waarvan ik hoop dat wij een aanzet hebben kunnen geven met de Formule 1 als katalysator. Hè? En versneller van allerlei initiatieven.
1: Ja.
2: En dat best ingewikkeld is, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat we ook wel hebben laten zien dat er in Zandvoort best wel veel mogelijk is. Hè? Dus als wij met z'n allen, en dat zijn wij als ondernemers in de brede zin, maar ook de gemeente Zandvoort, er de komende jaren de schouders onder zetten, dan denk ik dat er nog veel meer ontwikkelpotentieel in Zandvoort ligt om daar echt met recht de allerbeste badplaats van Nederland van te maken.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Ja, het is nog steeds zomer op de radio met Tony Esposito en Kalimba de Luna. En als je dan rond 2:30 naar het weerbericht hebt geluisterd van Richard, dan heb je ook gehoord dat de zomer er echt nog wel weer aankomt en dat het een stukje warmer gaat worden. Volgende week temperaturen zo tegen de 25, 27 graden. Maar wel een beetje klef weer, hè, geloof ik, wat er aankomt, Richard.
1: Ja, het is een beetje, dat voel je nu al, hè? Een beetje warm. Een beetje, ja, niet echt vochtig, maar een beetje klef.
0: Een beetje bedrukkend.
1: Dat is gewoon ook hier, bijvoorbeeld hier in de studio, terwijl het buiten helemaal niet zo warm is. Dus voelen we het echt, het is best warm hier.
0: Zeker, maar we hebben een lekkere warme studio. Want we gaan heel veel andere dingen ook nog doen, trouwens. We hebben net Robert van Overdijk gehoord, hè? Jaap Koper sprak met hem tijdens die samen eten maaltijd bij Pluspunt. Maar ja, de mystery guest, die was er uiteraard ook. En dat is, de voorheen mystery guest, geloof ik. Rob Langenberg, Robert van Overdijk, de mystery guest. En Rob Langenberg van het racefestival, die was daar ook bij aanwezig.
2: Ook aanwezig bij de mystery guest, maar was het niet, was Rob Langenberg. Maar Rob, jij kent natuurlijk Robert van Overdijk al een wat langere tijd. Want je was een van de eerste die bij dat operationele verhaal betrokken was bij de eerste Grand Prix.
3: Ja, dat klopt. Ik had toen nog de pet op van, ik moet dat nadenken, head of event operation, mooie term. Ja. Maar ik baasje van alles wat met de operatie te maken had. Dat was het eerste jaar natuurlijk heel erg op het gebied van mobiliteit.
2: Dat klopt, ja.
3: Dus het wel leuk dat ik mag zeggen dat ik daar in ieder geval een mooie bijdrage heb kunnen leveren. Maar ook de speeltuin binnen de hekwerk behoorde tot dat taakgebied. Dus tribunes en hospitalityruimtes en dat soort dingen. Nou, daarom is het leuk dat ik Robert hier weer tref. Nu in een andere rol voor mij. Robert nog steeds als directeur van het circuit en van de Dutch Grand Prix. En je was er zelf bij. Ontzettend fijn om die verhalen van binnenuit te horen. Ja. En ook de passie en de obstakels. Maar ook de trots die hij ook voelt hier in Zandvoort. Ja, dat zijn mooie dingen.
2: Ja, nu zit jij dus in die andere rol, hè? Het Zandvoort Race Festival. Want voor de zeepkistenrace heb je ook daar het een en ander over verteld. Van dan ga je op een gegeven moment evenementen organiseren. Dat is toch weer totaal iets anders.
3: Ja, kijk, het racefestival is een verzameling van activiteiten. Waarbij we hebben gezegd, ja, het waren misschien wat losse elementen. Maar daar proberen we één geheel van te maken. Dat was voorheen al het festival. Maar nu hebben we geprobeerd om daar ook nog een soort opbouw te hebben. Met aanloop-evenementen, met de openingen, met de kartbanen die er helemaal aan staan. De reuzenrad, dan een aantal opwarmen evenementen en dan nu dus de feestweek. Hè? Ja. We hebben het mooi genoemd. Nou, je ziet het, is de derde avond. We zijn van een openingsavond met Tino Martin naar een zeepkistenrace met, nou, we hebben letterlijk de mensen zitten tellen op de luchtfoto's. Kleine 2000 mensen die we hadden. Vanavond dus deze bijeenkomst. Ik moet nu weer snel door, want er zitten nog kinderen naar films te kijken op het Gasthuisplein. Morgen hebben we die bingo. En dan zie je dus dat er elke dag wat te doen is. Nou, vanavond was het over het algemeen wat oudere mensen die er zaten. Vanmiddag waren er dus de kinderen, de jonge kinderen die er waren, die met popcorn naar Cars zaten te kijken. We hebben de zeepkistenrace, iemand van 79 gewonnen. En de jongste deelnemer was volgens mij 4 of 5. Dat is gaaf. En dat is waar het om moet gaan. Met de verschillende leeftijden en alle mensen.
2: Ja, wat heb jij dus nu in die afgelopen 5, 6 jaar met het dorp Zandvoort dan gekregen?
3: Nou, in ieder geval heel veel liefde.
2: Ja.
3: Letterlijk en figuurlijk. Ja. Want iedereen weet dat ik hier mijn vriendin heb leren kennen. Dus dat is leuk. Maar ook de mensen, de trots, hè, waar Robert het ook over had, dat voel ik ook. Mensen zijn enthousiast. Mensen vinden het leuk dat er iets gebeurt. Mensen zijn ook kritisch.
2: Ja.
3: Laten ook van zich horen. Ik ben er ook achter gekomen. Maar ja, als je dingen niet helemaal goed doet of mensen het gevoel hebben dat dat je niet goed gecommuniceerd hebt, dan hoor je dat ook. Dat mag ik wel. Ik hou van die directe benadering. Wij proberen het zo goed mogelijk te doen. We proberen het zo leuk mogelijk te doen. We proberen het voor iedereen te doen. En volgens mij leren wij ook elke keer bij. En zijn we gewoon eigenlijk elke dag wel weer aan het leren met elkaar. Ja, en leuke dingen aan het doen. Dat is het belangrijkste.
2: Nu zijn de evenementen in volle gang. Maar volgend jaar is er natuurlijk geen Formule 1. Gaat Rob Langenberg stilzitten? Denk het niet, toch?
3: Nee, Rob Langenberg gaat sowieso niet stilzitten. Want ik moet nog een EK judo organiseren volgend jaar april. Dus je hoeft met mij geen medelijden te hebben. Maar zoals iedereen weet ben ik ook in gesprek met de gemeente. Sterker nog, we hebben formeel de opdracht gekregen om de evaluatie ook te gebruiken. Om na te denken om met een uitgewerkt voorstel te komen voor de feestweek. Wat moet dat dan kosten? In welke vorm moet dat dan zijn? Wanneer moet dat plaatsvinden? Wel of niet in combinatie met andere evenementen? Dus dat moet ik half oktober opleveren. En daarna is het het woord aan de gemeente en de gemeenteraad en uiteraard het college om te kijken of ze daar voldoende financiering voor hebben. En of ze dat dan bij ons willen beleggen. En dan ja, zou het zomaar kunnen zijn dat de zeepkistenrace er volgend jaar weer is. Dat we misschien weer een leuke mystery guest hebben rondom het eten bij Pluspunt. En dat we misschien, nou, net die mevrouw je stond erbij en die mevrouw kwam van ja, jammer dat de bingo in Noord weg is. Ja, misschien gaan we dan wel een bingo in Noord doen en een bingo in Zuid en misschien ook wel een bingo in het centrum. Dus ja, volgens mij nog genoeg stappen te zetten. Maar ik zeg altijd tegen iedereen, we moeten eerst het festival nog even doen. En daarna gaan we weer verder kijken.
2: Dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Dat was Jaap Koper in gesprek met Rob Langenberg, inderdaad van het Zandvoort Race Festival. Allemaal hele mooie dingen die ze nog rondom de Formule 1 doen hier in Zandvoort.
1: Weet je wat me nou zo opvalt, Rob?
0: Nou.
1: Als mensen soort van willekeurig worden geïnterviewd, gewoon mensen van buiten. Weet je wat ze dan eigenlijk heel vaak zeggen? Dat ze het ontzettend leuk vinden dat het niet alleen maar de race is, maar dat er een heel festival omheen is gebouwd.
0: Ja.
1: En mensen zijn er super enthousiast over.
0: Het is ook heel goed georganiseerd.
1: Ja.
0: Kost natuurlijk wel geld, dus dat moet er ook wel zijn natuurlijk in een plaats.
1: Ja.
0: En, maar Zandvoort heeft dat mooi voor elkaar in samenwerking met het circuit uiteraard.
1: Dus. Ja, en als je dan bijvoorbeeld kijkt, ik heb nog eens de stromen mensen gisteren in de gaten gehouden. Nou, ik zou je vertellen, vorig jaar wilde ik om 6 uur Chinees kopen. Nou, dat was niet, geen door te komen aan. Zo druk was het. Nou, ik keek vandaag, of gisteren keek ik dan om 6 uur naar de videostream.
0: Ja. Yeah.
1: De hele station was al leeg.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat betekent dat er zoveel, dat het zo goed werkt. Wat betreft, je houdt die mensen vast op het station. Op het circuit. Met al die optredens.
0: Mm-hmm.
1: En dat er dus heel geleidelijk dus die stromen naar het station gaan.
0: Nou ja, dat zei ik dus het vorige uur, geloof ik, dat zei. De terugreis gaat, denk ik, makkelijker dan de heenreis. Ja, dat gaat wat geleidelijker, de uitstromen. Ja. Dus ja, nou ja, in ieder geval heel blij zijn we nog dat het er dit jaar nog was. Helaas wel voor de laatste keer. We gaan morgen ook nog lekker genieten. En nu ook van de kwalificatie. Die gaan wij zo dadelijk meenemen in het derde uur van ZFM Race Radio. Zandvoort op zaterdag. Tot zo.

0: You start, feels like a barber, you're still alive. It's like a bad day in advance. I feel.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat.

0: Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij Akkersloot 7 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Volendam 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: 4 uur Zandvoort. Nogmaals een hele goede middag. En welkom bij ZFM Race Radio. Hier vanuit de studio aan de Tolweg Tina. En de kwalificatie is inmiddels begonnen van de Formule 1. Voor het nieuws trouwens, vertelde jij Richard inderdaad van... dat Zandvoort wel bekend wordt natuurlijk, hè, door de Grand Prix en dergelijke. Maar toen stelde je mij de vraag... hoeveel mensen kijken er nou eigenlijk naar zo'n race wereldwijd?
1: Ja.
0: 76,1 miljoen.
1: Oh, zat ik wel. Toch wel een eind naast nog.
0: Per race is dat, hè?
1: Ja, want ik dus, dacht ook 500 of zo, 500 miljoen. Maar ja, dat is het dus niet.
0: En het is 1,83 miljard voor een heel seizoen.
1: Aha.
0: Dus een enorm bereik natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: En dan heb je nog de mensen die racenieuws volgen en dergelijke natuurlijk. En die dan niet kunnen kijken vanwege een abonnement.
1: Of de samenvattingen.
0: Of de samenvattingen,
1: dan,
0: ja.
1: Nog vele malen meer. Dus
0: die tellen ook allemaal niet mee. Dus nou ja, ik vind het toch wel een aantal, hoor. Die hebben weer mooi gezien dat het een heel mooi dorp is waar we in zitten. Richard.
1: Zeker, ja.
0: En ook een hele mooie radiozender hebben we daar al 35 jaar. Ruim 35 jaar. ZFM en ja, wat gaan we in de derde uur doen van Race Radio?
1: Ja, we beginnen zo met een interview. Welk interview was dat ook weer, Rob?
0: Ja, we hebben merchandise in de Kerkstraat.
1: Ja,
0: ja, dus nou, wat het allemaal inhoudt, want we kennen natuurlijk wel Pole Position. Maar dit staat er dan weer los van, maar hoor je dus in het
1: interview. Dat zit ernaast, hè, geloof ik, naast Pole Position.
0: Ik weet het niet.
1: Oh, en dan nou, we Pit Report natuurlijk met Rendel. Dan nog Dier van de Week. En we eindigen met een interview van Benno Veugen met Michel Blekemolen.
0: Zeker, weer een vol uur ZFM Race Radio. En we gaan dus even kijken wat die nieuwe winkel daar is op de Kerkstraat. Waar je dus merchandise van de racerij en de Formule 1 allemaal kunt verkrijgen. En ik weet wel dat ze dat dit weekend daar heel erg druk hebben natuurlijk... met de verkoop van diverse zaken rondom de Formule 1.
2: Nou, ik sta hier in een nieuwe zaak in de Kerkstraat en tegenover de Bode. Het is wel heel snel gegaan, hè?
3: Ja, vorige week vrijdag hadden we nog geen idee dat we hier zouden zijn. En via Timo van de gevenmakelaardij kwamen we bij dit pandje. En maandag hebben we een contract getekend en zijn we gaan inhuizen. En we zijn hier in ieder geval tot 1 november. En daarna gaan we kijken of we kunnen verlengen en de winter door kunnen komen. Zodat Zandvoort een winkel rijker is.
2: Ja, en een winkel samen met bijzonder veel racekleding en alles wat daarbij hoort. Hè?
3: Ja, we doen Formule 1 merchandise. En het meeste komt van het merk Castor. Dat is kledingsponsor Red Bull McLaren. Maar we doen ook golf en ook fitnesskleding gaan we doen. Maar dat doen we na de Grand Prix. Gaan we dat allemaal inhuizen.
2: Ja, een betere tijd. Om te beginnen heb je niet kunnen kiezen natuurlijk.
3: Nee, de start is echt geweldig. Ja, het is hartstikke lekker druk in de Kerkstraat. En het is super gezellig. Dankjewel. En de buren zijn ook heel enthousiast dat we hier zijn. Dus dat is hartstikke leuk om te zien.
2: Wat verkoopt het best?
3: Nog steeds Max.
2: Ja?
4: Ja.
3: 10 euro, please. Ja, ja, Max en Red Bull are the most famous. Ja,
2: ja, ja. Ja. Hey, en ja, het is natuurlijk een hartstikke leuke zaak geworden. Dit is toch wel een hele avontuur, hè?
3: Ja, dat is heel leuk. En we doen dat vaker. We hebben in Beverwijk een winkel, in een Almelo. En we zitten ook in Dubai, in Kite Beach hebben we ook een winkel. En daarnaast staan we op circuit-evenementen uiteraard. En dit is een wat grotere pop-up. Ook voor een wat langere periode. En met als doel dat we eigenlijk kunnen blijven in de Kerkstraat. En gewoon een van de vaste winkeliers worden. Wat ik zeg, we hebben heel veel sportkleding, golf, fitness, leisure en nou ja, atletiek. Een goed spul van Castor, goede kwaliteit. En wat we wel doen, we doen clearance deals, kopen we op bij de fabrikanten. Waardoor we de prijzen onwijs laag kunnen houden. Zodat ook echt een gezin... met 4 kinderen allemaal een Red Bull shirtje kunnen kopen. En niet zoals bij de andere mensen dan 80 euro voor een shirtje kwijt zijn, maar 25.
2: De belangrijkste vraag, hoe heet het bedrijf?
3: Wij zijn 4 Racing 2. En dat is geboren uit, uit de racerij waar ik zelf vroeger reed met BMW in het DTCC op Zandvoort. En zo is de liefhebberij gekomen. En,
2: uiteindelijk in de kleding beland.
3: Uiteindelijk in de merchandise beland. Dat gewoon hartstikke interessante handel is.
2: Ja, het is hartstikke mooi. Het is een mooie zaak geworden hoor. Echt, jullie hebben echt veel te bieden, hè?
3: Ja, absoluut. Van tumblers, thermoflessen, tot t-shirts, hoodies, jassen. Ook straks een hele wintercollectie met mooie winterjassen. Ja. Met prijzen van €50, €60.
2: Hebben jullie geen last van pole position?
3: Nee. Zij hanteren andere prijzen. Ze kopen iets. Het is een vrij grote organisatie. V12 zit daar nu achter. En, maar zij kopen toch anders in dan wij. En wij hebben misschien niet elke maat, maar we hebben wel absoluut de beste prijs van iedereen.
2: Ja. Ja, het ziet er fantastisch uit, want de prijzen staan overal groot op. €25, €10. Ja, dat zijn toch niet de hele... Ja, hele...
3: €39 is ons duurste item.
2: En dat is de pet.
3: Ja. 2026 Miami uit.
2: De pet van Max. Ja. Nou, het gaat dit weekend gebeuren natuurlijk. Ben je zelf niet op het circuit?
3: Nee, helaas. Het is hier te druk.
2: Dus maar ook niet kijken?
3: Nee, ook niet even kijken. Nee. We staan echt met 4 man de hele dag.
2: Ja. Nou, heel veel succes.
3: Super, dankjewel.

0: Zou hij lekker om deze weer eens te draaien hier op de Zandvoorts Radio. Billy Paul en me en Mrs. Jones. Een mooi verhaal wat ze daar vertelden. We gaan eens eventjes schakelen, want het is 4:15 geweest. Naar Rendel Loosen voor de Pit Report. Goedemiddag, Rendel.
1: Goedemiddag. Vanuit de auto nog.
0: Vanuit de auto? Waar ben je dan?
1: Ja, ik had achter de schermen willen zitten, maar het is zo druk in Nederland. Ik kom net uit Zeeland vandaan. En dus, jongens, ik kan daar bij jullie in Zandvoort een gekkenhuis zijn. Maar de rest van Nederland rijdt ook nog heel veel verkeer, kan ik je vertellen.
0: Ja, heel veel nog einde vakantieverkeer en dat soort dingen waarschijnlijk, neem ik aan.
1: Heel veel kervens. Dus, maar we zijn bijna thuis. Dus,
0: Oké, nou doe voorzichtig dan. Je belt uiteraard handsfree, neem ik aan, toch?
1: Ja hoor, geen probleem.
0: Nou, helemaal goed. Hey, we zitten in een machtig, prachtig weekend hier in Zandvoort.
1: Ja.
0: De last lap en dat geeft toch wel gemengde gevoelens.
1: Ja, ene kant wel. Andere kant, we hebben ook wel 6 mooie jaren gehad. Of niet soms?
0: Dat zeker.
1: Dus je kan zeggen van ja, het is, we zouden door. Zeker nu Max Verstappen natuurlijk getekend heeft voor 2030. Zou je zeggen, nou jongens, waarom ga je niet door? Maar ja, ik denk dat wij niet alle berekeningen en financiële plaatjes ervan zien. En dan moet je op een gegeven moment als organisatie toch zeggen, het is leuk geweest, denk ik. Ik denk dat je het zo moet bekijken.
0: Ja, is ook zo. Ze hebben natuurlijk wel heel veel investeringen moeten doen om die Formule 1 te krijgen. Dus ja, dan kan je denken van, ja, die heb je toch echt wel die 6 jaar voor nodig gehad om... We dat allemaal weer een beetje terug te verdienen.
1: Ja, kijk, en dan gaan er allemaal geruchten, er gaan dingen. En ze hebben 20 miljoen, 25 miljoen, 30 miljoen verdiend. Nou, zo biedt, zijn goede ondernemers geweest, klaar. Weet je, dus discussie gesloten bij mij dan. Nee jongens, het is jammer. Het is weer, want ik geloof dat er op dat moment een prachtig feestje. Jullie hebben mooi weer volgens mij daar.
0: Ja.
1: Dus ik zit in het zonnetje. En nou, Q1 is denk ik net afgelopen. Ik heb er een heel klein stukje van het voorgedeelte gezien. Even stiekem hier op de telefoontje. Verrassingen en geen verrassingen. Jongens, ik vind een paar enorme verrassingen. Waar ik enorm verrast van ben dit weekend, is hoe Tsunoda aan het rijden is. Die kent helemaal deze auto's niet. Die kent helemaal die nieuwe systemen niet. En die gaat als een bikkeltje. Ik vind het helemaal prachtig. En hij zit alleen maar te lachen.
0: Ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk, hè?
1: Is alleen maar mooi. En Lawson doet het ook absoluut niet verkeerd.
0: Nee, en Lindblad ook natuurlijk niet. Die gaat ook boven zichzelf uitstijgen. Ook voor het eerste keer dat hij hier rijdt natuurlijk op Zandvoort.
1: Ja, prachtig. En we hadden vanmorgen natuurlijk ons spookje weer. Ik noem het altijd een spookje. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Russell die natuurlijk toch won.
0: Ja.
1: Ik weet hoe die Houston voor staat in die kwalie. Ik heb geen schermpje bij nog. Maar weet je, ik vind het toch mooi. Die man die hoor je niet, die zie je niet. Hij is er nooit. En hij heeft kennelijk nu zijn verloofde te huwelijk gevraagd. En of zijn meisje, dus dan ben je verloofd. Ja, dat doet goed met deze meneer. Dus ik ben benieuwd hoe hij het in de wedstrijd gaat doen.
0: Ja zeker. Ik zit hem even te zoeken. Hij staat op de 4e plek nu in de Q1. Het is bijna ten einde, de Q1, Piastri 1, Hamilton 2, Norris 3 en Russell 4 en Leclerc 5. En dan gaan we naar Lindblad, ja echt waar. En Tsunoda, die staan ook gewoon lekker hoog. En Verstappen, die komen we tegen op de 12e plek.
1: Ja, dat is niet des Verstappen, zullen we maar zeggen. Ja, toch?
0: Nee.
1: Die heeft werk aan de winkel. Ik hoorde vanmorgen dat hij niet lekker was. Nou, dat kan zijn. Pillen erin en door. Weet je? Huppakee. Je bent sportman, je bent geen sportman. Gewoon verrassend. Ik verwacht trouwens, als ik naar de wedstrijd van vanmorgen. Ik vond wel dat Lando Norris heel snel door zijn achterban heen was. Dus dat zegt niet heel veel goeds als je met volle tanks weg gaat morgen. Op een medium band of op een harde band. Ik vond dat hij echt gewoon na 700 begon hij op te klagen. Ik denk, nou joh, dat is wel vrij vroeg.
0: Ja.
1: Waar moet je morgen gaan stoppen?
0: Ja, en dan zat hij op de mediums en Leclerc op de soft band. En die heeft gewoon die hele race daarmee uitgereden zonder problemen volgens mij.
1: Zonder problemen. Hij zou een beetje aan het glijden zijn gegaan aan het eind van de wedstrijd. Maar verder eigenlijk zonder problemen reed hij die wedstrijd uit. Als dan Lennon Norris al naar 700 begint te klagen, jongens, ik heb geen grip meer aan de achterkant. Dan heb je wel een serieus probleempje, hoor.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus je moet nog even aan de bak. Ja, Verstappen, jongens. hoe leuk en hoe mooi en prachtig en een prachtig contactvereniging. Ze hebben daar nog heel veel te doen, dat weten ze. Het is wel natuurlijk zo, ik heb het in het begin van het jaar heb ik het al gezegd. Hè, dat toen hij zo niet te kanker en toestand, toen zei ik of hij moet ermee stoppen of hij gaat met dit team door. En zorg dan dat je je mensen dan ook gewoon motiveert. Nou, daar heeft hij denk ik voor gekozen. Die motivatie in het team te stoppen en hopen dat ze dan in de toekomst toch nog een keer gewoon dat WK binnenhalen.
2: Ja, heren, even tussendoor. De Q1 is klaar. Ik ga even doorgeven wat eruit ligt. Dat zijn de twee Cadillacs, Perez en Bottas. De twee Aston Martins, Alonso en Stroll. Sainz van Williams en Berman van Haas. Die liggen eruit in Q1.
1: Nou, dan valt de enige die me tegenvalt is Berman. En ik vind trouwens Berman de laatste tijd toch niet zo heel erg bezig. Goed bezig.
0: Nee, die is een beetje aan het afzwakken. Dat klopt.
1: Ja, die is een beetje aan het afzwakken. Kijk, Alonso en Stol. Hoewel die bijna een helemaal nieuwe auto hadden. Hè. Jongens, ik geloof iets van 60, 70 veranderingen aan de auto.
0: Ja.
1: Ik zeg back to the drawing board. Gaat niet helemaal goed, geloof ik.
0: Nee, en er zit een hele hoop geld natuurlijk in dat team. Dus het is eigenlijk... ze moeten zich schamen dat het zo erg is.
1: Ja, ze moeten zich hartstikke schamen dat het zo erg is. En ik denk dat Alonso nu ook al twee keer achter zorgt. Waar ben ik in hemelsnaam in beland, jongens? Je kan wel een team motiveren. Maar als er dan heel veel updates komen en ik heb de auto gezien. Nou, die is echt serieus veranderd. En dan rij je gewoon nog helemaal achteraan. Oké, ze zitten net nog vol Cadillac. Maar ja, jongens, kansloos. Trouwens wel verrassend Audi. Die heeft mooi de snelheid te pakken.
0: Ja, lekker. Leuk.
1: Dat is een team, hè. Dat denk ik, zo'n Audi-team, vergis je niet. Ik denk dat het een team is dat binnen 2-3 jaar om het WK gaat strijden. Maar die gaan zo hard dit jaar.
0: Ja.
1: Dan kan je zeggen, dan gaat dat goed, gaat het niet goed. Hè? Want heel snelle groei is ook niet altijd goed. Maar ja, die gaan zo hard dit jaar dat ik wel denk dat die jongens over 2-3 jaar... toch wel mee een van de constructeurs zijn die om de titel gaan strijden. Dus petje af daar. Echt petje af wat ze daar aan doen zijn.
0: Ja, was dat niet het team wat voorheen Sauber was? Of?
1: Ja. Ja.
0: Ja, hè? Dus,
1: ja.
0: Dus er stond wel een basis natuurlijk op dat moment al.
1: Er stond wel een basis, maar ondertussen doen ze wel alles zelf, hè. Dus het gaat wel heel erg goed, hè, daar.
0: Zeker weten.
1: Klaar. Ja, heel verrassend. Absoluut verrassend. En als daar een paar topcoureurs in komen, dan weet ik het nog niet.
0: Ja, ja. Nou, ik was zelf trouwens gisteren op het circuit. En ik had het ook al verteld met Marjolein, die daar bij de Kate 1, bij de toegangspoort stond als vrijwilligster. Het was heel erg druk, ook gisteren al. Er waren 20.000 mensen meer dan verleden jaar op Super Friday. Ruim 100.000 mensen waren op het circuit. En er was ook gekkenhuis. Ik ben helemaal nooit bij die vrije training gekomen trouwens. Ik zat net naast de hoofdtribune, maar dat heb ik niet gehaald. Want zo vast stond het. Dat we die hele vrije training gemist hebben. Al uren voor de ingang.
1: Ik heb meer mensen gehoord die 2 uur in de rij hebben staan voor ze op het circuit stonden. Dus
0: ja.
1: Wat daar fout gegaan is, weet ik niet. Maar goede controle is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En wat de mensen wel eens vergissen, als je bij de hoofdpoort staat en je moet naar de tas, dan is het best wel een stukje lopen. Hè?
0: Ja, zeker weten, ja.
1: Het is best wel een stukje lopen.
0: Dus, zeker weten, maar ik denk wel dat ze, de laatste, die gooien helemaal in de uitverkoop, zeg maar. Dat we nog één keer echt knallen, hè? Zoals ze het ook zelf zeggen.
1: Ja, maar prachtig, weet je. En ik zag het in de beelden gisteren, dat inderdaad, de tribune staat voller, absoluut voller. Ook achterop op het circuit, dan voorgaande jaren. Dus, weet je, de mensen willen dit feestje. We zijn hier, het is heel simpel. Zondag om 5:30, 6:30 zijn we hier klaar mee, hè? Is het gebeurd.
0: Wil ik niet aan denken.
1: Nee, maar daar moeten we helemaal niet aan willen denken. En we krijgen mooi weer morgen. Dus ook de feesten daarna kunnen gewoon lekker doorgaan. Dat is ook helemaal prachtig. Ik hoop gewoon op een verschrikkelijk mooie Grand Prix. Ik doe geen voorspellingen, want ik heb echt geen idee wie deze gaat winnen.
0: Nee, ik vind hem ook moeilijk.
1: Er zijn zoveel kanshebbers. En we zien daar in de kwalificatie. Nou jongens, die kwalificatie, al zal straks Norris hem op per pol zetten. Ja, 7 rondjes, hè, was dus achterban mee. Klaar. Dus dat zegt me op het ogenblik even helemaal niks. Helemaal niks.
0: Nee, het kan nog wel eens spannend worden. Je ziet wel dat Russell, ook als je nu naar de Q1 kijkt, toch wel stabiel is op Zandvoort. Dus ik denk dat we daadwerkelijk wel met Russel rekening moeten gaan houden morgen.
1: Kan best. Ik denk dat de Mercedes morgen heel erg sterk zullen zijn. En ook nu daar ik ook wel sterker zal zijn. Ja, jongens, Russel is echt zo'n coureur. Ik heb in het verleden met mensen wel eens over gehad. Het is een dit, het is een dat. Jongens, het is een hele sterke coureur. Alleen hij laat dat op een heel andere manier zien. Hij is gewoon het spookje. Opeens is hij er. En dit jaar is hij daar heel erg goed mee bezig. Hij heeft een paar probleemgevallen gehad. Daarom zit hij niet mee te tellen zeg maar, in dat kampioenschap. Hij heeft geloof ik 80 punten achterstand of zo. Ik heb geen idee. Ten opzichte van zijn teamgenoot. Maar het is wel eentje waar ik gewoon als ik Toto Wolff was, toch wel heel blij mee ben. Als ik mee zou zijn. Absoluut.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, de Q2 is inmiddels gestart. En die loopt nog even, 15 minuten. Dus dat kunnen we niet meer in deze Pit Report meenemen. Maar dat gaan Richard en ik nog wel even naar de Pit Report doen. Ik wil nog eventjes, we hebben een mooi feest hier op Zandvoort. En we beleven het echt met z'n allen. Ook in het dorp en zo. Het is nog nooit zo druk geweest. Terwijl we dachten van, er kan niemand meer bij. Ja, weet je wel. Maar er staan ook allemaal topartiesten in het, met name Nederlandstalige gebeuren. Maar alle grote namen die treden wel op dit weekend. En ook op het circuit natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ik ga morgen lekker voor de buis zitten. En dan ga ik kijken de hele voorstelling wat er allemaal gaat gebeuren. Hè, met de Fine Michel natuurlijk. En ik weet of er nog een ander orkest gaat komen. En de DJ's. Hey, jongens, ze zeggen wel eens, Formule 1 wordt te veel theater. Ja, weet je, laat hem even lekker theater voor zijn, zeg ik dan altijd. Weet je, ze hebben altijd Miami is te veel theater, dit en te veel beroemdheden, heel gebeuren. Als daarna gewoon even lekker meer dan een uurtje een heel mooi theater op het circuit is, kan me dat eigenlijk helemaal niks schelen. Laat het maar lekker gebeuren.
0: Klaar. Nee, precies. En het is een evenement, daar komen de mensen, ook heel veel Engelsen zag ik trouwens, die rondliepen en dergelijke. En de Duitsers ook wel. En Nederlanders zijn wel oververtegenwoordigd op Zandvoort, maar dat is logisch natuurlijk. Maar ja, die komen ook niet direct uit Haarlem of zo, hè? Die moeten ook een heel groot stuk reizen voordat ze hier zijn.
1: Nee, die komen echt heel ver weg, hè? Want ik zag zelfs mensen gisteren uit Zuid-Afrika op de tribune zitten.
0: Ja.
1: Dus, ja, weet je, dus, het heeft inmiddels zo'n naam gekregen uit Japan. De mensen wilden weer toch, ze hebben, Grand Prix van Zandvoort heeft een naam gekregen. Daar moet je één keer je leven bij willen zijn. Nou, als je dan helemaal uit Japan overkomen, die mensen die praten er over 3 jaar er nog over. Heel simpel. Dit hebben ze nog, in Japan gebeurt er ook heel veel, hè. Geloof mij, Japan is echt een heel erg autosportland. En daar zijn ze nog veel knettergek, want dan gaan ze allemaal verkleed als coureur en daar op de tribune zitten.
0: Ja.
1: Ja, dat gebeurt daar ook. Maar heel simpel, dit is dan toch wel een heel ander feestje, denk ik.
0: Zeker weten. Nou, het circuit is er ook al mooier op geworden. We hebben een goede spoorverbinding daardoor gekregen met twee perrons erbij. En wat dat betreft hebben we niks te klagen. En hebben die ondernemers, waaronder Bernard van Oranje, ook het heel goed gedaan voor het circuit en Zandvoort en de omgeving.
1: Ze mogen voor mij mogen ze een beeldje van ze op het circuit zetten, hoor. Dat is helemaal geen probleem.
0: Oké, weet ik niet. Want we hadden Marc Buchel in de uitzending van de ambulance. En die heeft daar een collega van 80 jaar die de laatste keer uiteraard dat hij bij een Formule 1 race is. 80 jaar is die meneer. En hij had net al een plekje gereserveerd voor een standbeeld.
1: Oké.
0: Hij zetten we er nog eentje bij, dat maakt niet uit.
1: En dan morgen de finish. Jongens, ik heb het al eerder gezegd, ook met Benno Veugen. Voor mij mag maar één iemand de Grand Prix afvlaggen morgen. En dat is Erik Weijers. Heel simpel. Die gaat na 30 jaar trouwendienst gaat hij het circuit verlaten. Of 35 jaar zelfs, geloof ik. Jongens, laat die man, die heeft zoveel voor het circuit betekend. Laat die alsjeblieft morgen de Grand Prix afzwaaien. Dat zal de mooiste afzwaaien. Ja, de mooiste vlag voor mij zijn voor het hele weekend, zeg maar.
0: Zeker.
1: Ik hoop dat ze het laten doen.
0: Ja, zeker weten. Nou, ik steun dat ook, wij hier in de studio. Maar we hadden ook al Robert van Overdijk trouwens in de uitzending.
1: Ja?
0: En heel veel mensen dachten dus, dat zei hij, van dat de maandag dat hij de deur uitliep en niet meer terug zou komen. Dus dat hij alleen maar voor de Formule 1 is. En zeg maar, we zijn een compleet plaatje zijn we hier aan het opzetten. En ze willen ook nog steeds het hotel hebben natuurlijk op het strand.
1: Ja, ik denk dat hij nog wel even doorgaat. Ze hebben heel veel plannen. Ik heb laatst links en rechts het een en ander gehoord. Ze willen Zandvoort best wel groot houden. We krijgen natuurlijk Formule 1 Grand Prix volgend jaar. Hè. Dat is ook iets wat wereldwijd toch wel heel erg bekeken wordt. Dus dat blijven we op de kaart. Kijk, bij Formule 1 Grand Prix gaan er niet 100.000 man per dag zitten. Dat kan ik je nu wel vertellen. Zijn we er nog? Oh,
0: ja, je bent er nog. Je bent er nog.
1: Dat viel even af. Er gaan er geen 100.000 man zitten op de tribune bij Formule 1 Grand Prix. Maar het is toch wel weer een evenement wat op de kaart staat en wat wereldwijd bekeken wordt. En daar gaat het in principe om.
0: Ja, is ook zo. En we zagen nu dat de Formule 1 race gemiddeld door 76 miljoen mensen wereldwijd dan per race bekeken wordt.
1: Dat is heel veel, hè. Dan heb je een groot evenement in huis.
0: Ja.
1: Kan je het ermee eens zijn dat er elektrisch gereisd wordt of niet. Maar je hebt wel een heel groot evenement in huis.
0: Ja.
1: Dat is heel simpel.
0: Nee, het is ook zo. Tot slot trouwens, wat ik lees op jouw website van de ITCC.
1: Ja.
0: Dat je volgende week natuurlijk weer een geweldig spektakel hebt in Oostenrijk op de Red Bull Ring.
1: We gaan naar de Red Bull Ring, ja, volgende week, ja. En de toestanden gewoon. En die maken er bijna van een historisch evenement de Formule 1 Grand Prix van. Dus we hebben best wel wat problemen daar met de organisatie gehad. En heel gebeuren. Maar woensdag ga ik die kant al op. Dus daar ben ik al onderweg daarheen.
0: Okay.
1: En dan gaan we daar twee startvelden neerzetten. Dus het wordt een druk weekend.
0: Gaaf. Ja. Ga er lekker van genieten. En als mensen informatie willen hebben, welke website kunnen ze kijken voor jouw raceklasse, Rendon?
1: Dat is gewoon www en dan gewoon itcc.nl.
0: Ah, oké, okay, dat is makkelijk.
1: Het staat alles wel in het Engels, want er zijn ondertussen toch wel de rijders uit heel de wereld, zeg maar. Maar daar staan alle evenementen op, ook oude evenementen. Er staan miljoenen foto's op van het verleden. Dus dat is ook altijd heel erg leuk. Dus mensen hebben genoeg op te kijken daar.
0: Oké, okay, nou helemaal goed. Hey, wij gaan lekker de Q2 verder volgen. Piastri 1, Norris 2, Leclerc 3. En Russell 4, het lijkt wel de Q1 die ik zit voor te lezen. Vooral heel weinig. Ja, Verstappen zit wat hoger op de 8e plek. En Lawson direct achter Max op de 9e plek op dit moment.
1: Ja, dat is helemaal mooi.
0: Maar we hebben nog wel wat minuutjes te rijden, hoor. Dus,
1: ik stap net de auto uit, ik ga hem ook aanzetten.
0: Nou, helemaal goed.
1: Ja?
0: Dan dank ik je hartelijk. En volgende week kan ik je bellen daar op de Red Bull.
1: Ja, want je zit op zaterdagmiddag volgens mij. Misschien zit ik in de wedstrijd, maar anders ik praat overal tussendoor, dat weet je.
0: Helemaal goed. Oké. Okay. Hey, rustig aan en dankjewel, hè.
1: Ik spreek jullie een hele fijne dag morgen.
0: Ja, dankjewel. En jij uiteraard ook op de tv. Helemaal goed.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Renal.
2: Hoi. Renal.

0: Ook weer zo'n lekkere gouden ouwe hier bij de Zandvoorts Radio Race Radio. Tot 5 uur, you're the thinking of you. En uiteraard ook tijdens deze editie van Race Radio hebben we gewoon een dier van de week. En waar gaan we vandaag aandacht aan besteden? Is het leuk, dier?
1: Ja, ja, ja. Ook weer 2, net zoals vorige week.
0: Ah, oké. Okay. 2 en voor de prijs van 1?
1: 2 voor de prijs van 1. En weer konijnen.
0: Ah, kijk.
1: Zijn erg vertegenwoordigd op het ogenblik. Ik weet niet hoe dat komt. Of er nou heel weinig honden of katten zijn, of er een overdaad aan konijnen staan, dat weet ik niet. Maar ja. Nou, wij zijn Kwik en niet Kwak, maar Robin.
0: Dat dacht ik dus.
1: Kwik is een teddymeisje, als je dat wat zegt. En Robin is een gecastreerd mannetje van ongeveer 15 weken oud. We zijn een jong koppeltje dat een goed en veilig huis zoekt om samen op te groeien. We zijn verlegen, maar vaak ook wel weer nieuwsgierig. Heb jij voldoende tijd, geduld en ruimte voor ons? Nou, als u belangstelling heeft voor deze konijnen, kijk dan op de website van het Dierenthuis Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel.
0: Dankjewel weer, het dier van de week. Zometeen gaan we nog praten, althans Benno Veugen, die heeft gesproken met Michel Blekemolen. En dan gaat het onder meer over, wat vindt Michel ervan dat de Formule 1 uit Zandvoort weggaat? Vindt hij vast en zeker niet leuk? Dat hoor je straks.

0: Een hele mooie combi van alweer heel veel jaren geleden. Ja, wie hebben we nou in actie gehoord op deze plaats? Herb Albert, tezamen met Janet Jackson. Dus van uiteraard, dat was de single Diamonds. Nou, we gaan uiteraard verder met de Formule 1. Momenteel op Zandvoort. De kwalificatie en we zitten in de Q2. Of die is inmiddels net te einde, toch?
1: Ja, die is klaar, Rob. En Albon is er nu uit in Q2 van Williams. Ocon is eruit van Haas. En het duo Colapinto en Gasly van Alpine is eruit. En de eerste Audi is eruit. Dat is namelijk Hulkenberg. En de eerste Racing Bull is er ook uit. En dat is Tsunoda.
0: Tsunoda, jammer dat hij niet het gered heeft tot Q3. Maar wel goed nieuws over Max Verstappen en Co.
1: Ja, derde.
0: Derde plek. Ja. Max, net deed dit bij de Q1 helemaal niet lekker. En nou komt er toch een beetje gang in de auto. Want Liam Lawson die staat volgens mij ook in de top 10. Ja, die is ook niet afgevallen. Dus, ja. Ja, dat wat betreft zometeen de Q3 die je ook uiteraard hier op de Zandvoortse radio
1: gaat. Gaan we die waarschijnlijk net niet meer meekrijgen.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Dat is jammer, maar goed, we geven de stand wel even door, 1-5.
0: Ja, zeker weten. Wat we dan weten, dat geven we door. Wat we wel weten is dat Michel Bleekemal, Benno Veug is bij Michel geweest. En dat is natuurlijk een oude rot in het autovak. En hij heeft hele mooie dingen gedaan, ook voor de autosport. Zo is hij dan nog actief hier op het circuit Zandvoort. Nou ja, Benno die vroeg aan hem van... hoe vind jij dat nou dat de race, dat dit de laatste is? De laatste Formule 1 race hier op Zandvoort. Is dat leuk, niet leuk of zit het een beetje tussenin? Nou, we gaan het horen van Michel en Benno.
2: Adi Rob, hele goede middag. Ik was een paar weken geleden bij Michel Bleekemolen te gast. En hij vertelde mij dat het toch wel jammer is dat er volgend jaar geen Dutch Grand Prix meer is. En hij legt uit waarom hij dat vindt.
3: Nou, ik vind het jammer en ik vind het niet jammer.
2: Oh.
3: Ik zit met twee petten op, want ik ben een race-enthousiast. En ik vind Formule 1 nog steeds redelijk mooi. Ondanks dat we een beetje met... Fleischmann en Skelectric aan het rijden zijn.
2: Hybride autootjes.
3: Ja, dus dat is niet helemaal niemand zijn ding. Maar het blijft iets aparts. En het probleem is dat wij hebben een bedrijf op Zandvoort. En wij willen graag onze auto's laten rijden. En wij hebben gemiddeld 200, 250 mensen, zeg maar, daartussen ergens. Hebben we per dag op het circuit. Die we allemaal in onze auto's laten rijden. Maar die staan veel te lang stil. Dus ik hoop dat we volgend jaar weer wat meer dagen krijgen. En wat gunstigere dagen. Dus
2: ja.
3: dan ben ik ook weer tevreden. Maar ja, dat is dus het punt. Hè. We hebben nu een beetje te weinig om de tent draaiend te houden. Dus ik hoop dat dat dan weer een beetje de betere kant op gaat.
2: Ja. Even nog bij de GP. Er werd geschreven van... De eerste jaren van de Grand Prix was het eigenlijk voor de Nederlanders. Het percentage Nederlanders was misschien 90%, buitenlanders 10%. Daarna werd het percentage buitenlanders groter. En ik las ergens van ja, als het door was gezet... dan was het percentage buitenlanders vanzelf groter geworden. En had je misschien toch nog 300.000 mensen in zo'n weekend kunnen hebben.
3: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat je daar iets goeds aan roert. Ik heb daar nooit met circuitmensen over gehad. Maar ik denk zeker dat het altijd wel redelijk druk...
2: Ja, want de diehards komen toch wel.
3: Ja, exact. En we hebben geen Grand Prix in Duitsland.
2: Okay.
3: Dus daar zouden veel Duitsers kunnen komen. Ja. Wij zien ook op onze dagen... Onze incentive dagen, daar zien we ook heel veel. We hebben per dag gemiddeld 30, 40 Duitsers. Dus die zijn wel bereid, het Ruhrgebied. Ik bedoel, in 2 uur tijd zit je aan het Ruhrgebied, Keulen, zit je hier. Dus ik denk dat het redelijk bestaansrecht had. Maar ik weet natuurlijk niet de in- en outs allemaal van het circuit. Want ze moeten natuurlijk heel veel betalen om de autootjes uit de vrachtwagen te halen. Dus daar zijn ze denk ik een beetje huiverig voor. Dat als Max stopt, dat ze dan niet meer die fee kunnen betalen aan Liberty Media. Of wie dan ook die uiteindelijk zorgt dat ze komen rijden.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook wel een fors bedrag. Hè? 70 miljoen beginnen ze in de min. schreef het Haams Dagblad. Dat is al zo, dat is toch wel een heftig bedrag.
3: Ja, toen ze met de eerste Grand Prix begonnen. Met het ombouwen.
2: Oh ja, ik begreep dat het jaarlijks was.
3: Dat weet ik niet. Oh. Dat kan ik eerlijk zeggen. Het verbaast me. Ik heb bedragen gehoord dat ze de eerste jaar 20 miljoen moesten betalen om de auto's uit de vrachtwagens te halen en te rijden. Dus ik weet niet die laatste in- en outs.
2: Oké. Nou ja, dan laten we dat even zitten. Dat geeft ook allemaal helemaal niks. Het blijft wat dat betreft de Formule 1 toch nog een beetje, of misschien helemaal wel een ondoorzichtige wereld, hè, als het om geldstromen gaat.
3: Ja, nou ja, je ziet in de voetbalwereld hadden ze een...
2: Is het nog gekker?
3: Hadden ze een mooi idee. Ja. Die zitten natuurlijk te lonken naar wat er gaande is in de motor-GP's en de autocrand prix. Ja, dat is natuurlijk een verdienmodel.
2: Ja.
3: Dat is een mondiaal ding. Dat Formule 1 is ongelooflijk. Want ja, je ziet ook zoveel mensen die kijken. En het wordt overal uitgezonden. Dus, en ze beschermen natuurlijk ook heel goed. Hè, want overal uitgezonden, met dienverstanden. Als je maar betaalt, dan kun je naar de Formule 1 kijken. Maar ja, het is een gigantisch verdienmodel. Dus... wereldwijd, ja. Mooi. Ja. En dat willen ze natuurlijk zo houden. Ecclestone heeft natuurlijk de eerste stappen gemaakt. Toen ik Formule 1 reed, toen begon hij... was hij al een paar jaartjes bezig. Maar toen zag je wat hij allemaal deed. Alles structureel, allemaal protocollen. Nou ja, dat is alleen maar beter geworden. Nog beter geworden, dus...
2: Hoe werd dat ontvangen destijds? Waren jullie
3: want er was iemand nodig. Kijk, hoe ging dat vroeger? Was een clubje rijders, hè? De Graham Hills.
2: Cowboys,
3: en,
2: misschien wel.
3: Sorry?
2: Cowboys.
3: Nou had je Sterling Moss, hè? Allemaal in die tijd, in de jaren 60. Maar er was niemand die het coördineerde. Ja, we gaan maar rijden in Monaco. Dan een telefoontje. Het was natuurlijk allemaal simpeler. Maar dat moest een keer gecoördineerd worden. Mm. Dat je kreeg, hè? Ik weet wel, bij mij in mijn tijd had je de FOCA, de Formula One Constructions Association. En had je nog, dat was eigenlijk de eerste. Daar heb ik nog de badges van en mijn armband die ik om moest op die dagen. Maar toen kwam dat en dat was ook nodig, want je moet het structureel doen. En nou, dat hebben ze uitgebouwd tot een miljardenbedrijf.
2: Tot zover Michel Blekemolen vanuit Villa Bleek in Aardehout. Mocht je het hele interview nog eens willen beluisteren, dat kan. Ik heb een podcast op mijn website ingesprekmet.info. En dan kijk, moet je even naar beneden scrollen naar Michel Blekemolen, augustus 2026. Dankjewel en graag tot een andere keer terug naar de studio in Zandvoort.

0: Ja, Lucensorie en Stay a Little Wild Child. Nou, wij gaan zo dadelijk weg, hoor. Dan zit het erop met Race Radio voor deze zaterdag. En waarschijnlijk zijn we dan morgen ook weer met Race Radio en Jaap Koper. We zitten in de Q3 en dan zien we donkere wolken en zelfs regen boven het circuit. En wij zitten hier aan de Tolweg en we zien een blauwe lucht als we links uit het raam kijken boven het dorp. Dus dat zijn echt hele plaatselijke buien die we hebben.
1: Ja, dat was met die kwalificatie.
0: Ook al.
1: Of de sprintrace was het ook, hè, dat jij en ik allebei geen regen zagen, terwijl we ongeveer naast het circuit wonen. Ja. En op het circuit zelf was het behoorlijk stevig aan het regenen.
0: Ik heb het wel met andere racers ook meegemaakt, hoor. Dat zo is. Op een of andere manier zit het net in een andere golflengte of zo.
1: Ja.
0: Hey, we gaan naar morgen en uiteraard wat je voor de rest nog kan doen tijdens het racefestival.
1: Ja, zowel vandaag als morgen. Op het Gasthuisplein kun je kijken naar de Dutch Grand Prix live op een gigantisch scherm. Dus mocht je geen zin hebben om thuis te kijken, want je kunt het gewoon op Viaplay kijken. Dat is gewoon gratis, hoef je niet geabonneerd te zijn. Maar mocht je zeggen van nou, ik ga lekker buiten kijken, dan kun je naar het Gasthuisplein komen. Samen kijken, samen juichen en samen feesten. Tijdens het slotweekend van augustus wordt het Gasthuisplein dé plek waar alles samenkomt. Formule 1, muziek en feest. 3 dagen lang kijk je gratis live naar de Formule 1 op een gigantisch scherm midden in het centrum van Zandvoort. Met DJ's, live muziek en een bruisende sfeer is in een echte festivalsetting wordt dit één groot 3-daags feest in Hartje Zandvoort. Nou, het programma is voor vandaag nog... vandaag is het al klaar. Dus morgen is dan om 2 uur optreden van Bodhi van den Brink. Nou, wie kent hem niet? Ken jij hem?
0: Nee. Zal een vlogger zijn of zo, of een YouTuber.
1: En om 3 uur is dan dus op groot scherm Dutch Grand Prix. Dan hebben we nog 2 kartbanen. De kartbaan 12 plus, dat is een klassieker. Tijdens de F1-maand een kartbaan op het Van Venemanplein. Kinderen en volwassenen kunnen dit jaar met hun race skills testen op elektrische karts. Dat is veilig, leuk en stil. De kartbaan op het burgemeester Van Venemanplein is al jaren een vaste publieksfavoriet tijdens de side events in augustus. Een perfecte combinatie van snelheid, scherpe bochten en vooral veel plezier. En nieuw dit jaar, er zijn namelijk 2 kartbanen. Er is ook nog een kartbaan op het Badhuisplein. Maar dat is speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar. Nou, wanneer zijn ze open? Dat is zaterdag van 12 tot 9, dus tot vanavond 9 uur. En morgen zijn ze ook tussen 12 en 9 open.
0: Oké, nou morgen treedt het nog op aan het einde van de Dutch GP in het dorp om 7:30 tijdens het festival daar, de Heineken Party. Justin de Wild, en die ken je van Cheerio, en daar sluiten we mee af. Dankjewel voor jouw aanwezigheid, Richard.
1: Ja, zullen we nog even kort...
0: Nou, dan moeten we wel heel kort. Heel kort.
1: Zal ik het even
0: opmaken? even kijken hoor.
1: Eerst is Norris.
0: Ja, Lennon Norris, Russell, Antonelli, Piastri, Verstappen, Lawson is dat?
1: Nee, Leclerc.
0: Oh, Leclerc. Nou, weet je... Dat moet het ongeveer zijn. En zo dadelijk na dit programma kan je het uiteraard gewoon op de F1-app teruglezen waar het allemaal is. Hè? Zeg maar.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby.

0: Daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat tussen knooppunt Velsen en Akersloot 9 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Het wegdek is er daar namelijk slecht aan toe. De spitsstrook is dicht. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig heeft geschud dat hij ernstig hersenletsel opliep. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van

0: 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Hij was een van de mensen achter Uberich. Deze Marnix Dorrestein. En onder X heeft hij ook nog materiaal uitgebracht. En dat hoor je dus nu. Difference. Toch duidelijk iets wat te maken heeft dat er helemaal geen seksen bestaat. Want dat zegt hij zelf ook op dat nummer. Van ja, ik heb een hart. En de aanleiding was ook wel heel bijzonder waarom hij dat nummer schreef. Want hij had op een gegeven moment besloten om ze met zijn vriend en kornuit Jet Rebel ergens een modezaak in Amsterdam te bezoeken. En daar viel het oog op een toch wel bijzonder kledingstuk die toch ook bij de heren in trek was. Maar ja, de verkoper zei, ja, maar dat is voor de dames. Ja, wat maakt mij dat nou uit, zei X. Dat is de reden waarom ik dit nummer heb geschreven. Van, ik vind het gewoon een leuk kledingstuk en ik wil het hebben, punt. Nou, dat...

is een beetje de strekking van het verhaal, de aanleiding ook van het verhaal. Welkom bij deze Alternative FM op, wat is het, donderdag 20 augustus. Het is de Final Lap Edition. En wat heeft dat te maken met de Dutch Grand Prix? Want dit weekend is hij voor de laatste keer in Zandvoort. Ik zeg expres in Zandvoort. Want je weet het maar nooit of die Formule 1 ooit nog een keer terugkomt. En we hebben tenslotte nog een circuit, maar daarover later meer in deze uitzending. Want wij gaan straks iemand in de tweede uur min of meer in de uitzending halen. Die komt uit Assen. En daar weten ze er ook wel raad mee met snelheid. Maar dat gaat meer met tweewielers. Ja, dan wordt er gezegd de brommers. Maar dat vind ik een beetje oneerbiedig naar de kornuiten in Drenthe. Want er wordt serieus hard gereden daar op die motoren. Dat moet je dan ook niet vergeten. Wij mogen hem dus voor de laatste keer organiseren. En wij, dat zijn wij Zandvoorters. En in bijzonder natuurlijk de Dutch Grand Prix organisatie, de Formule 1 Dutch Grand Prix, mag hem dan voor de laatste keer organiseren. Met een knal eruit gaan, zoals Robert van Overdijk, de circuitdirecteur, want dat is hij ook nog, zegt over deze laatste editie. Dat zullen wij ook wel een beetje doen, want we hebben een beetje onze speellijst erop een beetje aangepast. Zeker vanaf uurtje nummer 2 en 3. Daar zit het zwaartepunt. En vooral in uur nummer 3 is het nog een beetje een herhaling van wat wij eerder in april hebben gedaan met de Kiwi Club. Maar dan alles achter elkaar. Dus dat is gewoon 3 kwartier lekker rammen. En dat is een beetje voor de techno-heads en de dance-liefhebbers. Want tenslotte, de Final Lap moet waardig worden afgesloten van deze Alternative FM. En dat doen we dan ook. Dit is toch ook wel een niet echt dance, maar wel dansbaar. Van een band die niet meer bestaat, een tweetal. Het is zelfs ook een echtpaar. Olga en Johannes Staal. Trip to Dover and I'll Be Juliet.

Dan hoort deze er denk ik ook in thuis. Van Demira, The Danger of Freedom. Voorafgaand door een wat klassiekertje. Binnen Alternative FM dan wel te verstaan. Trip to Dover en I'll Be Juliet. Nou, vorige week was het hier 30 plus. En er is ook echt in het Nederlandse weerklimaat helemaal geen pijl op te trekken. Want het is nu net aan 20 graden. Dus ja, ja, dan is het ook wel weer fijn als we wat weer live muziek hebben. Gaat volgende week gebeuren. Ga ik je straks meer over vertellen wat dat mag zijn. Dit is ook New Wave met een dansbaar handje. Modern Figure en Why Not...

zijn echte naam is Jelle Sloot. Maar daar ga je toch niet potten mee breken. Dus had hij bedacht, ik ga mijzelf Judah Rivers noemen. En daar heeft hij toch wel passende muziek bij. En dat is dit werk. Waar ook nog inhoudelijk nog het een en ander serieuze dingen over gezegd wordt. Salvador Dali, dat is het laatste single. Of de meest recente single die hij heeft uitgebracht. Ik denk een week of 6, 7 geleden dat hij die heeft gedropt. The Far Modern Picture met Why Not Say. Dat is een nummer wat vorig jaar nog is volgens mij uitgebracht. En het aankomende nummer van Benjamin Froh en Noah Laurin, dat is alweer veel langer geleden. Volgens mij ergens 2021, 2022 die kant uit. Maar wel een lekker zomers plaatje. En dat nummer dat heet Summer in Amsterdam.

En dat was hem, Low Frequencies. Een deel van die band is een voorganger van Ware. W-A-R-E. Maar deze zijn onder Low Frequencies verder gegaan. Datzelfde geldt voor een ander deel van de band. En die gaan we straks nog tegenkomen. Dat is Distant. Die is de andere tak. Min of meer vertegenwoordigd. Goed, we gaan ook nog twee nieuwe nummers weggeven vandaag. En dat moment is nu aangebroken. En Haley, daar heeft Gerhard Heusinkveld bemoeienis mee. Als het goed is, komt hij morgen uit. En daarachter Anna Turau, die komt daar weer achter. En dat heeft ook weer met een debuutsingle te maken. En volgens mij komt hij ook morgen uit. Het is dat ik het allemaal weet, maar ze hebben zich allemaal gemeld in de alternatieve mailbox. Nou ja, dan zijn wij niet de broers om dat te laten horen. Eerste en Haley en Paradise of Love.

En dat was dus Anna Turow die dat nieuwe single heeft uitgebracht. Ik zie wat jij niet ziet. En daarvoor en Haley. En daar ben ik ook mee bezig om die eventueel volgende week in de uitzending te halen. Nou, dan heb ik daar ook wat over te zeggen. Want volgende week stond oorspronkelijk op het lijstje Losse Jos. Maar die hebben we verplaatst naar 24 september. Want nu ga ik het echt wereldkundig maken. Wie hebben wij volgende week in de studio? En ik had de toespeling vorige week al gemaakt dat deze persoon te maken had met Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac en Pete Townshend. En vervolgens heb ik ergens verderop in dat uur Inge Lambeau gedraaid, daarbij gezegd dat die werkt met Lindsey Buckingham en met Pete Townshend. Daar heeft ze mee gewerkt. Nou, en een goed verstaander weet dan dat 1 plus 1 is 2. Volgende week hebben wij Inge Lambeau in de studio. Dus volgende week gaan wij een live optreden doen met Inge Lambeau. Hoeveel nummers ze gaat spelen, dat weet ik niet. Maar ik heb wel gezegd, het zijn er 6. En het ook maar eigen nummers. Dus we zijn daar erg blij mee dat we volgende week dus gewoon iemand in de studio bezitten. Nou, en die heeft toch behoorlijk wel wat muzikale sporen achtergelaten, kan ik je verzekeren. Dus volgende week hebben wij Inge Lambeau bij ons over de grond. Ja, dat moest er dan even eruit, zeg ik dan. We gaan weer verder, want ik heb dit nummer al een paar weken geleden laten horen van de vrienden van Wave Zero. En dat is het meest dansbare nummer wat ze ooit hebben gemaakt. Komt van het album Elementary uit 2018. Het nummer dat heet Keep You

Het is alleen jammer dat er nooit verder meer wat van dit gezelschap is vernomen. Ja, ze hebben wel wat uitgebracht. Maar het meeste keren dat wij iets van Veline laten horen is toch wel dit nummer. En dat doe ik hier in Zandvoort iemand aan de Brede Rode Straat zeker een plezier mee. Dat die man nou ook een behoorlijke belangrijke taken vervullen in deze gemeenschap. Namelijk woordvoerder van de gemeente Zandvoort. En ooit radiocollega van mij geweest. En wij hebben met z'n tweeën geprobeerd om dit toch nog een beetje onder de aandacht te brengen. Veline met alleen. Ik heb het over, ja, voormalig radiocollega Walter Sands. Dus die zal wel weer te laat dit appje hebben gemerkt. Daarvoor hoorde je Keep You Close van Wave Zero. Er is ook nog een dansbare uitvoering van onze eigen Wendy Moore met Tangled Wiring. En die heeft ze toen, ja, min of meer is die den doop gehouden tijdens de Amsterdam Dance Event. Nou, hoor maar zelf maar. Dat nummer dat heet Tangled Wiring. De

Ja, wel bijzonder nog. Toch wel, denk ik, in deze Final Lap Edition van Alternative FM, waar de Grand Prix ophoudt te bestaan, gaan wij nog eventjes door. Ik zeg eventjes door, want hoe dat zit gaan we in de loop der tijd ook nog wel een beetje bekendmaken. Maar wij stoppen er even voorlopig niet mee. Sterker nog, wij gaan ook nog volgende week, zoals gezegd, Inge Lambeau uitnodigen, die live bij ons komt spelen. Dus dat is volgende week. En de week daarop hebben we weer iemand die ook nog eens een 5-sterren-status heeft. 4-sterren-status volgens Menno Pot. Want dat is degene die hem ooit 4 ballen heeft gegeven voor het album wat hij destijds heeft. Dat is Jacob D. Edward. Die komt dan een week later. We hebben er nog één. En dit is Distant. Die gaat dat eerste uur afsluiten. En dat is een wat ouder nummer alweer. Broken.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt het

0: auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

je in ere houden. En de afgelopen 5-6 jaar heb ik dit nummer vaak bij Dutch Grand Prix laten horen. Low Addicts met Hide and Seek. Nou, was Maaike van der Weijden daar ook al op te horen. Maar die dame die echt de vocalen daarop voor haar rekening nam, was Dax Niester. En in het grijze verleden, toen Low Addicts echt een beetje begon, toen waren er veel meer dames bij betrokken. Maar Maaike van der Weijden is gebleven. En uiteindelijk is Dylan Sondervan met Maaike van der Weijden weer in de oorspronkelijke samenstelling eigenlijk. Met z'n tweeën dus. En ja, Paul Hazendonk heeft zich hieraan gewaagd door een remix van te maken. En dat is een nummer uit 2015. Dat is de begin van de tweede uur van deze Alternative FM. Low Addicts, we zijn nog niet vanzelf, want er komt nog een nummer. En dat is een veel recenter nummer. Dat is namelijk van vorig jaar. Is ook een instrumentaal nummer, maar past wel bij dit geheel. In dit uur gaan we praten met Erik Betten. Wie is Erik Betten? Dat is DJ Everick. Dat is zijn echte naam. Erik Betten dus. En hij is, nou ja, wat ik wel zeggen, DJ, maar ook DJ-producer. En we gaan hem straks rond 8:30 bellen in deze Final Lap Alternative FM Edition. Want het is tenslotte de laatste keer dat wij hier in Zandvoort een Formule 1 Dutch Grand Prix hebben. Ik zeg met reden in Zandvoort, want je weet het maar nooit of hij ergens anders in Nederland nog een keer wordt gehouden. Maar ja, Robert van Overdijk is er stellig van overtuigd dat het hier niet meer gebeurt. Hoewel ik altijd denk, waar een wil is er weg. Maar goed, wie ben ik? We gaan verder, want ik had het vanmiddag al met Vesten, met Nio Vesten had ik het er al over. We gaan even een aantal nummers van jullie laten horen. Het titelnummer van Man Overboard, een EP die ze in maart hebben uitgebracht. En hij past zeker in deze Alternative FM.

0: Dit drietal heeft iets te maken met een gast die wij in juni hier in deze studio hebben gehad. Namelijk Bieke. Want twee van die drie leden, daar heeft Bieke mee te maken gehad van deze band. Namelijk The Void, Ruben Bouws en Anouk Wolf. Die Anouk Wolf, vraag dat maar hier aan onze wethouder Edwin Simmelmaers. Wat daar de geschiedenis is. Want Edwin heeft, voordat hij wethouder is geworden hier in dit dorp, ja, ooit Anouk Wolf gecontracteerd voor Wereldse Smaken. Maar toen wist hij niet dat zij de headliner had gewonnen. Bleek dus pas veel later waarop Anouk dat tegen hem zei van, joh, je moet eens een keer kijken wat ik bij de headliner heb gedaan. Dat heeft hij dus geweten. En toen had hij in één keer toch wel even een dame in zijn programmering staan die iets had betekend. Maar goed, Anouk Wolf kan zelf ook natuurlijk wat. Getuige ook dit verhaal bij The Void. Die hebben nog in de finale gestaan van de Rob Agda Award. Editie 2024, mensen. Want daar zaten ze in. Daarvoor hoorde je Man Overboard van Vesten. Want dat is een EP die ze hebben uitgebracht. En ja, daar laten wij wat van horen. Zo dadelijk gaan wij DJ Everick bellen. Want dat gaan we na dit nummer doen. En dit is eigenlijk het meest bekende waar hij zijn bekendheid aan heeft te danken. En dan moet ik het heel goed uitgespreken. Want het is La.
1: La.
0: La.
1: La.
0: La. La. Dus dat is een beetje op mijn manier dan, zoals ik het uitspreek. Maar dat is de titel van het nummer. En dat ding is behoorlijk vaak gestreamd op Spotify. DJ Everick met dat nummer dus. Onuitsprekelijk.

0: Dat was DJ Everick. En nou mag hij zelf mij ook helpen, want ik heb hem toch aan de telefoon. En ik mag ook Erik tegen hem zeggen, toch? Of niet?
1: Goedenavond.
0: Ja, ja, goedenavond. Want hij heeft een onuitsprekelijke naam voor mij, maar zeg het eventjes als je wil.
1: Mijn echte naam? Of
0: nee, de titel van dit nummer.
1: La La La.
0: Ja, ja, er staan ik moet altijd denken aan die shorttrack coach van de Nederlandse shorttrackers toen de Shinky Knecht nog meedeed. Jeroen nog wat heette die, en die zei op een gegeven moment: nou, Shinky zit in Lalaland.
1: Oh. Nou,
0: ja,
1: heb je
0: hem al. Ja, nou, dat doet het mij dan wel een beetje aan denken, denk ik eerlijk gezegd. Nou, daar gaan we het niet over hebben. Maar dit nummer wat ik net heb laten horen, en dat past precies in het verhaal van de Final Lap Edition van deze Alternative FM. Ja, want het is een nummer wat jij hebt laten horen. En je bent er ook erg bedreven mee geweest om tijdens de TT van Assen dit onder de aandacht te brengen, toch? Zo zat het toch?
1: Ja, ja. Ja. Het was eigenlijk de bedoeling dat was een DJ die zou dit nummer voor mij draaien op de TT. Mm-hmm. Hij stond al klaar in de queue. Alleen het goede doel, die stond 2 liedjes te veel.
0: Oh.
1: En toen werd die DJ werd eigenlijk vroegtijdig van het podium afgedrukt, zeg maar, daarna. En is het net niet doorgegaan.
0: Ja. En uiteindelijk is die toch onder de aandacht gekomen. Hoe?
1: Hij is voornamelijk op internet is hij viraal gegaan. Ik heb hem nu, 105, zijn net gekeken, bij 105 miljoen weergaven op TikTok.
0: Mm.
1: En hij is in 156.000 video's is hij al gebruikt.
0: Ja.
1: En dat alleen op TikTok. En ik heb nu 16 landen had ik de iTunes chart gehaald. En heeft in de Oekraïne heeft hij een week viraal is hij geweest. En heeft hij in de top 200 gestaan na een week lang.
0: Ja, even over jou, want je bent een DJ-producer, moet ik het zo zien?
1: Yes. Ja.
0: Ja, dus betekent ook dat je dit soort nummers zelf in elkaar zet?
1: Klopt.
0: Ja. Hoe doe je dat dan?
1: Ik gebruik verschillende technieken. Ik gebruik Fruity Loops bijvoorbeeld, ken je vast wel.
0: Ja, nou nee, je kan mij alles wijs maken, maar voor de kennis is
1: dat... Daarnaast ontwikkel ik ook zelf AI, ontwikkel ik weer AI audio apps die ik ook gebruik. Dus ik ontwikkel ook zelf audio apps voor bepaalde geluidjes.
0: Ja.
1: En ik gebruik eigenlijk alles door elkaar heen, zeg maar, wat ik voor handen heb om de muziek te maken.
0: Ja, ja, is dit zo... Ja, die belangstelling moet toch altijd ergens vandaan komen. Hoe is die bij jou ontstaan om juist dit soort dingen te gaan doen?
1: Ja, dat is eigenlijk zo in één keer ontstaan dat ik dacht van ik wil gewoon iets met muziek gaan doen. Vroeger deed ik nooit iets met muziek.
0: Hmm.
1: Ik was altijd wel heel creatief, alleen ik deed het nooit met muziek. Ik dacht van nou, ik wil toch eigenlijk wel een bepaalde boodschap die ik leuk vind. Of een lolletje, maakt niet uit wat. En dat omzetten in een nummer, zodat we gewoon kijken van, kan ik daar een succes mee behalen?
0: Ja, nou ja, dit is dus opgepikt en je zit wel bij een hotspot, net als wij hier in Zandvoort, in dat opzicht, jij in Assen. Ja. Dus wat dat gaat, kunnen we elkaar wel de hand geven, hè? Want ik bedoel, er zit bij jullie ook, maar dat komt echt elk jaar terug, de TT van Assen. Ja, ben jij daar ook nog eens gevraagd om zelf ergens te gaan draaien of je kunsten te laten vertonen? Ik weet dat er...
1: Nou ja, ik ben er natuurlijk eigenlijk nog niet lang mee bezig, maar ik ben op de radio nog geweest bij ZO34. Toen zei dat tegen mij, van misschien kun je volgend jaar, misschien wil je volgend jaar wat iets doen en nummer draaien. Dus ik zei, nou ja, wie weet.
0: Ja, want dat zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn, hè? Als de Marc Marquez en van deze wereld of... Noem ze maar allemaal op. Wie is het tegenwoordig? Martin, degene die het klassement aanvoert. Je zal maar zo'n berichtje krijgen van zo'n motorcoureur. Die dan zegt van, goeie job, vriend.
1: Zou heel erg leuk zijn. Ja, ja. En nog een vraag, Jerry, want ik begreep de Formule 1 die houdt op in Zandvoort.
0: Ja, ja. Daar kan ik, als we dan toch een dialoog op deze dag voeren, dan kan ik rustig vertellen. Want ik heb het bijna, min of meer uit de eerste hand, want ik spreek Robert van Overdijk nog wel eens. En die zegt gewoon, er zijn maar twee private of twee racers op de kalender die het met eigen middelen moeten betalen. En dat zijn de Grand Prix van Engeland. Dat is Silverstone. Dat is, maar die hebben een autosportcultuur en deze Grand Prix. En wij hebben die autosportcultuur in Nederland gewoon niet. Dus het betekent als je 70 miljoen elke keer moet ophoesten, want daar gaat het over. En het moet allemaal uit eigen zak. Het bonnetje moet ergens betaald worden. Dit zijn de woorden van Robert van Overdijk die dat deze week ergens verteld heeft. Ja, dan is het wel zo dat dat fijn als het bonnetje ook en de rekening betaald kan worden. En niet dat je als op een gegeven moment ergens 100.000 toeschouwers over een heel weekend, want dan heb je een zwaar verlies en dan moet je er ergens vandaan halen. En dat risico met alleen maar een hype van Max Verstappen, dat is leuk. Dat gaat 4, 5 jaar goed en misschien 6 jaar ook, zoals nu. Maar er komt een einde aan en hij heeft het kennelijk nu, en niet alleen hij, maar ook alle mensen daaromheen, toch gemeend om er nu op het hoogtepunt daar een beetje een einde aan te maken. En ik denk dat dat wel een verstandige keuze is. Tenminste, dat is mijn waarneming eruit. Maar dat is de reden en dat is wel eens anders geweest. In 1985, toen hier de laatste Grand Prix was geweest. En toen hadden we Bernie Ecclestone en die wilde nog even een contract hebben. Maar dat hele contract is niet getekend. En zo is Zandvoort aan het einde van die periode gekomen. En toen zat het circuit ook gewoon financieel in zwaar weer. En dat is nu absoluut geen sprake van. Dus dat zit erachter. Dit is het hele verhaal, heb ik je nu verteld.
1: Ja, en komt het dan naar Assen toe? Want ik had er iets over gelezen.
0: Nou, dat hier laatste, is nog maar de vraag. En dat heeft ook, dat weet ik dus niet. Want ik ken de sentimenten in Assen niet. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat natuurlijk wel de motorcoureurs daar ook nog wel een stem in hebben. Want ik begrijp dat als daar een aanpassing op het TT-circuit gaan plaatsvinden, dat dan de motorcoureurs op een gegeven moment ook zeggen van ja, maar dan is het TT-circuit niet meer. Die verhalen heb ik min of meer gehoord. Maar dat zijn alleen maar verhalen die ik gehoord heb hierover. En dat kan ik beter eventjes tussen aanhalingstekens zeggen. Maar
1: anders hebben we straks dubbelfeest hier in Assen.
0: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Maar één ding. Volgens mij wordt de TT wel voor een deel ook gesubsidieerd door de provincie Drenthe. Want die zitten er, die geven dat volgens mij wel uit. En dat hebben wij hier in Noord-Holland dus niet. Kijk, en dan houdt het ook natuurlijk op. Maar goed, dat is even de Grand Prix. Weer teruggeven naar jou met de muziek. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want ja, hotspot of niet. Maar je bent inmiddels al een heer op leeftijd. En je zegt zelf van ja, het is natuurlijk wel zo van het maakt leeftijd maakt dan niet zoveel uit, zeg jij.
1: Nee. Leeftijd maakt niks uit. Ja, ik kom erachter dat de doelgroep die naar mijn muziek luistert, is ongeveer vanaf 25 tot, dacht ik, 60 plus, 65 plus. Dus wat dat betreft zit ik wel goed.
0: Ja. Nou zijn er een aantal nummers die je hebt uitgebracht. Is dat ook aanleiding om meer uit te gaan brengen?
1: Zeker. Ik blijf er gewoon lekker mee doorgaan. Ik maak ook videoclips en ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen.
0: Mm-hmm. Want wat is jouw eigenlijke achtergrond?
1: Mijn eigenlijke achtergrond is eigenlijk altijd wel in de computers geweest.
0: Ah.
1: Dus altijd wel technisch geweest met computers.
0: Ja.
1: En met marketing, online marketing. Dus ja, ik had zoiets van, nou weet je, ik ben mijn eigen producer, ik ben mijn eigen label. Ik doe echt gewoon alles zelf.
0: Ja. Een do-it-yourself, zoals ze dat in muziekringen noemen. En ik vind het altijd leuk als er dus ook mensen vanuit de andere kant van het land eventjes hun vinger opsteken en zeggen van, nou, dit willen we wel onder de aandacht brengen. En dan heb je wel een gewillig oor bij ons dan, in dit geval.
1: Ja, het is hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd voor deze uitzending.
0: Ja, vooral deze dan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Het Amsterdam Dance Event, om maar even wat te noemen. Is dat een droom van jou? Om daar nog eens een keer ergens te mogen staan?
1: Het zou heel leuk zijn als daar een nummer van mij gedraaid wordt.
0: Ja?
1: Ja, het zou heel leuk zijn.
0: Ja, en dan nog ook over de muziek inhoudelijk, want er zit natuurlijk een dansbaar karakter in. Moet het ook dansbaar zijn in jouw optiek?
1: Het hoeft in mijn optiek niet dansbaar te zijn. Het mag ook gewoon van heel gek zijn. Ik maak gewoon wat ik gewoon in mijn hoofd, dus ik pamp aan de wandel en dan krijg ik een idee in mijn hoofd en dan denk ik gewoon dit wil ik doen. En het hoeft voor mij niet per se dansbaar te zijn, als het maar gewoon leuk is voor mezelf.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, als ik denk van dit is te gek, dan maak ik hem gewoon uit. Zo heb ik ook een cover gemaakt van de Kremlins van vroeger.
0: Ja.
1: Nou ja, weet je, dat is jeugdsentiment. En dat vond ik hartstikke leuk om te doen, maar dat is eigenlijk ook niet echt dat mensen daar in de disco op gaan dansen, maar ik vond het wel leuk.
0: Dan is er natuurlijk ook nog de vraag van, de inspiratie, noem maar op, hè, dat soort dingen. Want waar haal je het allemaal vandaan in dat opzicht? Ben je geïnspireerd door anderen, om maar wat te noemen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat je geïnspireerd wordt door alles in het leven wat je meemaakt. En dan soms heb ik echt helemaal geen idee. En dan in één keer komt er wat in mijn hoofd en ik denk, ja, dit wil ik gaan doen. Dus de inspiratie zal vast uit mijn omgeving komen.
0: Ja.
1: Maar ik kan wel zingen, heel slecht op leggen.
0: Maar ik kan me ergens toch wel misschien wel indenken dat je misschien heel vroeger dan toch ergens een moment hebt gehad, dit zou ik altijd willen doen. En dat dat pas veel later dan tot uiting is gekomen. Is dat bij jou dan dat niet het geval?
1: Nee, dat is bij mij nooit geweest. Ik heb altijd wel graag met films en animatie en dat soort dingen, maar niet de muziek op zich.
0: Ja. Hoe zijn de reacties erop geweest, op wat je nu tot nu toe hebt laten horen en gemaakt?
1: De reacties zijn echt supergoed, want ik vind het hartstikke leuk om te zien. Want bijvoorbeeld op TikTok dan zie ik dat meeste, zeg maar, de reacties en ook wel op YouTube.
0: Ja.
1: Maar ik vind het gewoon heel aparte gewaarborgd, omdat je eigenlijk onbekend bent, maar eigenlijk wereldwijd gewoon overal gewoon in de charts terechtkomt.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel echt heel gaaf. En dan heb je ook Chartmetric, die houdt dan alle artiesten wereldwijd bij. En dan houden er 12 miljoen artiesten bij. Nou, ik stond wel op plek 123.000. En dan denk je van, nou, dat is wel heel erg laag. Maar het kwam eigenlijk op neer dat ik zeg maar in de 1,2% nu van de top zit.
0: Oh, nou.
1: Dus dan denk ik, nou, dan doe ik toch iets goed.
0: Dan pak je dus een klein puntje van de taart mee in dit hele verhaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. De afsluitende vraag. Waar is DJ Everick te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik ben te vinden dan op TikTok. Onder DJ Everick. Dus Everick is dan Erik eigenlijk met een C. En dan Ever ervoor, dus Everick.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als je op YouTube, TikTok, eigenlijk op alle streamingsdiensten sta ik.
0: Dan gaan wij het meest recente materiaal laten horen. Hier is Rocket Shoes.

DJ Everick hoorde je met Rocket Shoes. En daarachter hoorde je iemand uit de Zaanstreek. Zijn echte naam is Ruben Rietveld. En hij brengt min of meer progressive techno house onder de naam Artistiek. En dit is ook alweer een tijdje uit, hoor. Schat in dat het ergens rond 2016-17 is uitgebracht. We gaan verder, want we hebben natuurlijk nog wat. Want ik zei al, Low Erics, daar begonnen we mee. En dit is die andere. Dat nummer is uitgebracht in 2025. Namelijk van het meest recente EP die ze toen hebben gepresenteerd. Eind vorig jaar. Het nummer heet Chromatic.

Zo zijn we zo'n beetje aan het eind gekomen van uurtje nummer 2 van deze Final Lap Edition van Alternative FM van donderdag 20 augustus 2026. En straks, in het laatste uur, gaan we eigenlijk min of meer alles herhalen van Kiwi Club met een optreden van 23 april eerder dit jaar. Want ik denk, ja, dat kunnen we nog wel een keer gebruiken. En dat is dus nu. Waarom? Dat heeft te maken met het evenement wat de komende 3 dagen losbarst. En dat dan voor de laatste keer hier is in deze badplaats. Dus dat is de reden. Dit komt gewoon weer uit Zandvoort, want deze gast heet Molina. Volgens mij heet hij Roberto Molina voor zijn vrienden. Maar EMO, dat is zo'n beetje waar hij alles onderuit brengt. Mila Mi Vida! Tot aan het eind van uurtje nummer 2.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgebreid.

organiseren, dan denk ik zomaar dat er ook iets van een Amsterdam Dance Event on the Beach kan plaatsvinden. Ik noem maar wat. Die zou je dan in oktober een paar onder kunnen brengen in zo'n gebouw wat normaal gesproken is voor de zakelijke markt. Maar je kan hem ook goed gebruiken voor een evenement. Dus ik zet maar even wat voor in dat opzicht. Dit is Vesten. Die trapte dit derde uur af. En ik voel me ook eigenlijk zo'n DJ die een beetje de Haltestraat in Zandvoort staat te entertainen tijdens dit evenement. Maar goed, we gaan over naar de Kiwi Club zoals ze 23 april van dit jaar hebben gespeeld. De bedoeling was dat ze ook vandaag zouden komen, maar dat ging niet door vanwege een familieuitje van een van de twee. Ik ga niet zeggen welke van de twee, maar dat was de reden waarom ze er dus niet zijn. Dus gaan we de hele zooi van 23 april nog een keer herhalen in dit uur. Hier is de Kiwi Club.

bijgekomen. Nou, ik denk het wel, hè, want dit was een beetje in de orde van grootte, zoals hier bij deze omroep waar dit programma wordt uitgezonden bij ZFM Zandvoort. Hadden wij op de vrijdagavond een programma dat heette See It. Nou, daar deed het toch wel heel sterk aan denken. Dit was de uitsmijter, de Final Lap Edition hier bij Alternative FM. In het teken van de Dutch Grand Prix 2026. We hebben er nog één en normaal gesproken zou ik een eigen opname laten horen. Maar daar is het de tijd net niet voor. Dus moeten we het doen met een gewone versie van Heimat met Don't Run Away. En volgende week dan zijn we er weer met Inge Lambo in deze

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Dit is Play It Loud Dutch Fury. Het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur 's avonds 2 uur lang de allerbeste hardrock en hardste metal uit eigen land hoort. Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands.

harde klanken door de ether vanavond, mede metalheads. Goedenavond, mijn naam is Marcel van Kuik en je luistert alweer naar de 8e aflevering van mijn Dutch Fury Goes 12 Provinces special. En vandaag reizen we af naar een van de meest legendarische metalprovincies van ons land, Limburg. Vergeet de zachte G en de Vlaai, wie de geschiedenis kent weet dat juist hier, gevoed door de rauwe industriële erfenis van de oude mijnstreek en de grensstreek, een van de taaiste underground scenes van Nederland is ontstaan. Limburg heeft door de jaren heen een indrukwekkende hoeveelheid bands voortgebracht. Van wereldbands tot de smerigste black metal in de dialecten van de regio, maar ook vandaag de dag bruist de provincie nog steeds van de muzikale activiteit. In deze Dutch Fury Ghost provincie special maken we een reis door Limburg. Van Reuver naar Landgraaf, van Heerlen naar Maastricht. Van grote podia en festivals tot oefenruimtes en lokale initiatieven die ervoor zorgen dat nieuwe generaties muzikanten een plek

krijgen. En we begonnen deze reis met een van de grootste Nederlandse metalbands aller tijden, Epica. De band rondom Mark Jansen groeide vanuit Limburg uit tot een internationale grootmacht binnen de symfonische metal. Met grote producties, orkestrale arrangementen en wereldwijde tournees heeft Epica laten zien dat een band uit Limburg absoluut tot de wereldtop kan behoren. Ik draaide als uuropener het meesterwerk Arcana, afkomstig van hun laatste album Aspiral of Aspiral. We schakelen nu over naar een heel ander territorium. We gaan naar Landgraaf, waar een band woont die wereldwijd angstaanjagend succes oogt met een unieke mix van black metal en theatrale horrorverhalen. Ze vertellen urban legends en spoken word-achtige griezelverhalen alsof je in een horrorfilm zit. Zet je schrap voor de duisternis van Karach Angren met The Resurrection of Kariba, te vinden op hun laatste EP The Cult of Kariba.

0: Briljant in Kill, dat was Akar Angren. En we bleven in die meedogenloze hoek, want aansluitend gingen we door naar de absolute koningen van de Limburgse trash en death metal. Ooit begonnen onder de naam Occult. Inmiddels toeren deze heren uit Helden al decennia de hele wereld over om zalen plat te walsen. Compromisloos, snel en loeizwaar. Ik draaide natuurlijk Legion of the Damned met de titeltrack van hun laatste album The Poison Chalice, dat lekker doorbeukte. En we hebben tot nog toe al een aantal grote Limburgse metalnamen voorbij horen komen. Bands die vanuit deze provincie zijn uitgegroeid tot namen die ook internationaal bekend zijn. Maar achter iedere band staat natuurlijk een netwerk van mensen, podia, oefenruimtes en organisaties die ervoor zorgen dat muzikanten zich kunnen ontwikkelen. Ik praat zo direct met een absolute insider. Hij is radiomaker bij RTV Parkstad, de onvermoeibare promotor achter The Rock Online en voormalig programmeur van de Oefenbunker, tegenwoordig als programmeur bij De Nieuwe Noor. Kortom, de man die al decennia heavy muziek op de kaart zet. Ik heb hem nu live aan de telefoon. Theo Samson, goedenavond. Welkom bij Limburg Special van Play It Loud Dutch Fury.
1: Ja, hele goedenavond. En wat een introductie.
0: Ja, vond je mooi?
1: Ja, ik denk dat ik me inlijst. Dus.
0: Ja, moet je dat zeker doen. Dat gaat alleen wat lastig, maar hoe is het met je, Theo?
1: Nou, het is goed. Ik ben eigenlijk net op kantoor weggereden. Van de ene vergadering naar de andere vergadering vandaag.
0: Druk.
1: Maandag altijd een gekke dag. En zeker nu als je weer de zomer voorbij. Ja. We gaan weer richting het normale concertseizoen.
0: Ja, precies.
1: En ik ben ook nog betrokken landelijk bij de Wacken Metal Battle.
0: Ja.
1: En daar moest net ook nog wat voor gebeuren. Dus het komt allemaal tegelijk. Maar ja, ik vond het toch leuk om tijd te maken om even met jou te kletsen.
0: Heel fijn, leuk om te horen, man. Nou, jij bent natuurlijk al decennia actief als promotor, radio DJ en de man achter de Rock Online natuurlijk. En werkzaam bij de Nieuwe Noor in Heerlen. Dat is nog niet eens alles. Wat doe je zoal nog meer?
1: Nou, wrijf het maar even onder mijn neus om te zeggen decennia.
0: Ja.
1: Inderdaad, ik ben in juni 60 geworden.
0: Wow.
1: En inderdaad, toen ik een jaar of 18, 20 was begonnen met concertjes organiseren.
0: Mm-hmm.
1: En buiten dat ik hier in onze regio, want je had net een band uit Noord-Limburg.
0: Ja.
1: Met Legion of the Damned, Karag Angren, mensen ook uit Parkstad vooral, hier in het zuiden, Parkstad, het gebied waar ik dan in zit, waar een kwart van alle Limburgers wonen.
0: Mm-hmm.
1: Dit gebied zijn toch 250.000 mensen.
0: Ja.
1: We hebben onder eens een keer een mooie hang richting Duitsland.
0: Ja.
1: Ik zit hier binnen 5 minuten in Duitsland, dus wij trekken ook nog heel veel Duits publiek als we events organiseren. Ja, en België is 30 kilometer vandaan.
0: Precies.
1: Dus je snapt wel dat het eigenlijk... Er worden 4 talen, denk ik altijd, de shows van ons gesproken. Buiten dat ik die boekingen doe, onder de Nieuwe Noor, een kerkrade nu bezig met het opzetten van een nieuw poppodium.
0: Okay.
1: Flexiforum Live, wat wel een beetje breder is qua programmering, maar toch mijn stempeltje ook nog in zit.
0: Mm-hmm.
1: Is het voor mij ook een belangrijke taak, en vooral ook van de Noord, om die focus op Duitsland te houden. Want wij zullen vlugger mensen uit Aken hier in het zuiden trekken, dan dat we het publiek uit Eindhoven bijvoorbeeld zullen trekken.
0: Okay.
1: Die gaan dan eerder naar Tilburg of die gaan dan naar Uden, om er een paar voorbeelden aan te halen.
0: Ja.
1: En onze focus is dan vooral, eigenlijk Midden-Limburg, Duitsland en België.
0: Ja. En dat is bekend als de EU-regio of zo? Of EU-regio?
1: Ja. Wij noemen dat de EU-regio.
0: EU-regio, ja.
1: Ik zit ook vanaf ons hier een 3 kwartier in Keulen.
0: Ja.
1: Uurtje in Düsseldorf.
0: Ja.
1: En in Luik, wat ook een grote stad is, is een 30 minuten.
0: Zo.
1: Dus wij hoeven ook niet te klagen als we naar een andere locatie moeten. Dus,
0: nee, precies. Wow. Ja. En waar komt jouw persoonlijke drijf vandaan om je zo hard te maken voor de heavy muziek in Limburg en de E-regio natuurlijk?
1: Waar komt die drijf toch vandaan? Ja. Kijk, ik denk dat het voor heel veel mensen te vergelijken is.
0: Mm-hmm.
1: Je bent in de klas de enige metal hebt.
0: Ja.
1: Zeker op de lagere school. Hè. De laatste jaar werd ik geïnspireerd door bands als Kiss, Accept en Scorpions.
0: Mm-hmm.
1: In die periode. Nou, dan kom je de middelbare school. Dan komen wat meer metal vriendjes erbij.
0: Ja.
1: Er zijn geen avonden waar je gezellig een pilsje kon drinken of dan ga je dingen op touw zetten.
0: Ja, precies. Ja,
1: en van de ene jeugdsoos rollen naar de professionele zalen.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je toch zoiets van, je bouwt je netwerk op. Boekers, mensen die je kent, artiesten, bands.
0: Ja.
1: Ja, en dat wordt steeds meer en meer. Gelukkig een vrouw die daar meegaat.
0: Ja.
1: Die trouwens uit Alkmaar komt. Uit het noorden. Ja, die ook zag dat ik daar gewoon zo'n passie in heb.
0: Ja.
1: En mij ook en mijn waarde daarin heeft gelaten. Ja, en ik heb dat ook daardoor gelukkig mijn beroep kunnen maken.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja, ja. Ik hoop dat ik dat ooit ook kan bereiken. Want zover ben ik ook nog niet, maar wel van plan te komen. Als jij dus, zou super gaaf zijn. Mooi wat je doet, man. Je hebt in het verleden natuurlijk geprogrammeerd in de Oefenbunker. En tegenwoordig bij de Nieuwe Noor. Hoe belangrijk zijn dit soort poppodia vandaag de dag nog voor de Limburgse metal community?
1: Nou, die zijn heel erg belangrijk. En ja. Zeker als je dan die grote pakt. Mm-hmm. De Oefenbunker, daar gingen 200 mensen in.
0: Ja.
1: Dus daar kon de band beginnen met een podium, om het zo te zeggen.
0: En dan
1: ze werden wat bekender, nou, dan gingen ze naar de Nieuwe Noor.
0: Ja.
1: Naar de kleine zaal, die is van 350.
0: Okay.
1: Ja, nou, dan heb je ook nog de Nieuwe Noor, een hele grote zaal van 750.
0: Okay.
1: Ja, dus dan kun je zo elke keer een stapje naar boven gaan.
0: Ja.
1: En dat probeer ik bijvoorbeeld nu ook met een nieuwe podium waar ik een kerkraad heb.
0: Mm-hmm.
1: Daar heb ik een klein zaadje, want de Oefenbunker is weggevallen door de brand.
0: Yeah.
1: Voor 100 bezoekers.
0: Okay.
1: Dus dan kunnen ook de bands die daar repeteren, daar een podium op, zich presenteren voor pa, ma en vrienden. Daarna doorgroeien inderdaad naar de Nieuwe Noor of naar de grote zaal die ik ook een flexi forum heb voor 600. Maar, wat ook heel erg belangrijk is, eens een keer weg te komen uit het land, zien hoe gaat het in België, zien hoe gaat het in Duitsland.
0: Ja, precies.
1: En dit kunnen wij samen ook met de collega's in België en Duitsland doen.
0: Ja,
1: waar je ook wat gekke concertlocaties hebt, om zo de band speelervaring te geven.
0: Ja, precies. Heel belangrijk.
1: Ja, en dan komen, en omdat je dit kunt aanbieden, interesseren zich ook veel meer bands om dit te gaan doen.
0: Ja.
1: Ja, want als door alleen maar een oefenruimte is.
0: Ja.
1: En je kunt niet optreden. Ja, dan kan die motivatie ook wel eens een keer.
0: Ja, precies.
1: In de schoenen zaken, ja, waar doe je het voor?
0: Precies. Ja, en ook optreden natuurlijk. Ja.
1: Ja, en zo heb ik ook vaak. Heb ik de mogelijkheid in bekende band om lokaal talent erbij te zetten?
0: Mm-hmm.
1: Dat schuwen we hier ook niet voor.
0: Ja. Nee, precies. Nou, dat is het mooie aan die mogelijkheden inderdaad, aan de scene. En wat maakt de Limburgse metal scene volgens jou zo uniek vergeleken met de rest van Nederland eigenlijk?
1: Ja, als je dan toch ziet wat eigenlijk hier vandaan is gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Je draaide elkaar aan en de vrienden van Legion of the Damned.
0: Mm-hmm.
1: Maar laat ook bands als After Forever Epica niet vergeten.
0: Nou, Epica heb ik in het begin gedraaid, inderdaad. Ja.
1: Om die ook even aan te halen.
0: Ja.
1: Het female front, het gedoe waar Duitsland heel erg jaloers op is, want hun hebben die scene niet echt.
0: Nee,
1: proberen het wel af te dwingen, maar je kunt niet iets afdwingen.
0: Ja.
1: Dat ontstaat en dat is er dan.
0: Ja.
1: Maar om dan ook dat af te dwingen, dat gaat niet.
0: Mm-mm.
1: Ja, ik heb een keer die vraag gesteld, ook met een interview van mij aan Scandinavische bands.
0: Mm-hmm.
1: Want hier kon je tijd ook uit Scandinavië.
0: Ja.
1: En dan krijg je dan toch te horen, ja, bij ons kun je gratis repeteren.
0: Ja.
1: Zeg, oh, ja, dat door de staat, want de staat promoot dat. Ook als wij naar het buitenland gaan, is er een potje geld waar ze ons mee steunen.
0: Ja.
1: Op die manier, om ervoor te zorgen, en dat hebben wij denk ik dan ook gecreëerd, dat er genoeg locaties zijn waar artiesten kunnen spelen en repeteren.
0: Ja.
1: Ja? Uh-huh. Zorg ervoor dat die scene gezond is en dat er faciliteiten er zijn.
0: Ja.
1: Je rijdt ook geen auto zonder een motor erin.
0: Nee, precies.
1: Ja, en laten we dan eventjes de repetitieruimte, dus de motor noemen.
0: Uh-huh.
1: Ja, en de mooie lak waar je dan mee kunt pronken, dat zijn dan die zalen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Oh, mooi. Als we de balans opmaken, hoe stond de Limburgse metal scene erbij toen je 30 jaar geleden begon? En wat zijn de grootste cultuurverschuivingen die je sindsdien hebt gezien?
1: Ja, dat vind ik een goeie, want ik kan me nog herinneren dat we het ons eerste concertje gingen organiseren.
0: Uh-huh.
1: En toen heb ik een band uit Tilburg moeten benaderen.
0: Yeah.
1: Die al een beetje naam had. En dat naam was ook een beetje eigenlijk groot.
0: Yeah.
1: Volgens mij heette die band toen Scarface uit Tilburg.
0: Mm-hmm.
1: En dan moesten we vechten. Want de eerste plek waar ik dat deed, dat was de kerk de baas.
0: Mm-hmm.
1: En die wilden daar geen, hoe noem je dat, verantwoording voor nemen.
0: Okay.
1: Dus dan werd dat weer vanuit een andere locatie gesteund vanuit de gemeente om dat überhaupt te mogen doen. Alles goed gegaan.
0: Ja.
1: Dat was het probleem niet. Maar als je dan ziet waar je vandaan komt, bent zoeken toch 100 kilometer buiten ons.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel van die mensen die toen met concert waren, zijn daardoor geïnspireerd geraakt.
0: Okay.
1: Daar zijn in de jaren daarna ook er bandjes uit ontstaan.
0: Yeah.
1: In dat genre, omdat ze zich daar aan optrokken. Want ja, dat willen wij ook. Wij willen ook op dat podium of daar ook onze neus laten zien.
0: Ja,
1: ja, ja, vroeger was er gewoon minder aanbod.
0: Ja. Dan
1: heb ik het eigenlijk over de jaren, ja, noem maar even, 78, 78, 80, in die kant op. Ja, en tegenwoordig, als ik wakker met de bed in Limburg doe, had ik gewoon 30 aanmeldingen.
0: Zo.
1: Dat had ik toen, als dat toen bestaan had, had ik dat toen niet gehad.
0: Ja, dus je ziet nu genoeg nieuwe aanwas en jonge honden opstaan?
1: Absoluut, ja? Absoluut. En ook kwalitatief, goede jonge honden.
0: Ja?
1: Natuurlijk, er is er altijd het kaf van het koren scheiden. Er zijn er ook bij, die hebben een Vlukker Tour t-shirt klaar.
0: Mm-hmm.
1: Dan dat ze ook maar nooit gespeeld hebben.
0: Oké. Okay.
1: Die dingen horen er ook bij.
0: Ja,
1: maar het is toch wel noemenswaardig hoe links en rechts, of ook bandjes die zich afsplitsen.
0: Ja.
1: Zich samenvoegen met anderen, daar weer een bandje doen. Ik geniet ervan.
0: Ja, snap ik.
1: Hoeveel aanbod er tegenwoordig is. Ja.
0: Zeker, ja. In de tweede uur ga ik daar heel veel van draaien. Ik kan natuurlijk niet alles draaien wat er uit Limburg komt, maar in ieder geval een grote selectie daarvan, zeker. Wat is jouw ultieme droom of doel voor de toekomst van de rock en metal scene in Parkstad en de rest van Limburg?
1: Nou, aangezien ik nu bezig ben met dat poppodium in Kerkraden, waar we in samenwerken met de andere poppodia.
0: Mm-hmm.
1: En dan, wat ik gewoon belangrijk vind is, ik krijg Band X aangeboden en ik probeer voor Band X de juiste locatie op de juiste dag te vinden.
0: Ja.
1: Om op die manier die band ook een plek te geven.
0: Ja,
1: zodat we hier in Parkstad, het zuiden van Limburg, ons nog meer op de kaart kunnen zetten.
0: Ja.
1: En ja, het heeft ook weer iets te maken met culturele hoofdstad, wat je ook hoef ik één keer per zoveel jaar hebt.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zit hier verdomd goed water in de metal scene.
0: Okay.
1: Ooit eens een keer meegekregen dat Landgraaf, dat is waar ik zelf dan woon, procentueel de meeste metalheads zou hebben. Hoe ze dat ook berekend hebben bij Radio 2, weet ik niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat mensen gereageerd hebben op iets. Maar dan denk ik toch bij mezelf, dan heb ik toch al die jaren aan iets leuks bijgedragen.
0: Zeker, dat is altijd mooi om daaraan deelgemaakt te hebben. Even tot slot, Theo. Welke relatief nieuwe of underground Limburgse metalband moeten de luisteraars vanavond absoluut gaan checken, volgens jou?
1: Oh, had ik me dan maar op kunnen voorbereiden.
0: Als je er eentje zou willen noemen.
1: En ik wil nooit iemand tekort doen.
0: Nee, snap ik.
1: Ik vind het begrip metal natuurlijk ook iets dat gaat van mij van links naar rechts.
0: Ja,
1: ondanks dat ik zelf natuurlijk heb die eigen smaak.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind altijd met zoiets eigen smaak doet er niet toe. Als het goed is, is het goed.
0: Uh-huh.
1: Nu kan ik die jongens aanhalen die Limburg hebben gewonnen en ons vertegenwoordigd hebben op de halve finale.
0: Mm-hmm.
1: Die waren te gek. Maar je hebt het puur echt over nu. En dan zie je bijvoorbeeld een band als Ammo.
0: Ammo, ja. Ga ik ook draaien straks als er aan toe komt.
1: Die toch al jaren zich ook inschrijven voor de band. Onvermoeibaar doorgaan.
0: Ja.
1: En dat er nu kleine podia zijn die ook hebben waar 50 mensen bij kunnen.
0: Ja.
1: Of een grote gelegenheid die ze aandoen. Die jongens verdienen van mij alle lof.
0: Ja.
1: Al is het voor hun vasthoudendheid. En ook hoe ze qua merchandise, muzikaal, alles in orde hebben.
0: Alright. Nou, helemaal goed. Dankjewel voor deze mooie woorden en jouw tijd vanavond. Ik moet helaas nu toch ons gesprek afbreken.
1: Muziek.
0: Maar onwijs bedankt. We gaan voor muziek inderdaad. We gaan nu luisteren naar Born From Pain. Dankjewel nogmaals en een hele fijne avond, Theo. En we blijven je volgen.
1: Heel goed. Dankjewel.
0: Dankjewel ook. Hoi. Doeg. Hoi.

0: De schemeltoren gebroken, op de Heesberg opgehangen. Ik heb met mijn laatste snik. En toen was ik het even kwijt. Daar vloog goed gesproken. Ja.
1: Ik heb met mijn laatste snik
2: hier in Limburg vinden jullie het volgens mij soms raar, want bijvoorbeeld zelfs mijn eigen vriendin had af en toe gezegd van wie kan ze Limburgstalige muziek maken en dat is geen carnavalsmuziek. Maar hier in het buitenland, en buitenland bedoel ik daar heel ruim, dus ook in Friesland of in Gelderland, daar kunnen ze het veel meer waarderen, want Friese en Gelderlanders die doen het wel dingen in hun eigen dialect, in Fries, in Achterhoeks, maar ook Zweedse, Noorse, Finse bands die in hun eigen talen, maar ook aparte dialecten, zelfs Sami, folk metal spelen, maar ook andere soorten metal. Dus daar is het helemaal niet zo raar om die tekst in hun eigen taal te schrijven.
3: Rafke Hotterbeeks leerde thuis nooit Limburgs te spreken, al probeerde ze dat wel.
0: In mijn puberteit heb ik ook geprobeerd om samen met vriendinnen het Limburgs te leren. Dat klonk voor geen meter.
4: Wat dan bijvoorbeeld?
0: Ja, ik ken het niet.
4: En dan kom je nou in deze band?
0: En dan kom ik nou in deze band, ja. Ja, daar gaat het goed, want dan heb ik opnames van Olaf die het gewoon zingt zoals hij het zingt. En dan hoef ik dat maar na te doen. En dat lukt op een of andere manier wel. Vind ik tenminste, ik weet niet wat anderen daarvan vinden als ze mogen. Maar.
2: Want teksten over Limburgs verleden of dingen die in een bepaalde manier in een Limburgse mythologie zijn gezet. En dat ze een tekst over bokkerie is, maar ook over ons mijn verleden, maar ook dingen wie weerwolven. Ik bedoel, er is een Suske en Wiskeboek geschreven over weerwolven in Limburg, dat weet ze nog niet. Zolang die vuur blijven spelen, blijven er ook teksten in dialect schrijven.

En Limburg heeft natuurlijk ook iets wat weinig andere provincies hebben. Een sterke eigen taal en identiteit. Het Limburgse dialect speelt een belangrijke rol binnen de cultuur en muziek. Ook binnen metal zoeken sommige artiesten, waaronder de band Chain of Dogs, naar manieren om die regionale identiteit te verwerken. We hoorden een kort fragment over heavy metal in dialect, waarna we nog even bleven hangen in Heerlen, want de Parkstadregio prijst van de creativiteit. Chain of Dogs dus, die de hoofdrol hadden in het fragment, draaide ik aansluitend daarop. Brengt een bizarre, maar geweldige mix van folk metal, trash en hardcore. Ja, je hebt het goed gehoord. Bridgeburners, inclusief accordeon en fluiten, maar met agressie van een op hol geslagen trein. En we blijven in Heerlen doorbouwen aan dat gitaargeweld met strakke power en thrash metal van Circle of Silence met Prisoner of Time, direct gevolgd door de moderne metalcore en gitaarharmonieën van Phoenix Ashes met The Shore of Lethe.

En vanuit dezelfde regio draaide ik Phoenix Ashes. Een band die laat horen dat Limburg niet vastzit aan één stijl. Van metalcore tot melodieuze extreme metal. De diversiteit is groot. En we verplaatsen onze muzikale roadtrip naar de westelijke mijnstreek rond Sittard Geleen. Waar een van de belangrijkste Limburgse metalbands uit de jaren 90 ontstond. Kalenisch Circle. Opgericht in 1992 begon de band vanuit de death metal scene. Met invloeden van onder andere Death, Pestilence en Bolt Thrower. Vanuit de Limburgse underground groeide Kalenisch Circle langzaam uit tot een van de Nederlandse bands die ook internationaal aandacht is te krijgen. Met albums zoals Drift of Empathy, Flash Power Dominion en Pitch Black Effects bouwde de band een sterke reputatie op en stonden ze uiteindelijk op grotere festivals zoals Wacken Open Air en Summer Breeze. Het verhaal van Kalenisch Circle laat mooi zien dat ook vanuit de regionale en kleine scene bands kunnen doorgroeien naar internationale podia. En aansluitend duiken we dieper in de underground in met duistere black metal uit dezelfde regio waar het dialect wordt ingezet als wapen tegen de schenen. Ik draai zo direct als afsluiter de black and deathcore van 12 Thorns met een van hun laatste singles, De Zondaar. Tot in de tweede uur met nog meer bands uit Limburg. Tot zo, blijf luisteren.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: De campagne die we begin vandaag will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
3: Dit is Play It Loud Dutch Fury, het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur 's avonds 2 uur lang de allerbeste hard rock en hardste metal uit eigen land hoort. Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van old school bands.

en welkom terug bij deze speciale aflevering van Dutch Fury Goes Limburg. In het eerste uur maakten we een reis door de geschiedenis van de Limburgse metal scene. Van internationale succesverhalen zoals Epica, Karach Angren en Legion of the Damned. Tot de belangrijke rol van de Mijnstreek en plekken zoals de Oefenbunker, waar muzikanten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Een sterke muziekscene heeft ook podia, organisatoren, festivals en mensen nodig die kansen creëren. En juist daar zien we dat Limburg de afgelopen jaren enorm in beweging is met podia zoals de Muziekgieterij in Maastricht, de Nieuwe Noor in Heerlen en initiatieven zoals South of Heaven. Blijft de provincie een belangrijke plek voor zware muziek. En we vervolgen onze reis door de provincie, waar de Limburgse metal natuurlijk niet stopt bij de bekende namen, want ook in andere delen van de provincie vinden we een enorme hoeveelheid talent. We gaan terug naar het begin van de millennia, waar er één stad in Midden-Limburg was die de Nederlandse nu-metal en alternatieve gitaarscene op zijn kop zette. Roermond. Ze stonden op Pinkpop en braken potten in binnen- en buitenzakken van de muziekwereld. We hebben de nostalgie en rauwe energie zojuist weer opgeroepen met Dreadlock Pussy en de track Positions of Power. En we blijven nog even in Roermond. Ook hier kent de metalscene een geschiedenis die misschien minder groot is als die van Parkstad, maar daarom zeker niet minder interessant. De scene is door de jaren heen relatief klein geweest, maar er zijn altijd muzikanten, liefhebbers en podia geweest die de zware muziek in de stad levend hielden. Een belangrijke plek is daarbij de Azijnfabriek, waar de afgelopen jaren opnieuw verschillende initiatieven zijn ontstaan om de underground metal een podium te geven. Zo ontstond Rituals of the Coven, met als doel een vaste ontmoetingsplek voor liefhebbers en underground bands uit Roermond en de rest van Limburg te creëren. Vanuit die omgeving komt ook Velossa. De band werd in 2016 opgericht in Roermond en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een stevige vertegenwoordiger van de Limburgse thrash scene. Met veel liveshows, een flinke dosis oldschool thrash en een sterke do-it-yourself mentaliteit bouwde Velossa langzaam maar zeker een steeds groter publiek op. In 2026 verscheen een nieuw album, Humanity, volledig zelfstandig opgenomen en geproduceerd. De plaat laat horen dat de band nog altijd diep geworteld is in de klassieke thrash traditie, maar inmiddels ook buiten Roermond steeds meer aandacht krijgt. En dat laatste is mooi om te zien. Waar Roermond ooit misschien een kleine metal scene had, zien we nu op nieuw initiatieven ontstaan en bands die vanuit de underground steeds verder doorgroeien. Dit is Velossa met Mythtrap en daarna horen we hoe bandleden uit diezelfde Roermondse stal een duistere, industriële en gotische weg insloegen. Aftertaste dus en het nummer Your Flesh.

Aftertastes met Your Flesh. En naast bekende namen blijft Limburg ook altijd nieuwe bands voortbrengen. Dat is misschien wel de kracht van de regio. Er blijft een constante stroom van muzikanten die hun eigen geluid ontwikkelen. We reizen vanaf Roermond in een rechte lijn naar het noorden van de provincie, naar Lottum. Want de Limburgse metal scene beperkt zich natuurlijk niet alleen tot de grote steden. Ook in de kleinere plaatsen ontstaan bands en communities die bijdragen aan een brede muzikale landschap van de provincie. In Lottum vinden we deze keer geen rozenteelt of champignons, maar gewoon vuile, ranzige groove en thrash metal om je vingers bij af te likken. Dit zijn de Cellar Pigs met On The Frontline.

0: En we gingen na Cellar Pigs weer terug naar het uiterste zuiden van de provincie. Zo de hoofdstad in naar Maastricht. Waar we stuiten op een band met een geschiedenis die inmiddels bijna 20 jaar teruggaat. Slavantas werd in 2006 opgericht en maakte in de eerste jaren al deel uit van de lokale metal scene. Zo speelde de band onder meer in de muziekgieterij in Maastricht en de oefenbunker in Landgraaf. Na een eerste periode tot 2012 keerde Slavantas in 2019 terug en sindsdien is de band opnieuw actief. Ik draaide aansluitend hun kenmerkende, slepende, stonerachtige trash in de vorm van hun track Lifetime. En met de muziekgieterij heeft Maastricht een podium dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de belangrijkste culturele plekken in de regio. Waar vroeger vooral kleinere zalen en underground locaties belangrijk waren voor bands om zich te ontwikkelen, biedt de muziekgieterij tegenwoordig een professioneel podium waar zowel internationale artiesten als regionale acts terecht kunnen. Ook binnen de zware muziek heeft de locatie een duidelijke plek gekregen. Met metal en alternatieve evenementen, festivals en shows laat de muziekgieterij zien dat er in Limburg ruimte is voor meer dan alleen de bekende namen. Zo organiseert de locatie onder andere evenementen binnen de progressieve en extreme metal scene, zoals Samhain, waar internationale black, doom en post-metal bands samenkomen. Maar een scene draait niet alleen om grote bands op podia. Het begint bij muzikanten die ergens hun eerste stappen zetten, bij liefhebbers die shows bezoeken en bij plekken die ruimte geven aan nieuwe ideeën. En ook dat is onderdeel van het verhaal van de Limburgse metal scene. En we blijven nog even in Maastricht, maar gooien het muzikaal over een compleet andere boeg. Want wie denkt dat de Limburgse metal alleen maar draait om death metal, black metal of symfonische metal, heeft de M-Town scene waarschijnlijk nog niet goed genoeg leren kennen. Ammo ontstond in 2018 uit de resten van de Maastrichtse band Firezone. De band bracht daarmee verschillende stromingen uit de lokale underground samen en ontwikkelde hun eigen mix van rapcore en rap metal. Met invloeden uit de jaren 90 en namen als Biohazard, Bodycount en E-Town Concrete als belangrijke referenties. Die combinatie van zware gitaren, hardcore, metal, beats en rap vormt nog altijd de basis van het geluid van Ammo. De band bestaat inmiddels uit 6 muzikanten en heeft zich stevig geworteld in zowel de M-Town als de bredere Zuid-Limburgse scene. Na releases als Cold Sick Live en de Lockdown Sessions verscheen in 2025 in oktober het meest recente album Warmonger. Een 15-track stellende plaat waarin Ammo de grenzen tussen rap, hardcore en metal opnieuw opzoekt. En dat past eigenlijk perfect binnen het verhaal van deze special. De Limburgse metal scene heeft niet één geluid, van symfonische metal tot black metal en van death metal tot rapcore. Juist die veelzijdigheid maakt de provincie zo interessant. En ik draai van hen nu het nummer Warmonger.
1: You know, they call me the Lord of War. But perhaps it is you.

Heeft u favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort.

En met Right Direction bleven we ook dit blokje nog in Maastricht. Een stad die de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden als cultureel centrum voor muziek in Limburg. Naast de muziekgieterij is Maastricht ook de thuisbasis van South of Heaven. Een festival dat laat zien dat er in deze provincie ruimte is voor grotere internationale namen, maar ook voor de verbinding met de lokale scene. En de cirkel is bijna rond. We keren terug naar Landgraaf. Een plaats die niet alleen bekend staat vanwege Pinkpop, maar ook vanwege een sterke muzikale historie en infrastructuur. Ook wel bekend als de oostelijke mijnstreek, ga ik nu de epische slepende doom en death metal van La Morta draaien met From the Ashes. En hoewel het een metal show is, mogen we de peetvaders van de alternatieve herrie uit Horst natuurlijk nooit overslaan. Invloedrijk tot en met. En wie dat zijn, hoor je daarna.

dat waren natuurlijk de punkers van de Heideroosjes met de cultklassieker Dirk Neukt het Systeem die je na La Morta hoorde. En daarmee zijn we aangekomen bij het laatste deel van onze muzikale reis door Limburg. En we eindigen niet zomaar met een band uit Kerkrade. Suttunger brengt ons namelijk bij een bijzonder onderdeel van de Limburgse underground. De donkere en eigenzinnige black metal scene van het zuiden. De regio Parkstad en de voormalige oostelijke Mijnstreek kent al tientallen jaren een sterke traditie binnen de zware muziek. In de jaren 80 en 90 waren plekken als Shelter in Brunsum, de Kajuit in Landgraaf en Nova Zembla in Heerlerheide belangrijke ontmoetingsplaatsen voor liefhebbers van metal en punk. Ook de Rode Hal in Kerkrade werd een belangrijk podium voor de zwaarste muziek, met internationale namen als Iron Maiden, Motorhead, Judas Priest en Slayer. Die infrastructuur en die cultuur verdwenen niet zomaar. Door de jaren heen ontstonden steeds nieuwe generaties muzikanten en bands. Ook binnen de black metal zien we dat netwerk terug. Suttunger ontstond in 2017 in Kerkrade uit de muzikanten van de voormalige death thrash death grind band Paramite. De muzikanten besloten het roer volledig om te gooien en kozen bewust voor black metal als nieuwe muzikale en thematische richting. Maar Suttunger staat niet op zichzelf. Vanuit dezelfde hoek ontstonden onder meer het raw black metal project Xul Hirot en recenter Weerdraak, dat eveneens uit de regio Kerkrade komt en directe muzikale banden heeft met Suttunger. En niet verderop in Sittard ontwikkelde zich een andere interessante tak van die Limburgse underground. Virgilio ontstond uit het project Mergeland, waarbij de donkere geschiedenis, legendes en het landschap van Limburg een belangrijke inspiratiebron vormde. Dit is misschien wel een van de interessantste kenmerken van deze Limburgse black metal hoek. De muziek is niet alleen donker vanwege het genre, maar wordt regelmatig verbonden aan de geschiedenis, folklore en het landschap van de eigen omgeving. Van de Mijnstreek en haar geschiedenis tot oude zagen en Limburgse legendes. En ook al kun je niet spreken van één grote strak georganiseerde Zuid-Limburgse black metal scene, er bestaat wel degelijk een netwerk van muzikanten en projecten die elkaar al jaren beïnvloeden. Dat netwerk reikt bovendien over de provincie en landsgrenzen heen. Een band als Suttunger is daar een prachtig voorbeeld van. Hun muziek grijpt terug op oorlog, paganisme en geschiedenis, maar ook op de omgeving waarin de muzikanten zelf zijn opgegroeid. In 2025 verscheen het eerste volledige album Eberons Vuur, waarin de cultuurhistorische achtergrond nadrukkelijk terugkomt. En daarmee komen we alweer bijna aan het einde van onze reis door Limburg. Van Reuver naar Landgraaf, van Heerlen naar Sittard, van Roermond naar Maastricht, van grote internationale namen tot bands die diep in de underground opereren. Wat deze provincie zo bijzonder maakt is misschien juist dat er niet één Limburgs metalgeluid bestaat. Er is symfonische metal, death metal, hardcore, thrash, doom, black metal, rapcore en alles wat ertussenin zit. En we hebben alles voorbij horen komen vanavond. Maar onder al die verschillende stijlen zit één overeenkomst. De scene wordt gedragen door muzikanten, podia, oefenruimtes, organisatoren en liefhebbers die elkaar steeds opnieuw weten te vinden. En zolang die underground blijft bestaan, zal er ook vanuit Limburg nieuwe zware muziek blijven komen. En we sluiten deze Dutch Fury Ghost Special, provincie special, sorry, af met een van de bands die de donkere kant van Zuid-Limburg vertegenwoordigt. Suttunger dus uit Kerkrade hoor je tot slot met Dwaallicht. En misschien nog een extra nummertje, want we hebben nog tijd over. Tot volgende week. Dan sta ik achter de knoppen tijdens Ben van Rode's laatste volledige Play It Loud Underground. En dat doen we feestelijk met een speciale gast. Radio-collega Jitse van RTV Metal Café komt gezellig vanuit het Hoge Noorden langs. En vanaf eind september zal Sander Pietersen, het tweede uur van hem overnemen. Hopelijk tot volgende week. En voor nu sluit ik deze special af met Suttunger. En mijn vaste laatste woorden: horns up and stay metal. Mazzel.

0: Virgilio dus tot slot met Voor de Eeuwigheid Gehangen van het album Krijtland. Dat was hem weer voor vanavond. Bedankt voor het luisteren iedereen en tot de volgende special. Dan gaan we Noord-Brabant behandelen. Dus ja, er zijn er genoeg bands die we daarvoor kunnen gaan behandelen. Dus slaap lekker. Bedankt. Tot volgende week. Hoi.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

FM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen.